0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van Pesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Pesten.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
13: Ja hoor, dit kan hem worden! Ja!
12: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
13: Het is niet te geloven, hij zit erin!
12: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
14: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
12: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
15: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
12: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
16: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
17: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Aanstaande vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Sluipwijkse Markt. Vrijdagavond gaat het los om 6 uur en zaterdag ben je welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Je vindt de markt aan de Gravenbroekseweg 85B in Sluipwijk. En voor de echte liefhebbers, zaterdagavond vanaf 8 uur is er ook nog een gezellige opbodavond. Parkeren is beperkt, dus kom lekker op de fiets of lopend. Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds staan Maurits Wijmenga en Ramses van Hal in het Evertshuis met hun voorstelling Broos. Deze winnaars van Kamerette 2023 nemen je mee in een wervelwind van absurdisme waarin geen theaterwet heilig is. Verwacht ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In alle chaos vinden ze houvast bij elkaar, als vrienden, als broers, als artiesten. Tickets, inclusief een drankje, bestel je via evertshuis.nl. Aanstaande vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Sluipwijkse Markt. Vrijdagavond gaat het los om 6 uur en zaterdag ben je welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Je vindt de markt aan de Gravenbroekseweg 85B in Sluipwijk. En voor de echte liefhebbers, zaterdagavond vanaf 8 uur is er ook nog een gezellige opbodavond. Parkeren is beperkt, dus kom lekker op de fiets of

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesten. Ik ben Marcia van
9: Muziek.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
3: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Zo is dat, we zijn er weer. Het is alweer 26 september. Ja. Nou, het maand is bijna om.
1: Maand is bijna om en ja, dan gaan we de volgende maand in. Ja, en
0: ja
1: dan...
0: de volgende maand gaan we natuurlijk weer. Maar de winter is officieel begonnen, de zomer is... Nee, de herfst bedoel ik.
1: De herfst, de winter, die moet nog komen.
0: Nou ja, ik zat op schaam, maar de herfst, de zomer is... Je hebt de deur dicht gedaan van de week.
1: Dat, ja, maar de herfst heeft toch de deur weer open gedaan. Als je toch kijkt, het weer, dat hebben we toch niet te klagen. Een heel mooi nazomertje.
0: Ja, wat dat betreft mag we niet klagen.
1: Nee, ik ken oktober ook nog, hè. Dat ze wel eens meer gezegd vroeger toen we op de camping waren. Gingen we in de herfstvakantie, moesten de tenten eraf. Nou, dan stond je in je t-shirtje en dan zweette je eigen...
0: Stond je de tent leeg te trekken. Dus wat dat betreft kan er nog mooi weer genoeg komen. En ja, het ziet er wat dat betreft nog steeds niet verkeerd uit. Nog steeds geen weer regen genoeg, hè? Dat heb ik van de week wel weer gehoord.
1: Nee, dus, ja, maar je ziet het ook eigenlijk aan je eigen slootje. Ja, dan ben je bang dat je duikertje dicht zit, maar...
0: Ik hoorde van de week dat, ik weet niet welk kanaal dat was.
1: Ja, dan was het één richting.
0: Het is gewoon één richting verkeer voor die boten. En een andere boten, die moeten dan 200 kilometer omvaren. Ach, maar.
1: Ja, dan ga je dat weer...
0: Dus eigenlijk kan het... Nou, laten we nog een paar weken droog houden. En dan als het zo de micropartij regenen.
1: Ja, maar ja, dan krijg je dat gezeik.
0: Ja, dat dan weer wel.
1: Het regent. Maar,
0: ja,
1: maar als je dan toch weer gaat kijken, als je 200 kilometer om moet varen...
0: Dat is niet best,
1: wat
0: hoor.
1: Dat kost voor die scheepvaart. Ja, en dat moeten ze toch weer herhalen.
0: Verhalen.
1: Dan worden je boodschappen toch ook weer duurder.
0: Die scheepvaart die vaart toch ook niet op water. Dus die moet ook tanken. Nee. Tegenwoordig kost het nog niet dat je diesel ook 2,5 euro...
1: Ja, dus kan je beter op benzine gaan rijden, varen bedoel ik, als op diesel.
0: Dat is niet normaal op het ogenblik. Maar goed,
1: maar ja.
0: Degene die nu een elektrisch autootje hebt, die zegt niet dat hij in zijn handen lag. Maar
1: nee, maar...
0: Die denkt wel van zo, dat scheelt toch een hoop jongens.
1: Ja, maar ja, mensen die misschien een elektrisch auto hebben, die hebben ook wel zonnepanelen. Dus ja, en als jij een beetje logica gaat te werk... Mee gaat met zonnepanelen.
0: Ja, maar niet iedereen mag nog een draadje neerleggen in alle gemeentes, hè? Dus over het voetbal heen.
1: Nee, maar ze willen het wel doen. En als je het dan doet, ja, dan snap ik het ook wel dat je dat goed moet doen.
0: Ja, dan moet een matje
1: dat je een goede, dikke rubberen mat eroverheen. Dat is allemaal
0: Peter,
1: voor de veiligheid.
0: We zijn begonnen met...
1: De Goedemorgen Wakker Worden plaat.
0: En die was van...
1: Ja, sorry, ben ik
0: weer vergeten. De trams.
1: Oh ja, de trams.
0: When trams are of my heart. Nou, dat was lekker. En daar ben ik al... ik kan er niks aan doen. Ik vind de trams lekker muziek. Een beetje soul muziek natuurlijk. En je hebt bijvoorbeeld ook... wat? Oh, ja, die waren uit 1975, 1976. Toen ik nog als die discussie stapte. En ze hebben heerlijke nummers gemaakt. Soul was toen ook een beetje in... dat was eigenlijk... De tijd van de soul in de jaren tijdens. Nou goed, Petra, we gaan eens even kijken wat we in en rond de bodemgraven even hebben. En dan, het is nog, er is altijd wel wat gebeurd, zou je zeker?
1: Ja, wanneer gebeurt er niet en nooit, het gebeurt altijd al wat. Maar dit is wel eigenlijk, tijdens de week tegen eenzaamheid staan we extra stil hoe het belangrijk echte ontmoeting is. Want een klein gesprekje, een frisse neus of samen een rondje fietsen... Dat kan een groot verschil gaan maken. Met de Buddybike stap je niet alleen op de fiets. Je gaat samen op pad. Samen genieten van de omgeving. Samen bewegen. Samen een praatje maken. En misschien wel samen nieuwe herinneringen creëren. Voor mensen die zich alleen voelen. Voor ouderen. Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. En voor iedereen die behoefte heeft aan gezelschap. Een fietstochtje met de Buddy kan net een duwtje geven om weer naar buiten te gaan. En contact te maken. Laten we deze week tegen eenzaamheid niet alleen stil zijn bij eenzaamheid, maar vooral samen in beweging komen. Stap jij ook op de fiets? Voor verbinding? Bekijk de mogelijkheden op buddybike.nl. Nou, dat is natuurlijk hoop mensen die niet meer durven te fietsen, is dit natuurlijk heel leuk.
0: Zeker weten.
1: Ze gaan boodschappen met je doen. Als ze zeggen, jij zegt, ik kom, nou even lekker een bakje gaan doen. doen ze dat voor je.
0: Ja, en dan vragen ze iets.
1: Ze vragen, maar...
0: 3,5 euro geloof ik.
1: Ja, volgens mij 3 uurtjes voor 1,5 uur. Laat 3,5 euro zijn.
0: Ja, die heb je toch wel nodig, want die fietsen die zijn wel geschonken, maar...
1: Ja, maar ja, de onderhoud ervan, hè.
0: Wel in onderhoud. En ja, dan zit die erop en dan zit die erop. Dus altijd nog weer... En zo'n fiets lijkt altijd wel weer anders dan gewoon je eigen fiets. Dus dat betreft... Hartstikke mooi. Ja, en als jij... ik denk dat jij wel op kan geven om eventueel... ook eens Buddy bij de mee te doen.
1: Want ze dat alles, kan ze wel. Dat ja, ik heb dat ook willen doen, maar ja, ik zie geen diepte. Dus ik kan dat gewoon niet meer. Dus maar nou, dat, je wordt niet zomaar gezegd... huppatee, daar heb je fiets en ga met die banaan. Nee. Je fiets gewoon met een echte Buddy bike, die al, dat al gedaan heeft, fiets je mee. En die ga je route doen. En echt ook routes dat je denkt... Jeetje, ja, wat ik daardoor, ja, maar het is echt zo.
0: Wij wonen op de zuidzijde, weet je inmiddels wel natuurlijk. En dus wij zien ze regelmatig voorbij gaan. En dan zien jullie meestal altijd met een hele lachende gezicht. Zien ze ons voorbij gaan. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, als je nog een klein beetje tijd over hebt.

0: De politie vraagt aandacht voor een diefstal bij een supermarkt aan de Mierenakker in Rijwijk. Een vrouw werd daar tijdens het boodschappen doen bestolen van haar portemonnee. De politie heeft beelden van twee verdachten en hoopt dat iemand hen herkent. Nou, laat maar zien die beelden. De diefstal vond plaats op zaterdag 15 november 2025. Terwijl de vrouw boodschappen deed, werd haar portemonnee uit haar tas weggenomen. Kort daarna werd met haar bankpas geld opgenomen bij een pinautomaat in de buurt van de supermarkt. Daar bleef het helaas niet bij. Met de gestolen bankpas vonden vervolgens ook betalingen plaats bij tankstation Argos en bij McDonald's in Bodegraven. Op camerabeelden zijn volgens de politie twee verschillende verdachten te zien die de gestolen bankpas gebruiken. De beelden zijn inmiddels vertoond in het opsporingsprogramma Team West. De politie hoopt dat mensen de verdachten herkennen en roept iedereen die meer informatie heeft op om contact op te nemen. Tips kunnen natuurlijk ook altijd anoniem worden doorgegeven. Op de politiewebsite staan de foto's van de verdachte. Nou, als het dan nog niet lukt, zou ik zeggen, politie, ja,
1: en, zet ze op andere kuppetee in gepakt.
0: Ja, dus, maar ja, ik snap het ook. Nou, nee, dit is in november gebeurd.
1: Nee, terug hoor.
0: Nee, maar ik bedoel, dan heb je toch altijd wel een jas aan.
1: Ja.
0: Kijk, zomers is het altijd, waar laat ik mijn sleutels?
1: Maar goed, ja, je weet niet beter hoe iemand zijn portemonnee
0: ze moeten
1: draait.
0: Met de handen van. Ja, dat is precies hetzelfde
1: als. Weet je inmiddels wel, dat kan je toch niets meer aan doen. Chocolademoor is zware straf, ja. Dat weet ik zeker. Ik ben niet de enige die dat zegt.
0: Nee, dat zijn er meer.
1: Niet van één of twee maanden. Nee, gewoon, je kan ze niet zwaar genoeg straffen. Hè, Peter? En ik zou zeggen, ergens in de tuin of wat dan ook, van in de gemeente schoffelen en een rommel opruimen met een blok beton aan de pot, dat ze niet weg kunnen lopen. Zomaar is een straf. En dat kan geen één of twee maanden, hoor. Nee, gewoon jaren vijf.
0: En wat vind je vandalisme?
1: Vandalisme? Ja.
0: Nou, kijk dan nou in Alphen, daar is
1: ja,
0: er.
1: Ik heb het ook
0: in het Grote Bos gezien, heb ook een vrouwtje, een heel mooi tuintje gemaakt. Ik denk dat daar niet gebeurt, hoor. En kabouterding gemaakt. Nou, ik heb foto's gemaakt, schitterend. Nou is het in Alphen voor de derde keer dat hij huftes. Ja, ik heb er eigenlijk wel andere woorden voor, maar dat zal ik maar niet zeggen.
1: Ja, doe dat maar niet. Laten we netjes
0: wie
1: maar
0: doet nou zoiets?
1: Ja, zo, dus,
0: kijk, dat vrouwtje wil geen camera's ophangen. Nou, ik zou zeggen, hang de camera's op. Of als je weet wie het is.
1: Weet je, het is met zulke jongens of zulke lui, die sporen gewoon niet. Die hebben zit wat los. En die moeten gewoon vastgezet worden. Die moeten bijgeschaafd worden. Want als je ze laat lopen, dan wordt het niks meer. Het wordt alleen maar erger. Nou doen ze dit. Het zijn waarschijnlijk jongeren, denk ik. Hoor.
0: Ik denk dat ouderen dat niet doen.
1: Nee, straks worden ze ouder en dan gaan ze stelen en roven en weet ik veel wat. Pak ze nou in de kraag. En wat net wat je zegt, zet wel van die camera's neer. Nou, probeer ze dan wel te pakken. En dan inderdaad beschaafd maken die gasten. Zo niet, hartstikke idee. Handen eraf hakken, doen ze niet meer. Oh, dat mag niet.
0: Dat mag zoveel. Nou, ze mag ze wel even hier brengen.
1: Ik
0: heb wel werk voor ze.
1: Zeg, wat ik net zei over dit, over het andere. Doe gewoon even. Niet straffen met taakstraffen van 2 maanden of zo. Nee, taakstraffen 5 jaar. Laat het zien aan anderen dat dat gebeurt. Dan gaat een ander nog even overdenken of dat hij dat doet. Ja, wie weet ik.

0: Reinhard Duschot neemt tijdelijk de plaats in van Monique Jonker. Binnen de pro-fractie in de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk. Burgemeester Michael Kruis maakte dit woensdagavond bekend tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer. Jonker kan met gezondheidsproblemen en wordt daarom tijdelijk vervangen. Duschot wordt voor de periode van 23 september tot en met 13 januari benoemd als raadslid. Tijdelijke vervanging maakt het mogelijk dat de zetel van de pro gedurende de afwezigheid van Jonker bezet blijft en dat de raadswerk kan worden voortgezet. De benoeming van Duschot vond woensdagavond officieel op de agenda van de gemeenteraad plaats. Nou, Monique, we wensen je, wat je ook mag markeren, beterschap.
1: Ja, zo is dat. Ja, het, ja, iedereen kent wel eens.
0: Ja.
1: We moeten wel eens wat ondervinden, helaas. Goed, nou Peter, ik heb hier, had ik wat voor me over de kaas, maar er zijn zoveel namen die over de kaas gaan, over die wat uiteindelijk wint en gaat winnen. Dus daar zullen we het andere keer nog even over hebben. Maar nou heb ik hier iets over het lichtkunst en keramiek in het Groen Hart Huis. En dat is in de bouwsteeg met natuurlijk, en is momenteel een veelzijdige expositie te zien met werk van 3 kunstenaars uit de regio. Bezoekers kunnen tot en met 26 oktober kennis maken met schilderijen, lichtkunst en keramiek. De expositie die brengt 3 verschillende kunstvormen samen. Meta Jaasma uit Snellerewaard presenteert haar lichtkunst. Haar werk speelt met licht, materialen en vormen en zorgt voor een bijzondere sfeer in het expositiecentrumruimte. Henk Bloks uit Wallisveen die toont zijn keramische werken. De kunstwerken die laten een veelzijdigheid van keramiek zien en de vormen van een kleurrijke verrassende aanvulling op de expositie. De derde deelnemer is Yvonne Koekoek uit Bodegraven, die haar schilderijen presenteert. Haar werk is onderdeel van de gevarieerde collectie die bezoekers tijdens de expositie kunnen bekijken. In de video van BR6 wordt een rondgang door de expositie gemaakt en krijgen de kijkers de indruk van verschillende kunstwerken. Dus als u het graag klein al ga je vast iets wil zien, dan gaat even naar BR6. Die heeft vaak om het uur een filmpje. Dus ik zou zeggen, gaat dat in de gaten houden.

0: Dit is het weerbericht.
1: Daar is wat meer bewolking. Maar aan beide zijden van de wolkenzone komt ook de zon steeds vaker voor. Het blijft vooral vrij droog en het wordt tussen de 19 en 23 graden. En er staat een zwakke tot matige wind. Zondag gaat de temperatuur toch wel ietsje omhoog. Ik vind het al een hele mooie week gekregen. Want dan wordt het 21 tot 25 graden. En zon en wolken wisselen elkaar af. En bij overdag droog. In de late avond zou in het westen een klein buitje kunnen vallen. Dan gaan we naar de maandag. Nou, dan is het ook weer die 25 graden bij een zwakke matige wind. Nou, dan gaan we naar de dinsdag en woensdag. Nou, hebben jullie zomerkleren al opgeruimd? U kunt ze wel weer uit de kast gaan halen. Lijkt de zuidelijke en tot zuidoostelijke wind nog wat aan te trekken. En komt de warme lucht onze kant op. Bij veel zon kunnen de temperaturen in het zuiden van het land wel tot 29 graden oplopen. Nou, dat is natuurlijk bijzonder hoog voor tijd van het jaar. Dus voor het eind september. Dus nou jongens, we moeten deze week even gaan pakken. Want het wordt schitterend weer.

0: Tijdens de Nationale Sportweek op maandag 21 september is het nieuwe beweegpark aan de Kennen de Singel in Rijwijkbrug feestelijk geopend. Onder toeziend oog van een mooie groep buurtbewoners, betrokkenen en sportievelingen knipte wethouder Jorn de Haas en betrokken bewoner Gijs samen het lint door. Daarmee werd het bewegingpark officieel geopend. Het bewegpark is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Bodegraven en Reewijk en Sport en Welzijn. Ook buurtbewoners zijn betrokken bij het beweegpark en hebben een actieve rol in het gebruik en de verdere ontwikkeling ervan. Na een officiële moment zorgde Brian van Jurkgym een gezellige en laagdrempelige training voor jong en ouder om de mogelijkheden van het beweegpark te ontdekken. Daarnaast konden bezoekers ook op smoothiefiets zelf een gezonde smoothie bij elkaar fietsen om samen te proosten op het nieuwe beweegpark. Het beweegpark is niet alleen een plek om te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen in beweging te komen. Naar aanleiding van het bewonersbijeenkomst is er inmiddels een WhatsApp-groep opgezet voor bewegingmaatjes en deelnemers van verschillende bewegingsgroepen. Een mooi aan dit beweegpark is dat is een plek waar inwoners op hun eigen manier en niveau kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Dankzij de samenwerking met buurtbewoners, Sport en Welzijn en de gemeente is er een plek ontstaan waar jong en oude samen actief kunnen zijn, aldus wethouder Jorn de Haas. Na de opleiding van het beweegpark zijn er een aantal gratis trainingen op de woensdagavond in het beweegpark geweest. Iedereen kon laagdrempel meedoen, ongeacht ervaring of niveau. Woensdag 30 september om 19:30 is de laatste gratis training onder leiding van Jurkgym. Bij volgende interesse wordt de training mogelijk voortgezet tegen een kleine vergoeding. Vanaf 28 september start er op maandag en woensdagochtend om 10:00 een koffie- en beweegmoment voor geïnteresseerden. De komende periode wordt gekeken hoe het gebruik van het park verder kan worden uitgebreid met passend beweegaanbod en verschillende leeftijden. Sport- en bewegingregisseur Sander Tuitel, die nauw betrokken is geweest bij het renovatie van het beweegpark, is samen met college Donnerstam en buurtbewoners achter de schermen bezig om meer beweging te organiseren. Heb je een leuk idee? Wil je meedoen? Of heb je een vraag? Ga dan even naar de site snwb.nl/beweegpark-reewijk-brug.
1: Ja, Petra, we gaan eventjes naar Waddinxveen toe. Want wethouder Albert Kessies en Suzanne van der Steen, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland, hebben op 24 september de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verhuur van 48 flexwoningen aan de IJsselmansweg. De tijdelijke woningen bieden straks een huis aan spoedbezoekers en statushouders. Met de komst van de flexwoningen breidt Waddinxveen het woningaanbod uit en krijgen meer mensen een snelle passende woonplek. Waddinxveen heeft net als vele andere gemeenten te maken met een tekort aan woningen. Nou, en dat snap ik niet, want als ik zie hoeveel gebouwd wordt er in Waddinxveen, dat is echt niet te geloven.
0: Nee.
1: Maar goed, flexwoningen aan de IJsselmansweg zijn daarom een belangrijke aanvulling op het woningbod. De helft van de woningen is bedoeld voor spoedzoekers. Dit zijn inwoners die dringend woonruimte nodig hebben, maar niet via de reguliere regels voorrang krijgen op een woning. De andere helft is bedoeld voor statushouders. Dit zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen wonen. Door de komst van de flexwoningen kunnen meer mensen worden geholpen zonder extra druk op de bestaande woningsvoorraad. De gemeente hebben de taak om statushouders te huisvesten. Door hier voor gebruik te maken van de flexwoningen is er meer ruimte om woningen passend toe te wijzen en verschillende woningzoekenden. De flexwoningen zijn een tijdelijke woonoplossing. Bewoners kunnen later dan doorstromen naar een woning die past bij hun situatie en gezin. Zo worden woningen beter benut en komen beschikbare woningen terecht bij de mensen die ze dan ook daadwerkelijk nodig hebben. De flexwoningen helpen ook om de doorstroming in de opvang te verbeteren. Statushouders die wachten op een woning verblijven nu vaak langer in een asielzoekerscentrum. Daardoor zijn er minder plekken beschikbaar voor mensen die weer door de oorlog of mensenrechtsgeschiedenis dringend opvang nodig hebben. Met flexwoningen kunnen de statushouders sneller verhuizen naar een eigen woonplek en zo komt er dan ook weer ruimte vrij in de opvang. Met deze 48 flexwoningen pakken we de meerdere uitdagingen tegelijk aan. We voegen woningen aan toe aan het woningaanbod voor mensen die dringend woonruimte hebben. Daarmee helpen we zowel spoedzoekers als statushouders. Tegelijkertijd ontstaat er ook meer ruimte voor de woningmarkt en in de opvang. Zo helpen we meer mensen in Langsveen aan een passende plek om daar te gaan wonen. Iedereen verdient natuurlijk een passende plek om te wonen. Met deze flexwoningen bieden we een extra woonruimte aan mensen die nu moeilijk een woning kunnen vinden. Het is een mooie stap om zo meer mensen een fijn huis te bieden.

0: Er is veel doorgaand fietsverkeer op de Zoutmanterrein in Rijwijkbrug. Dit is nog wel eens lastig voor de bedrijven op dat terrein. Het belemmert ze in hun werk. Daarbij is het niet altijd veilig door de combinatie met het vrachtverkeer. Op aangegeven van de bedrijven sluit de gemeente als proef de brug aan de Fokkerstraat voor het fietsverkeer. Deze proef duurt in elk geval een half jaar. Voetgangers kunnen wel van de brug gebruik blijven maken. Fietsers kunnen dan oversteken over de Reewijkse Randweg, bereiken via de Zoutmanweg en dan rechts afslaan bij de verkeerslichten in de bocht van de Randweg. Nou, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind het allemaal prima hoor.
0: Ja, ik weet het niet of dat veiliger wordt.
1: Ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van.
0: Maar ja, als ik zo kijk, dan denk ik, nou, dan ben ik heel makkelijk. Doorgaand fietsverkeer. Nou ja, maar je kind met je fiets gewoon nog tussendoor. Of ze moeten dat zo afzetten, ja. Je hebt toch altijd last van fietsen? Dus waar je ook toch...
1: Ja, ik weet het niet, Petra. Ik heb er geen verstand van.
0: Nou, ik hoop dat er geen ongeluk gebeurde wat ze gaan doen, want dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Ja, en dan kan je niet heen, wat is er?
1: Ineens werd het stil.
0: Oh jee, waar?
1: De radio viel uit.
0: Oh,
1: de lichten gingen uit. En de telefoon en internet werkte niet meer. Het was het startsein voor een oefening in het dorpshuis, de Kaag, waar het eerste noodsteunpunt van de gemeente Bodegraven-Reewijk werd getest. In het nagebootste noodscenario kwamen inwoners met vragen naar het noodsteunpunt. Waar vind ik informatie? Wat gebeurt er in het dorp? En waar kan ik terecht voor hulp? Samen met de inwoners, medewerkers van de gemeente en de veiligheidsregio werd er geoefend hoe we elkaar kunnen ondersteunen als de gebruikelijke communicatiemiddelen niet meer beschikbaar zijn. Tijdens de oefening bracht burgemeester Michiel Kraus een bezoek aan het noodsteunpunt. Hij kreeg toelichting op verschillende processen en sprak met betrokken bewoners, inwoners, vrijwilligers en medewerkers over het belang van een goede voorbereiding op noodsituaties. Ook de noodstroomvoorziening werd op de proef gesteld. Met een aggregaat bleef het dorphuis gewoon draaien. Dat werkte zo goed dat een van de deelnemers na afloop zei: je kon niet eens merken dat de stroom was afgesloten. Terwijl buiten alles was uitgevallen, bleef het noodsteunpunt bereikbaar en operationeel. De communicatie verliep via portofoons, net als in een echte noodsituatie. De oefening liet niet alleen zien hoe belangrijk een noodsteunpunt kan zijn, maar ook hoeveel betrokkenheid er is in het dorp. Inwoners, vrijwilligers, professionals werkten samen met voorbereid te zijn op situaties waarin stroom, internet en telefonie wegvallen. De ervaring uit deze oefening nemen we dan ook mee om een noodsteunpunt verder te ontwikkelen en beter bekend te maken. Zelf goed voorbereid zijn op een noodsituatie? Kijk dan op denkvooruit.nl. En daar krijg je dan praktische tips.
2: De drie draai van deze week. Wow.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool, maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd dichtbij. BR6.
8: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
9: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waar we weer lekker gaan blikken in en rond de boterhaal bij Reewijk. En natuurlijk in het tweede uur is ook André weer aanwezig. Hij heeft in het eerste deel een voetbaloverzicht, een verscherpte degradatieregeling voor het amateurvoetbal en hij heeft ook nog veldkorrelbal. Dan gaan we er eventjes tussenuit met een liedje en dan komt hij terug met deel 2, een interview met WDS-trainer Gerald van der Klok. En natuurlijk het sportaanbod dat u deze middag vanaf de klok van 2 uur kunt beluisteren bij BR6. Dus er is weer genoeg te beluisteren. Tot aan de klok van middernacht.
1: Door werkzaamheden van ProRail aan de Gouwelspoor, brug in Alphen aan den Rijn, rijden er maar liefst 9 maanden geen treinen. En dat wel vanaf maandag 12 oktober 2026 tot en met dinsdag 13 juli 2027. Geen treinen tussen Bodegraven en Alphen aan den Rijn. De NS zet vervangend busvervoer in of kies een alternatief. En dat moet u dan even opzoeken in de NS-app.
0: Dat is nou hoor.
1: Dus nou moet natuurlijk een verbinding wezen. Je gaat van je wil naar Alphen. Dus je komt vanuit Utrecht. Dus je stopt in Bodegraven. Dan moet in Bodegraven eigenlijk gelijk een bus klaarstaan, dat je vanuit je trein die bus in kan stappen. Nou, dan kun je in Alphen word je dan weer neergezet. Dan kun je vanuit Alphen dan weer de trein pakken naar Leiden. Nou, dat maar 9 maanden.
0: Ja, nou hè?
1: Nou, en kijk, dan zie ik het weer eventjes zo te bekijken. Dat gaat in oktober tot juli. Dus ze hebben de wintermaanden er ook nog tussen zitten. Nou, hebben we nu niet meer van die strenge winters, maar laat dat ook eens even tegen gaan zitten. Dan gaat het nog langer duren.
0: Jee, maar wat gaan ze allemaal doen dan? Dubbele baan maken?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja?
1: Er staat er wel aan de spoorbrug. Ja, die spoorbrug.
0: Nou,
1: tot,
0: ja. De
1: Alphen aan den Rijn, ja. En dus dan kan je niet in Alphen komen. Nee. Want ja, ik kan wel een stukje in Alphen komen. Maar ik kan niet bij het station komen.
0: Ze zouden daar net
1: een brug of zo, die brug werkte niet goed. Of die brug werd hoger.
0: Die brug was op, ja. En ze zouden daar eigenlijk een noodstation in moeten zitten. En dan zou je eentje verder komen. Dan zit je al in, als je daar met een bus een verder gebracht moet worden, is het maar 10 minuten overuit. Ja, dat zou het te veel kosten. Maar het is wel aangeleend. Maar goed. Ja. Op zaterdag 26 september organiseert de gemeente, en dat is vandaag natuurlijk, de duurzaamheidsmarkt. Tijdens deze gezellige afsluiter van de duurzaamheid kunt u kennis maken met tal van duurzame organisaties. Praktische tips krijgen voor het verduurzamen van uw woning en genieten van een lekker hapje en drankje. Oh, Peter, moet zo meteen ook even naartoe. Ja. Muziek en activiteiten, daar zien daar voor het hele gezin. De woonwijzerwinkel staat met een grote mobiele showroom op de markt. Hierin kunt u met uw eigen ogen zien hoe verduurzaming eruit kan zien in uw woning. Ook zijn er energiecoaches van de gemeente. Zij geven dan ook u graag advies over uw thuissituatie. Raafstraat afval op samen met een prikloper. Er start een ronde om 11 uur en om 12:30. Extra leuk, ruil het vervolgens in voor een gratis heerlijke hapjes en drankjes bij de Worstelbar, waar iedereen kan betalen met afval. Oh, nee, gaat afval van huis mee. Ook de Tuk-Tuk-fabriek is weer aanwezig met een heerlijk kopje koffie en poffertjes. Leuke activiteiten voor kinderen, zoals bijvoorbeeld sminken, zaadbomen kleien of kaarsen van bijenwas maken. Of vervolg de workshop. Afval bestaat niet, waarin kinderen van 6 tot 9 jaar aan de slag gaan met de techniek van kinetopie. Start dat om 11:30 tot 12:30 en ook weer om 13:30. Heeft u een apparaat dat u onder uw arm mee kunt nemen en dat niet meer werkt? Misschien kan iemand van de Repair Café het ter plekke maken. Is het echt kapot? Lever het dan in bij de pop-up Milieustraat. Wist u dat de zachte autobanden zorgen voor meer brandstofverbruik en CO2-uitstoot? Laat ze dan gratis oppompen door Outlex-Dex, de Bodegraafse bandenwand. U kunt hiervoor parkeren op het parkeerterrein aan de Oranjelaan, naast het gemeentehuis. En op de markt horen we natuurlijk heel veel kraampjes. Onder een andere mijn klimaatpartij, Reewijk Stichting Fairtrade, Energiecoöperatie Zon op Bodegraven, Reewijk, ECBN, dat is een reizende recycle coach, zonder meer Vegenboerderij, Kringloop, kringloopwinkel, oud en nieuw, grootouders van Klimaat, imkerij Gouwensluis, Dimala Vossen en Bloemhof Het Behoud. De gemeente en energiecoaches en teams duurzaamheid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nou, het is dus vandaag. Het begint als ons programma is afgelopen tot 3 uur vanmiddag. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, ga luister nog even lekker naar ons programma. En als dat afgelopen is, dan kunt u rustig naar het Raadhuisplein lopen. En ik heb het idee dat het ook nog zo moment gezellig kan zijn. Want tijdens de duurzaamheidsmarkt wordt er om 2:30 de groene pluim uitgereikt aan een ondernemer uit de gemeente die voorop loopt als het gaat om de energietransitie, klimaat, circulariteit en of arbeidsparticipatie. Wie treedt er dit jaar voor de voetsporen van Aschenbleurs, van boom tot bakkie, en vier strappen van vorig jaar? Dus, nou, ik zou zeggen, na ons programma, gezellig even naar het Raadhuisplein. Lekker, leuk.

0: Honderden mensen hebben vorige week zaterdag genoten van de jaarlijkse truckrun Groene Hart. Een lange stoet van moderne vrachtwagens en indrukwekkende oldtimers trok door de regio en zorgde onderweg voor veel enthousiasme bij het publiek. Voor de deelnemers, mensen en beperking, zieke kinderen en ouderen stond de middag vooral in het teken van veel plezier, aandacht en het gevoel even helemaal centraal te staan. Het konvooi vertrok rond 2 uur vanaf bedrijfterrein Trappersheul in Oudewater voor een route van ongeveer 70 kilometer door onze mooie Groene Hart. De vrachtwagens reden vervolgens via Haastrecht naar Gouda, naar Reewijk, Bodegraven, Nieuwebrug, Woerden, Kamerik, Linschoten en Montfort, zo weer terug naar Oudewater. Langs de route stonden veel belangstellenden klaar om de deelnemers toe te zwaaien. Op videobeelden is te zien hoe bewoners langs de weg de passerende trucks begroeten, terwijl chauffeurs met een klakson voor de feestelijke sfeer zorgden. De truckrun Groene Hart is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie in onze regio. Het evenement draait niet alleen om de vrachtwagens, maar vooral om het bezorgen van een onvergetelijke dag voor mensen die dat verdienen. Dankzij de inzet van de chauffeurs, vrijwilligers, verkeersregelaars, EHBO'ers en sponsoren kon deze editie weer succesvol verlopen. Deelnemers konden onderweg genieten van een bijzondere rit door ons mooie Groene Hart, terwijl toeschouwers werden getrakteerd op een indrukwekkende konvooi van tientallen vrachtwagens. Na ruim 2,5 uur keerde de stoet terug in Oudewater, waar een geslaagde editie van de truckrun Groene Hart werd afgesloten. Nou, ik heb hier 2 filmpjes. Ik heb er hier eentje. Dat is door onze eigen BR6 filmploeg gedaan. Dat is een Nieuwebrug. En dan had ik er geloof ik nog eentje. Ja, en die is dan door een collega's van ons gedaan van het Groene Hart truckrun. En dat is van de Krimpende Waard. En als u zegt, ja, ik wil die filmpjes toch wel nog eens een keer zien, dan gaat u gewoon naar de site van BR6. En daar kunt u die filmpjes terugzien.
1: Ja, dat het nog gedaan werd, dat rijden.
0: Het kost heel wat. Maar het zijn niet alleen maar vrachtwagens. Hè? Want ik heb ook de brandweer, daar heb ik ertussen gezien. Ik geloof dat ik dat filmpje bij BSS heb gezien.
1: Het kost nog niet wat.
0: Ja, het kost natuurlijk heel wat. Ja, en net wat je zegt, zijn allemaal vrijwilligers. Ja, die mensen met een beperking of die ziek zijn, ja, die hebben natuurlijk de dag van hun leven.
1: Zo is dat. In Bodegraven Reewijk zijn er gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus in totaal 52 woninginbraken geregistreerd. In 2022 vonden er in dezelfde periode nog 64 zomerinbraken plaats. Het aantal woninginbraken is dus met 12 meldingen gedaald. Dat blijkt uit een analyse van de politiedata, uitgevoerd door de vergelijkingswebsite overstappen.nl. Het aantal woninginbraken in de zomermaanden daalt al meerdere jaren op rij. In 2022 werd er in juni, juli en augustus ruim 5.500 keer inbraken geregistreerd. Een jaar later waren dat er 5.187 en 24 daalde het aantal verder naar bijna 5.000. Inbraken in 25 was het nog maar 4.800. Inbraken in de zomermaanden met 4.480 geregistreerde woninbraken komt het aantal inbraken in de zomer van 26 uit op het laagste niveau in de afgelopen 5 jaar. De grootste daling, dat was in de maand augustus. In alle 3 maanden van 26 lag het aantal inbraken lager dan een jaar eerder. Afgelopen juni werden er bij 1.400 woninginbraken geregistreerd tegenover 1.525 in juni 25. Nou, zo daalden het allemaal en dat gaat dan de goede kant op. Waarschijnlijk denk ik allemaal door. En camera's natuurlijk, betere sluitingen enzovoort. Dus wat dat betreft, gaat het de goede kant op. Ik zou zeggen, probeer er allemaal wat meer aandacht aan te besteden aan je huisje. En misschien kan je dat vandaag ook nog wel zien in die, op de markt. Hoe je je huis ook wat beter kan beveiligen tegen inbraak.

0: Ja, Peter, normaal gesproken natuurlijk de eredivisie voetbal. Maar ja, vandaag van het weekend is er geen eredivisie voetbal. En volgende week ook al niet. Want het Nederlands elftal die speelt voor het mooiste voetbal wat er is. Maar goed, we hebben gevoetbald afgelopen donderdag. Ik geloof weer dat we de scheidsrechter niet mee hadden. Of ik zie het alles verkeerd. Ik weet niet wat het is. Maar goed, Duitsers die stonden toch heel lang vol met 1-0. Tot in de laatste minuut dat Nederland nog had. En dan werd het toch gerechtigheid. Het werd 1-1. Nou, aanstaande zondag moeten ze spelen om 6 uur. Dan spelen ze tegen Servië. En dan spelen ze donderdag 1. Even kijken. Zondag 4 oktober. Dan spelen ze nog een keertje en dan spelen ze weer tegen Servië, maar dan in Nederland. En donderdag 1 oktober, dus zondag 4, donderdag nog een keer eerst.
1: Spelen ze weer tegen Duitsland?
0: Is zondag, dan donderdag tegen Griekenland. Oh. En dan krijgen we 2 keer Servië, dat is thuis en uit. En dan 13-11, nou, dus dan is het nog een eind weg, dan gaan we weer tegen Griekenland. Dus we krijgen toch nog 3 wedstrijden. Dus, nou, we zijn nog even bezig voorlopig. Nou, we zijn benieuwd wat we tegen Servië doen. En Servië en Griekenland zouden in principe kunnen hebben. Wat dat betreft.
1: Ja, maar ik zeg altijd, de bal is rond. Ja. En je moet ook geluk hebben.
0: Ja, je moet de scheidsrechter af en toe mee hebben. He, 2 doelpunten afgekeurd eigenlijk. Eentje helemaal belachelijk dat hij afgekeurd werd. En dan komt er nog dat ze Brobbey platlopen. Hij kreeg
1: het is een beer van de gozer.
0: Hij kreeg
1: toe.
0: Daardoor een soort hamstring.
1: Ja.
0: En ging daar leggen. En dan laat de scheidsrechter door. En daar ook uit kwam weer een doelpunt van de Duitsers. Dus ja, al met al een keer denk ik, ja, jongen. Maar goed. Jongens, dat was wat het voetbal betreft. We gaan het zondag gewoon bekijken hoe het tegen Servië doen. En de rest van de week.
2: Zeg schat, waar blijft die koffie nou?
3: Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend.
4: Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 26 september. Van mij krijgt u weer ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Echtdom. Vorige week zaterdag werd de eerste speelronde van de reguliere competitie afgewerkt. U krijgt van mij de uitslagen. In 3B kwam Esto niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Neptunus Schiebroek. Rode 76 won in Rotterdam met 0-3 van HOV DSCR. Steven Holthuizen scoorde 2 keer en werd er ook nog een treffer van Pepijn van der Haven. In 4D maakte RWC 33 een valse start. Het verloor met 5-2 van de zwerver IVV. In 5B versloeg WDS op eigen veld CVC Rewek met 2-1 en revancheerde zich hiermee op de geleden nederlaag in de nacompetitie vorig seizoen. Juri Kalmeijer scoorde de 0-1 voor CVC Rewek. Daarna was het de beurt voor WDS met treffers van Thomas Hagort uit een strafschop en Floris de Hoog. De Rijnzeek verloor met 2-3 van VEB. Voor dit seizoen geldt opnieuw een verscherpte degradatieregeling. In alle pools met 14 clubs degradeert de nummer 13 en 14 rechtstreeks. De nummer 11 en 12 spelen na competitie voor handhaving. Vanmiddag de tweede speelronde van de reguliere competitie. Met om 2:30 Rode 76 tegen Esto. RWC 33 tegen Berghambacht. CVC Rijwijk tegen Stolwijk. ONA tegen WDS. En SP 81 tegen de Rijnstreek. Uitslagen veldkorfbal. Weidevogels tegen CKW Rijwijk werd 20-17. En ADO Vriendenschaar eindigde in 19-12. Programma veldkorfbal voor vanmiddag. CKW Rijwijk tegen Weidevogels, dat is om 3 uur. En Vriendenschaar tegen ADO is om 3:30. Luisteraars, tot zover het eerste deel van Sportoverzicht. Zo dadelijk deel 2 met een interview met WDS-trainer Gerald van der Klok en een sportenbod op de radio.

0: U bent weer terug bij ons sportoverzicht. Na de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk, die WDS met 2-1 won, sprak nog even met WDS-trainer Gerald van der Klok. Nou Gerald, je hebt je revanche.
1: Ten opzichte van vorig jaar bedoel je? Ja goed, dat is allemaal geweest. We zijn nu bezig met dit seizoen. Wij waren vorig jaar, de wedstrijd waar jij op doelt, gedegradeerd tegen CVC. Maar goed, daarin kwamen we zelf tekort. Het enige wat wij konden doen is bedenken hoe we gingen spelen in de vijfde klasse. En ik denk dat wij terecht gewonnen hebben vandaag.
0: Dat is juist, dat vind ik ook. Maar wat mij ook opviel, dat jullie fysiek zo sterk waren.
1: Ja, we zijn wel bezig geweest met de hele zomer kijken. Van, joh, we moeten iets anders doen. Maar we hebben 18 doelpunten gemaakt in de vierde klasse. Dat is gewoon te weinig. Dus we hebben erover nagedacht, wat gaan we doen om wat vaker voor de goal te komen. Ik ben ook een trainer die wil opbouwen van achteruit. Ik wil kort spel. Alleen een lange bal als het echt nodig is. Daar hebben we over zitten broeien. En dit is eruit gekomen. En tot nu toe gaat dat prima.
0: Als ik kijk naar de basiself, is dat zo'n beetje hoe jij het ziet voor de komende wedstrijden?
1: Nee. Wat ik aan de groep heb voorgelegd is dat ze gewoon elke week moeten leveren. Ook als we de bal niet hebben. Op de training moet je gewoon leveren. Het moet gewoon vuurwerk zijn. Op het moment dat we een positiespel spelen of een trap en paas. Je moet gewoon alles goed willen doen. En de intensiteit moet gewoon heel hoog zijn. En dan is dat aan ons om daar de juiste rust bij te vinden. Dus er is helemaal nog niks duidelijk. Dus we hebben nu jongens in het tweede gespeeld die vorig jaar eigenlijk het hele seizoen in het eerste hebben gespeeld. Die waren wat langer op vakantie geweest. Dus die hadden nog niet de fitheid in de intensiteit die wij verwachten bij dit op deze moment van spelen. En zo gaan we gewoon het hele jaar doorroleren. Dus het ligt aan hunzelf bij welke groep ze zitten.
0: Doorvoeren van verjonging, heb je daar de mogelijkheden voor?
1: Ja, prima. Ja, als je nu naar Bjorn van Pooij kijkt en Pim de Koning, die vorig jaar nog in de onder 23 speelde. Als je ziet wel met de wil en de intensiteit waarin die gasten spelen, dan maak je gewoon kans om in het eerste te komen. En we spelen iets anders, dus er wordt iets anders van de posities verwacht. Maar tot nu toe voeren die dat prima uit.
0: Als je kijkt naar de wedstrijd, kan je nog op dingen de vinger leggen van dit moet echt beter?
1: Nou, voor mij stonden we na 2 minuten 1-0 achter. Dus we moeten wel even wat scherper de kleedkamer uitkomen. Hoe dat dan in hemelsnaam weer kan. Dat we gewoon geen druk op de bal hebben met een corner. Dat we apathisch staan te kijken in plaats van vooruit te stappen. Ja, die dingen moeten beter. Maar dat hoort ook bij een jonge ploeg. Die denkt van, joh, we gaan eens even kijken hoe de tegenstander staat. En van daaruit gaan we eens even onze eigen zetten. Nee, de tegenstander moet zich maar gewoon aan ons aanpassen.
0: Mooi, 3 punten. Ben je gelijk van de 0 af.
1: Nou ja, daar zijn we al sneller vanaf dan vorig jaar inderdaad.
0: En nou een volhouden, denk ik, hè?
1: Nou ja, als je naar de voorbereiding kijkt, Civeo verliezen we 6-0. Maar zijn we voetballend gewoon hartstikke goed. Alleen de restverdediging klopte niet. Alan de Veen zijn we gewoon, spelen we hartstikke goed. Dominant tegen een ploeg die toch vorig jaar uit de derde klasse kwam. Dan hebben we nog Haasrecht gehad. Spelen we gewoon heel goed positiespel. Verliezen we eigenlijk onterecht. Tenminste onterecht. Je moet er altijd één meemaken dan de tegenstander. En Moeke Pelle waren ook gewoon heel dominant. Dus ja, we zijn bezig met een goede reeks. Alleen ja, we moeten het wel volhouden. En dat is aan ons aan staf om de sfeer goed te houden. De intensiteit goed te houden. Maar ook de rust. Die balans een beetje goed te vinden.
0: En je wil succes in deze competitie. En die wordt heel spannend, denk ik.
1: Nou, er zitten een paar fantastische ploegen bij. Voor mij zit ONA, ze hebben een hele goede ploeg. ASW heeft een hele goede ploeg. En CVC is ook gewoon een goede ploeg. Daar lopen een paar spelers tussen, zoals die linksbuiten. Ja, het is wel een genot om naar te kijken. Nu was hij even tegen mij, maar ik vind dat echt een fantastische speler. En die nummer 10 die zij hebben ook, die kan ook gewoon echt goed voetballen. Dus die gaan ook gewoon echt voldoende punten pakken. Alleen, als wij wat willen, moeten wij wel sneller even de trekker overhalen. En wat sneller de wedstrijd beslissen, denk ik.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Vanmiddag vanaf TW Sport op zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. Roda 76 tegen Esto met Wijnen voor Wij. En deze wedstrijd kunt u later ook nog terugkijken middels een tv-samenvatting bij BR6. En dan verder vanmiddag nog Donk tegen Groeneweg met Gert Schinkel. FC Oudewater tegen FC Breukelen met Wim Hendricks. Ona tegen WDS met Jurgen Veldman en Gouda tegen Kamerik met Anko Bulk. Luisteraars, tot zover dit sportoverzicht. Dank voor het luisteren en voor nu een goed weekend.

0: Bleef de magie van verhalen. Bibliotheek de Groene Venen organiseert samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot. Spot aan. Met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerpen staan. Verhalen komen tot leven en neem je mee in een wereld vol fantasie en verbeelding. Kom gezellig, luister met je kleinkind of kind en beleef het samen. Nou, wanneer zijn de dagen? En dat wel op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30. En het voorlezen is in de theaterzaal, of in de foyer of in de theaterzaal. En de intree is helemaal gratis.
1: Ja, en houdt u een beetje van toch wat aparte muziek? Ik zie bijvoorbeeld een klarinet, een trompet en harmonica, noemen ze die ding. Handharmonica en een viool. En dan zou je
0: een accordeon.
1: Zaterdag, ja, accordeon. Zou je zaterdag 4 oktober moeten gaan naar de Klemzerband Nigon. Dat is op zondag 4 oktober te horen in het Groene Hart Centrum. Huis, sorry. Aan de Bouwsteeg. In Bodegraaf. De band heeft een gevarieerd programma samengesteld met verschillende muziekstijlen, wat ik al zei natuurlijk. De muziek wordt regelmatig ondersteund door dia's, waardoor een afwisselende voorstelling ontstaat. Een belangrijk onderdeel van het programma is de klezmer muziek. Klezmer is een instrumentale muziek die haar oorsprong vindt in Oost-Europa. Eeuwen geleden gevestigde zich door de diaspora veel Joden in de verschillende delen van Oost-Europa. Hun eigen muzikale tradities vermengden zich met muziek van de landen waar zij woonden. Zo ontstond een kenmerkende klezmerstijl. Naast klezmer staat ook het Jiddische lied op. Het programma Jiddisch was de taal van vele Europese Joden. Die liederen gaan vaak over het dagelijkse leven, met ruimte voor zowel de zorgen als voor de humor van alle dag. Ook Hebreeuwse liederen komen aan boord. Deze zijn regelmatig gebaseerd op teksten uit de Bijbel. Ook verzoek van Nigun bovendien een aantal Israëlische dansen aanleren. De Klesim Morim en van Nigun zijn Michael Abspoel, die zit op de klarinet, Adrian Baan op de viool, Joke van Erdam zang en een percussie. Nou, zeg jij maar wat dat is. Ik weet het niet. Mirte van de Kooi die zit dan inderdaad, Petra, op die accordeon. En Gerle Pronk die doet de contrabas en Leo Verschuren doet het slagwerk. Het optreden vindt dan ook plaats, ik zei het al, 4 oktober in het Groene Harthuis. De Bouwsteeg in Bodegraaf. De aanvang is om 3:00. De deuren gaan open om 14:45. De toegang is helemaal gratis. Reserveren wordt wel aanbevolen. Reserveren voor het optreden van Nigun. Dat kan je even doen via www.tig. En dan schrijf je, of nee, T-U-Q-Q, sorry. .shop/Nigun. Meer informatie natuurlijk te vinden op www.klezmerband. En dat schrijf je met K-L-E-Z-merband. Nigun.nl. Nou, daar kun je alles vinden.

0: De jaarlijkse open asieldag vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 oktober, ter ere van Dierendag. Tijdens de open asieldag openen we onze deuren voor het publiek en laten we zien wat er achter de schermen gebeurt bij de regionale dierenasiel, SIELS en de dierenambulance. Bezoekers kunnen kennis maken met onze vrijwilligers, een deel van het asiel bekijken, de dierenambulance van binnen zien en genieten van diverse activiteiten, demonstraties en een creatieve hobbymarkt. En dat is wel Stichting Dierenhulp. En die zit op de Rijenkoopse overgang nummer 5, 3481 LZ in Harmelen. Ja, 4 oktober is natuurlijk Dierendag, ja, en zondags zitten ze gesloten.
1: Oké, de Burendag die doorbreekt de grens van 10.000 activiteiten in een recordtijd. Op zaterdag 26 september, dat is weer vandaag, wordt de grootste Burendag ooit gevierd. Tijdens de 21ste editie wordt met ruim 10.000 aangemelde burenactiviteiten voor het eerst de grens van 10.000 overschreden. Oftewel doorbroken. Het is een nieuw record. Met ruim 600.000 verwachte deelnemers is Burendag een initiatief van de koffie die je kan drinken. Hè? Dat is dus de Douwe Egberts. En het Oranje Fonds uitgebreid tot een grootste maatschappelijke evenement van Nederland. Op Burendag komen buren samen om elkaar bij.

eerste editie uit 2006 brengt Burendag mensen bij elkaar om hun buurt gezelliger, socialer en sterker te maken. Het initiatief is van de DE en het Oranje Fonds. Groeit nog ieder jaar en laat zien hoeveel waarde Nederlands hechten aan een goed contact met hun buren. Het record aantal activiteiten onderstreept hoe belangrijk dan de verbinding in hun buurt is. Een tijd waarin veel contacten steeds vaker digitaal plaatsvinden. Biedt Burendag mensen de kans om elkaar dan ook eens een keer echt te ontmoeten. Sterke buurtnetwerken dragen bij aan meer vertrouwen, leefbaarheid en onderlinge hulp in de buurt. Van buurtbarbecues, groepprojecten tot straatspeeldagen en ontmoetingsmomenten. Voor jong en oud, door heel Nederland steken bewoners de handen uit de mouw.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Goed, luisteraars. Het programma De Blik zit er alweer op. 2 uurtjes lekker blikken. En dat is gauw gebeurd, hè? De Blikkie.
2: De Blikkie is weer leeg. Ja, ja, dus we zetten.

0: vol.
1: Zo is dat, we gaan.
0: We kennen weer.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht, 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Wat kies jij? Doof of blind?
11: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
12: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
13: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
12: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
13: Het is niet te geloven, hij zit erin!
12: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
14: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
12: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
15: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
12: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
16: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
17: Altijd dichtbij. BRSS.
18: Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
19: Dit zijn
20: Bas en Piet.
21: Dit zijn
19: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden.
22: Oh,
19: Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
0: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
19: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
1: Bas en Piet,
19: de muziekexperts.
1: Nu op BR6.
0: Come on.
1: Minimum talk.
20: Maximum music.
21: Bas.
22: Bas.
21: Bas.
22: Bas.
21: Bas.
22: Bas.
21: Bas on air.
23: Non-stop.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Scherp geslepen.
2: Wat jij wou, jongen, ik had het. En wat jij vroeg.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts, waar muziek telt.

0: dinsdagavond 8 uur.
1: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
0: Dinsdagavond 8 uur.
1: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
0: Dinsdagavond 8 uur.
1: De muziekexperts.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit.

0: uit opperbuurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: Volle kracht. De Muziekfabriek.
12: Hallo allemaal. Welkom bij een uurtje De Muziekfabriek met voor elk wat wils. We gaan wederom van recent werk tot de leukste, opvallendste, niet of nooit meer gehoord liedjes. Dus schuif lekker bij ons aan.
13: Rom. Doe dan.
14: Rom van der Steen.
12: En in het eerste rijtje van drie, en we vallen gelijk maar met de deur in huis, beginnen we met een liedje uit de jaren 60. Hier is Arthur Conley en Sweet Soul Music.
15: De Muziekfabriek.

0: Misschien heb je zoiets van, wie waren dit ook alweer? Nou, het is een liedje uit de jaren 90 van Captain Hollywood. Het was een zeer bescheiden disco-hitje in Nederland. More and More. En daarvoor zat die mooie van Jonathan Jeremiah, Happiness. En we begonnen met een liedje uit de jaren 60 van Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ze staan beide weer voor je klaar. Ik heb het over de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1975.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Pussycat met Mississippi. Het nummer is afkomstig van de Nederlandse band die in de halve jaren 70 zeer populair was. Het nummer behaalde de nummer 1 status en dat in slechts 3 weken tijd. En dan de kleine hit is van niemand minder dan Percy Sledge met I'll Be Your Everything. Het nummer was niet al te succesvol. Zo stegen die week maar 2 plaatjes van 32 naar een 30ste plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 13 december, oftewel week 50 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Even gezamenlijk, zeer collectief, wegzwijmelen met deze van Percy Sledge. Stel je nou eens voor, hè, je komt thuis van een hele drukke werkdag. Je doet zo de deur open en dan zeg je, hallo schat, daar zit dan je partner op de bank. En die zegt dan van, I'll be your everything. Nou, klinkt voor mij als muziek in de oren. Stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was natuurlijk van Pussycat en Mississippi.
1: Luister met een lach.
0: Van der Steen. Nog in dit uur van de muziekfabriek voor je onderweg. De Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En heel veel muziek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Ga er lekker voor zitten. Schenk ondertussen nog een bakje in. Doe ik gezellig met je mee. We beginnen met Lee Towers. Hier is Love Potion nummer 9.

Duel en Cassé d'Avoir. Het blijft een mooi, hartverscheurend liedje. De Voice of Bluff, tezamen met Sabrina Stark. Meer kan het niet zijn. En we begonnen met Lee Towers, het ellebogenwerk van Leenhuizen en Love Potion No. 9. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. En zoals beloofd, we gaan hem doen, de Jukebox Classic. From long time ago. Classic, Golden. Ze is geboren in Jersey City op 8 juni 1940. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de dochter van de legendarische zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Nancy trouwde in 1960 het tieneridool Tommy Sands. Maar in 1965 scheiden ze alweer van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij tophits. Haar meest bekende lied is This Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. Wat in 2002 opnieuw uitgebracht werd door Robbie Williams en Nicole Kidman. In datzelfde jaar zong ze tevens de titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam werden hits. Ze speelde ook in een aantal films, waaronder The Wild Angels en in Speedway uit 1968. Dat deed ze overigens samen met Elvis Presley. In de jaren 70 deed ze het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft en stopte ze helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap. In mei 1995 poseerde ze voor een naakt mannenblad dat tegelijkertijd gepaard ging met de release van haar nieuwe album One More Time. Ze verscheen hiervoor weer regelmatig in diverse televisieshows. In 2003 werd één van haar liedjes, My Baby Shoot Me Down, gebruikt voor de film Kill Bill van Quentin Tarantino. En in 2004 werkte ze samen met Morrissey aan de hit Let Me Kiss You. En ze heeft in september 2005 haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. We gaan terug naar het jaar 1966 en laten opnieuw de jukebox voor je spelen. Luister naar een van haar grootste hits. Hier is ze met This Boots Are Made for Walking. Luister naar Nancy Sinatra. Jukebox Classic.

0: start walking.
1: We lieten wederom onze jukebox voor je draaien. Een liedje uit 1966 van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Nog even wat hitfeitjes. De hoogste positie was natuurlijk nummer 1. 5 weken lang. En het liedje deed het 16 weken lang in de hitparade.
2: De Muziekfabriek.
1: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel muziek voor je klaarstaan.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Maar ik vrees dat ik niet alles voor je kan draaien. Ik heb nog wel een leuk popliedje. Waaronder die van de Cooks. Hier is How Do...

0: wij van de Muziekfabriek zijn er niet vies van. Van die zoetsappere liefdesliedjes. En laat ik wel zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Het is toch het mooiste wat je kan wensen. Love is in the air. We gaan hem doen, de oude lullenplaat. Het is dit keer een Brits popduo gevormd door Roland Rosenbaal en Kurt Smith.
1: Oude lullenplaat.
0: De band werd opgericht in de vroege jaren 80. Oorspronkelijk begon het eerst voor Spears als New Wave en New Romantic groep.
1: Oude lullenplaat.
0: De naam van de groep is afgeleid van een therapie bedacht door Arthur Janov. Waarbij patiënten worden aangemoedigd te schreeuwen, huilen, te slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. Vandaar de naam Tears for Fears. In 1983 kwam hun debuutalbum The Hurting uit. Veel liedjes op deze LP gingen over slechte jeugdervaringen van beide jongens. In 1985 verscheen het tweede album Songs from the Big Chair. Van dit album kwamen de succesvolle singles zoals Shout, een nummer 1 hit onder meer in Nederland. Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels en I Believe. Het derde album, The Seeds of Love, kwam uit in 1989. Op dit album stonden onder meer de singles Sowing the Seeds of Love en Woman in Change. Dit laatste nummer werd gezongen door Olita Adams met Phil Collins op drums. Na het derde album kregen de heren ruzie en gingen ze uit elkaar. Zo bracht Smith een soloalbum uit dat geen succes had. Na allebei de nodige teleurstellingen in de muziek te hebben meegemaakt, kwam in 2004 Tears for Fears onverwachts weer bij elkaar. Het album Everybody Loves a Happy Ending verscheen in september 2004. De band ging in 2004 en 2005 op wereldtournee. In oktober en december 2006 maakten Smith en Rosenbaal deel uit van de Night of the Proms concert in Antwerpen en Rotterdam, waar ze werden begeleid door een groot orkest en een koor en 5 nummers speelden. Waaronder Mad World, Shout, Seeds of Love, Everybody Wants to Rule the World en Woman in Change. Het nummer Sowing the Seeds of Love zetten wij even centraal in de muziekfabriek. Luister naar Tears for Fears.
1: Oude lullenplaat.

0: voorstellen dat je zegt van nou, dat is mijn oude lullenplaat. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Doe er dan tevens een leuke anekdote bij en ik ga het je allemaal haarfijn vertellen in de muziekfabriek. En we zetten hem dan centraal hè, als de oude lullenplaat. Dat was Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Een liedje wat maar liefst 11 weken in hitparade stond. En de hoogste positie was een derde plaats. En dat was allemaal in het jaar 1989.
1: Relaxed.
0: En gezien de tijd heb ik nog één lekkere uitsmijter voor je in petto.
2: Laat je eigen lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: En voordat ik deze ga opzetten, hadden we verder nog Jean Paul Young met Love is in the Air. En daarvoor dat lekkere popliedje van The Cooks met How Did or Do You Like That. Goed, zoals beloofd, de uitsmijter. Dat is deze keer van Taio Cruz en Florida en Hangover. En dan had je dit zeggen. Het komt bij de beste van ons wel eens voor. En als je er een keertje last van hebt, neem dan gewoon een vette hap. En je zal zien, dat werkt. Dit was weer de Muziekfabriek. Hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet, wees lief voor elkaar en adios.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan

0: in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
9: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
10: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
11: Erwin Holthuizen.
12: Wanneer houdt het op, Erwin?
13: En hoe vindt u dit?
14: Fijne, gouden ouwe. Gouwe ouwe.
15: Weekend Lift. Lessing.
16: Yes, sir, boy.

het al zien? Ik ben al 2 dagen over tijd. Ja, echt. Ik had eergisteren al bloemen in huis moeten hebben. Bloemen, houden van mensen. Dus ook van jou.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al

0: Wagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4. Daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoop het Hofvliet 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A13. Daarna Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag. Het is 26 september, 2:03. En u luistert naar een nieuwe editie van Sport op Zaterdag hier bij Gouwe Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er tot 6:00 vanmiddag met volop voetbal in de competities. Donk tegen Groeneweg, daar zijn we bij aanwezige wedstrijd in de derde klasse B. Gerrit Schinkel voor ons daar straks vanaf 2:30 langs de lijn. Verder ook nog in de tweede klasse K Oude Water tegen FC Breukelen met Wim Hendricks voor ons daar langs de lijn. En een heel mooi affiche ook in die derde klasse B. De derby in Bodegraven. Voor het eerst in competitieverband spelen Roda 76 en Esto tegen elkaar. En Wijnoverwij doet vandaag voor ons een verslag daar bij die wedstrijd. Ona tegen WDS in de vijfde klasse B wordt ook gevolgd vandaag natuurlijk in het programma. Dat zijn beide ploegen die we ook altijd volgen in deze uitzending. Jurgen Veldman gaat voor ons vanmiddag verslag doen vanaf de Walvisstraat. En ook in Gouda aanwezig op het Groenoverpark. De wedstrijd tussen Gouda en Kamerik. Die wedstrijd wordt vandaag gevolgd door Anko Bulk. Dat allemaal dus hier in deze uitzending. En uiteraard de alle andere wedstrijden van vandaag die we dus niet live hebben, hebben we wel onze correspondenten van ter plekke gezet. Dus die spreken we ook nog straks in de loop van deze uitzending. Dat allemaal dus hier bij Sport op Zaterdag. Wat gaat er nou mis, jongens? Er gaat echt van alles en nog wat mis hier met de knoppen. Er gaat echt wat mis. Ik weet niet wat er mis is. Rare dingen gebeuren er. Ik wil gewoon deze plaat instarten. En die doet het wel. Gelukkig maar. On top of the world. Dit is Imagine Dragons.

Eerste plaat van vanmiddag in deze editie van Sport op Zaterdag. Niet alleen via de radio te beluisteren, maar tegenwoordig ook via de tv te zien. Als je in de regio Gouda woont en je kijkt naar het lokale kanaal, dan kun je ons dus ook bekijken daar met deze uitzending. Sport op Zaterdag dus, te beluisteren en te bekijken met natuurlijk ook alles en nog wat straks vanaf de velden. Dan gaan we live voetbal uitzenden en we gaan natuurlijk ook eventjes kijken wat er allemaal nog meer wordt gespeeld op de velden. Bij de andere competities die wij natuurlijk altijd volgen op deze zaterdagmiddag. We beginnen daarbij als eerste in de vierde divisie B. Daarin staan vandaag de volgende ontmoetingen op het programma. Jodenboy speelt pas om 4:00 tegen HBS in Den Haag. Dat is een uitwedstrijd dus. Wedstrijd dus ook vandaag voor Jodenboy. Kunnen ze hopelijk een mooi vervolg geven aan die andere ontmoetingen van de afgelopen weken. Ze staan nog steeds bovenaan. Nog 0 punten verloren, dus ze staan het hartstikke goed voor. Maar ja, blijft dat zo? We gaan het vandaag ook wel een beetje volgen door middel van wat tussenstanden die we kunnen geven in deze uitzending. Smitshoek tegen Westlandia staat op het programma, evenals Xerxes DZB tegen Spijkenisse. Capelle tegen Kwik, Schravenzande tegen ASWH, Valken 68 tegen Scheveningen, Sportclub Feyenoord tegen HVV en RKAVV tegen Heerjansdam. Dat zijn de andere ontmoetingen in die vierde divisie B. Dan de tweede klasse C. Daarin speelt Olympia straks om 4:15 thuis hier in Gouda aan de Botergraafstraatweg tegen UVS. Andere ontmoetingen zijn Nieuwkoop tegen Argon, Den Horen tegen Alpia, Wipolder tegen Oliveo, LFC tegen Forumsport, Berkel tegen Graaf Willem II VAC, RKDEO tegen Noodorp. Dan de tweede klasse K. Daarin vanmiddag de volgende ontmoetingen. Dat zijn Oudewater tegen Breukelen, Jonathan tegen CEVV, PVCV tegen Achterberg, Zeist tegen Delta Sports 95, Montfort tegen De Merino's, VVI tegen De Bilt en Parkhout tegen De Meren. Derde klasse B. Soccer Boys tegen Alexandria 66, Roda tegen Esto. Ja, wat een mooi affiche is dat zeg. In Bodegraven, daar zijn we natuurlijk bij aanwezig. Donk tegen Groeneweg. Ook daar natuurlijk staan wij langs de lijn vandaag in diezelfde derde klasse B. CKC tegen Ommoord, Neptunus Schiebroek tegen Zwarte Pijl, Hillegersberg tegen HOV, DJSCR en Biver tegen Zoetermeer. Dat zijn de andere ontmoetingen. En dan de vierde klasse D, daarin vanmiddag Haastrecht tegen IJsselmonde, Lopik tegen Lekkerkerk, RVC 33 tegen Bergambacht, SVS tegen Cabau, Bolnes tegen Moordrecht en Swift Boys tegen Dilettant. En dan heb ik ook nog staan LMO tegen De Zwervers in diezelfde vierde klasse D. Dan de kelder van het competitievoetbal op de zaterdagmiddag. Maar ook zeker mooie affiches. VEB tegen GSV in de vijfde klasse B. Reewijk tegen Stolwijk ook in die vijfde klasse B. SPV tegen de Rijnstreek. ONA tegen WDS, daar zijn wij bij aanwezig. Evenals Goudrak tegen, of Gouda moet ik zeggen, tegen Kamerik. Ook daar zijn we bij aanwezig. Goudrak speelt wel en die spelen tegen Zevenhoven. En hebben ook nog staan ASW tegen Sportief in die vijfde klasse B. Dat zijn de ontmoetingen van deze zaterdagmiddag in deze speelronde dus van zaterdag de 26e september. En over een, zal het zijn, een minuutje of 20, iets minder, zal de bal gaan rollen. En dan zijn we aanwezig bij de wedstrijden van vandaag. Tot die tijd ook veel muziek, waaronder deze van Bruno Mars, lekkere plaats, On My Soul.

Seeker Show. En de Riddle uit de jaren 80. Lekker plaatje nog steeds. En die draaiden wij hier in de Sport op zaterdag. Daarvoor nog Bruno Mars en On My Soul. Zometeen vanaf 2:30 dus het voetbal met 5 wedstrijden voor u. Donk tegen Groeneweg, Oudewater tegen Breukelen. De derby in Bodegraaf tussen Roda 76 en Esto. Ona tegen WDS en Gouda tegen Kamerik. Allemaal straks dus te beluisteren hier in Sport op zaterdag.

Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. In Sport op Zaterdag, we gaan zo langzaam maar zeker richting de aftrappen van de wedstrijden van vandaag. En weet je, dat zo mooi is, je kunt het tegenwoordig ook allemaal gewoon volgen via onze website. We hebben een hele mooie mogelijkheid om alle tussenstanden daar door te geven. Dat doen we dus via de site, maar dus ook via het tv-kanaal. Als je kijkt via de tv, kun je inmiddels ook zien wat de standen zijn bij de wedstrijden die we volgen. Dus dat is ook de moeite waard om dat erbij te houden. Sport en muziek. In geluid, maar ook in beeld tegenwoordig. Dat kan allemaal hier bij Sport op Zaterdag.

0: Another N54 Ultra en Talk to You in Sport op zaterdag. Inderdaad, niet alleen muziek, zeker ook niet, want we draaien de platen weg. Want we gaan weer terug naar het voetbal. We gaan beginnen met het voetbal, kan beter zeggen. We gaan schakelen met de velden waar we vandaag aanwezig zijn. En een van die velden, dat is het veld aan de Nieuwe Donkstraat. Donk tegen Groeneweg. Een affiche in de derde klasse B. En voor ons daar ter plekke Gerrit Schinkel. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad een streekderby. En ja, dat is een apart sausje natuurlijk, want de trainer van Groeneweg is René de Beek, die hier ook trainer is geweest en jaren heeft gevoetbald hier. Kortom, het is allemaal leuk natuurlijk. De tweede competitiewedstrijd, Donk verloor vorige week en Groeneweg speelde met 0-0 gelijk. Het pupil van de week hebben we niet, ze hebben een team van de week, dat is juist van het veld afgegaan. En de wedstrijd gaat aanstonds beginnen, die onder leiding van scheidsrechter Middelham uit Oudewater. De wedstrijd gaat beginnen. Met een muur stilte die nu gaat aanbreken vanwege herinnering Jan Bredy, het oudste levende Donk-lid, op 93-jarige leeftijd van de week overleden. Dus kom straks terug.

0: is een mooi stukje. Ik kan meteen even sluiten, want we gaan de plaats om er opnieuw in starten. Deze van Stevie Wonder, Sir Duke. We gaan terug naar het voetbal. Ik heb inmiddels ook begrepen dat de Walvisstraat zich gemeld heeft. We gaan schakelen met Ona tegen WDS. Jurgen Veldman. Jurgen, fijn dat je er ook weer bij bent vandaag.
1: Dankjewel, Paul. En goedemiddag, luisteraars. Overal ter lande. Dat is heel mooi gezegd geworden. Maar Ona die gaat vanmiddag spelen tegen WDS. Die we vorige week toch ook wel een hele mooie overwinning heeft gedaan en gemaakt. Ten aanzien van de club uit Reewijk. Ik dacht dat het CVC was. Die dus gewoon eigenlijk een klein stippetje maakte. Door hier de zaak gewoon te winnen. Nee, te verliezen. En waardoor dus WDS gewonnen heeft. Dus ik krijg natuurlijk vanmiddag een wedstrijd tussen Ona en WDS. Allebei gewonnen. Dus dat wil natuurlijk wat zeggen. En wat ik zo mooi vind. Beetje pot uit. Trainer van Ona heeft heel wat ingelast, want er zijn een aantal jonge spelers die erin gekomen is. Nu is het Schortman samen die de bal naar het midden speelt, want we nemen het er even mee. Bal aan de linkerkant, is Ona die aanvalt, Ona die aanvalt. En die probeert aan te vallen en dan moet ik even kijken wat de scheidsrechter met een moeilijke naam krijgt. Ismael Mahamoud ook doorgeeft. Het is normaal gesproken een doelpunt. Nee, een doeltrap. Ik moest er gewoon helemaal in komen. Een doeltrap, waardoor dus WDS rustig hun aanval weer kan beginnen. Hier anderhalf uur geweest en het is nog steeds tussen Ona en WDS 0-0.
0: 0-0 en er gebeurt al meteen van alles en nog wat bij de derby in Bodegraven. Roda tegen Esto, er is al gescoord bij nou. Goedemiddag.
2: 27 seconden op het scorebord hier, Paul. En het is een enorme domme verdedigingsfout achterin bij Roda. Het is Holthuis en Berend die bal niet goed kunnen wegwerken. En dan is het de nummer 9 van Esto. En ik ga zo even de naam erbij zoeken, want ik heb het wedstrijdformulier eventjes tijdelijk op de tafel laten liggen. Dus dat hoor je zo. Die daar keurig gebruik van maakte. En zorgt dat binnen nog geen minuut spelen Esto op 0 tegen 1 voor staat.
0: Dank je Wijnou daar voor de eerste keer vanmiddag in die wedstrijd tussen Roda en Esto. Dus ja, mooi affiche. Voor de eerste keer in competitieverband. Wijnou gaat er zo meteen ongetwijfeld wel meer over vertellen, denk ik. We gaan weer voor de eerste keer vanmiddag over naar het veld op het Groenhovenpark. Gouda speelt daarin vandaag tegen Kamerik. En voor ons daar ter plekke op het Groenhovenpark is Anko Bulk. Anko, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Paul. We zijn begonnen en Ona... Ona, waarom zit ik met Ona? Gouda had net een goede kans. Waarom zeg ik Ona? Omdat Kamerik vorige week natuurlijk tegen Ona speelde en met 7-0 verloor. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe deze wedstrijd gaat verlopen. Dan kunnen we ook een klein beetje inschatten hoe de kaarten geschud zijn tussen de Goudse elftallen. Hoewel na twee competitiewedstrijden is dat nog niet helemaal duidelijk. Een cornerbal voor Gouda wordt in de 16 gezet, opgevangen door de nummer 10 Jeff Siebald. En Kamerik heeft weer balbezit en probeert dat verdedigend uit te spelen. Waarin Gouda echt druk geeft, waardoor de keeper hem nu over de zijlijn heen moet spelen. We hebben nu ongeveer 1 minuut en 50 seconden gevoetbald. Er gebeuren wat steken. Wat prikjes in de 16, maar vooralsnog nog geen grote kansen gehad. Tot zover even hier het Groenhovenpark.
0: Anko Bulk was dat voor de eerste keer vanmiddag vanuit het Groenhovenpark. Aan de andere kant van Gouda in Kortakkeren, daar is natuurlijk die wedstrijd van Ona tegen WDS. En Jurgen kan ons er alles over vertellen.
1: Ja, waarin WDS toch ook wel een hele grote kans kreeg. Ook omdat dus Matthijs de Hoog, de nummer 8 van WDS, aan de linkerkant er doorheen kwam. Maar hij werd heel goed met die gestuurd door de verdediging van Ona. En daar praat ik ook over goed opletten van Hannes Smits. Die is de bal eigenlijk wist weggespeeld. En die speelde ervoor gespeeld. Waarbij dus een van de spelers van Ona. En dan praat ik over een van de jonkies. Die Vendel Linkers de mogelijkheid kreeg om uit die paas te kunnen scoren. Maar die bal werd makkelijk eigenlijk gehouden door de keeper van WDS. Tim van der Heuvel, die de bal dus nu teruggespeeld krijgt van een van zijn verdedigers. Anderhalf minuut gespeeld, stand tussen Ona en WDS 0-0.

0: Stevie Wonder en Sir Duke, we gaan hem wegdraaien. Want we gaan voor de eerste keer vanmiddag over naar het Markveld in Oudewater. Oudewater tegen FC Breukelen. Dat is een wedstrijd in de tweede klasse K. En voor ons daar ter plekke natuurlijk Wim Hendricks. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je valt met de neus in de boter, beste luisteraars. Beste studio. En ja, het is gelijk 0 tegen 1 geworden hier zo. Dus hoe ik het heb kunnen plannen om nou in de uitzending te zitten, weet ik niet. Maar ik vond het zeer dubieus. Ik had de indruk dat doelman Niels Amon behoorlijk gehinderd werd binnen zijn 15 meter. Maar ja, goed, we hebben hier geen VAR. Tenminste, we kunnen het wel terugzien. Maar dat heeft geen invloed op de beslissing van de scheidsrechter. Het is dus gebeurd nu al erg snel. En terwijl de aanvallen van Oudewater in eerste instantie gewoon gevaarlijker waren dan degene die de FC Breukelen op de mat legt. Dus ja, het is eventjes slikken. Het is niet anders. We gaan gewoon met goede moed verder. We zitten in de 7e speelminuut. En het is dus 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1 dus. Een valse start voor Oudewater in de wedstrijd tegen FC Breukelen. We gaan naar Gerrit Schinkel toe. Donk tegen Groeneweg. Daar is inmiddels wel al een tijdje afgetrapt, hè Gerrit, geleden.
2: Er zijn 6 minuten gespeeld en we hebben al 3 uitgesproken kansen voor Donk gezien. Ja, het is niet te geloven. 1 keer ging de keeper bijna de mist in. De keeper van Groeneweg, Dirks. En mogelijkheden waren dan van Zacharia Mella en van prachtig schot van Jason de Vrijtas. Dat was centimeters over het doel. En het riep even herinneringen op aan de wedstrijd van vorige week, waar ik was, Joe de Boys, de Sportclub Feyenoord. Zo'n prachtig doelpunt, maar hier kwam Groeneweg te goed weg. En Groeneweg heeft zich gerealiseerd dat ze uit een ander vaatje moeten getappen, want ze gaan nu andere kant op. Nou, even de opstelling van Donk. Bas van der Eem, die nu de bal heeft in het doel natuurlijk. Verder Mike Sluiter, Wenner Overkamp, Ricardo van Rijswijk, Tim Houdijk, Zacharia Mella, Stan Griffioen, Levi van Houten, Jason de Vrijtas, Roy van der Graaf en Bas Houdijk. Die vormen de 11. En even kijken, deze aanval van Donk over de rechterkant. Gaat die bal nu voorkomen en wordt gekopt in de handen van de doelman. Kortom, het is een aantrekkelijke wedstrijd. En ik zei voorafgaande wedstrijd, als die zo half zo leuk is als de wedstrijd die ik vorige week gezien heb, dan hoor je mij niet klagen. Nou, de eerste 7 minuten zijn best aardig. Nu de doelpunten nog. 7 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 dus, maar er gebeurt al van alles en nog wat daar bij die wedstrijd tussen Donk en Groeneweg. Esto speelt vanmiddag uit bij Roda 76. Ja, dat is op zich niet zo ver weg natuurlijk. Het is allemaal in dezelfde plaats in Bodegraven. Esto wel op voorsprong in de wedstrijd tegen Roda 76. Wijnau, hoe gaat het dan nu?
1: Nou ja, ik kijk even naar Roda. Die kreeg een kans, maar dat is de laatste man van Esto die redding brengt op een actie van Wessel Sterk. En een dieptepaas van Bram Plomp, die heel de Bram Plomp overigens die al tegen een gele kaart opliep vanwege een overtreding die maakte op het speler van Esto. Want hij moest de counter eruit halen. En dat was ook gewoon echt nodig, die gele kaart. Want anders had die speler zomaar door kunnen lopen. Ik was nog even de doepen te maken verschuldigd. En de nummer 9 van Esto, dat is natuurlijk Koen de Groot. Die scoorde. Het is Rode wat nu een korenbal mag gaan nemen. En daar komt de corner en die is heel matig genomen. En die komt dan weer in het bezit van Esto. En die mag dan proberen die bal verder naar voren te brengen. Maar dat lukt niet, want het is Roda dat ertussen staat. Ja, Roda, daar spatten echt de eerste minuten spatten daar de 7 vanaf. Dat was niet alleen te zien bij dat doelpunt, maar nog geen 2 minuten later is het Berends. Die alle tijd heeft om die bal rustig op zijn doelman om van Stoep terug te keepen, te koppen. En die kopte hem zo hard dat een enorme actie achteruit van Verstoep nodig was om de 0
0: Bijna, ik ga je heel even onderbreken, ja. Kom zo terug, want er is gescoord bij de wedstrijd van ONA tegen WDS. Jurgen?
3: Ja, het is hier 0-1 geworden en het zat er eigenlijk een klein beetje aan te komen, omdat dus de bal gewoon door ONA toch ook een klein beetje moeilijk uitverdedigd wordt. En toen was het eigenlijk een bal die dus teruggespeeld werd. En ik dacht dat de nummer 6, 7 of 8 was moeilijk te zien. Dan praat ik over Jacco de Hoog, Matthijs de Hoog of Thomas van Goort. Maar die scoorde hier. Stand 0-1. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Want ik zie dat iedereen gewoon toch ook wel terugloopt. Nee, er wordt hier gescoord. Het is hier 1-1 geworden. En ik moet even kijken wie dus hier de 1-1 neerzet. Maar het is van deze kant moeilijk te zien. U hoort het zo meteen van mij. Maar stand tussen ONA en WDS 1-1.
0: 1-1 de stand, dus beide ploegen weer in evenwicht. Dat kan snel gaan dus. We gaan weer terug naar jou nog even, Wijno.
1: Ja, waar het Esther is wat probeert aan te vallen. Het is Berners die nu wel snel die bal terugspeelt. En dan krijgt hij hem weer terug van de stoep. Dan moet hij hem weer verder spelen. Ja, het speelt zich allemaal eigenlijk gewoon af op de helft van Roda. Want Roda komt amper aan goed voetballen toe. Esto zet heel veel druk naar voren. En daar heeft Roda gewoon heel veel moeite mee. Je kunt zien dat Esto gewoon een meer ervaren ploeg is als dat Roda is. En de oudjes zouden dan nu eigenlijk moeten opstaan. Maar ja, als diezelfde oudjes over heel veel zenuwen beschikken tijdens de wedstrijd, ja, dan is het ook lastig voetballen. We hebben hier een minuut of 10 op de klok, Paul. En dan staat hier nog altijd 0-1.

0: We gaan hem wegdraaien, deze van de 3A's. Je zit in mijn hoofd. We gaan weer terug naar de Walvisstraat. 1-1 op het scorebord daar, Jurgen.
1: Klopt, helemaal. En het was Jess Manusama die de bal eigenlijk heel mooi en goed inschoot. Want de doelman van WDS, en dan praat ik over Tim van de Heuvel, die kon er niet bij komen. Maar het is eigenlijk wel open heel vaak, waarin de situatie dus nu, nu buitenspel wordt gegeven door scheidsrechter Ismael Mahout, die dus de zaak eigenlijk gewoon heel goed bekeek en zag dat dus die spits van WDS, en dan praat ik over Thomas van Goort, er eigenlijk via de buitenspelsituatie doorging. En Tim Bul, de doelman van Ona, ging er wel naartoe, maar liet hem rustig lopen omdat het buitenspel was. Maar wat ik al zei, het is hier 1-1 geworden en de jeugd in de ploeg van Ona, ja, dat laten we wel zien. Want het is niet Jess van de Samen die de bal aan de linkerkant door wil geven. Maar die bal is eigenlijk te hard gespeeld. Alhoewel Deli Starreveld bij die bal kon komen, maar liet hem er gewoon lopen omdat de bal eigenlijk over de zijlijn werd gegleden. En het is nu een ingooi aan de linkerkant van Ona. De bal wordt naar binnen gespeeld en Jess van de Samen die probeert dan eigenlijk een van zijn medespelers te spelen. En dan praat ik over Benedict Apia. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Maar wordt opnieuw eigenlijk de man is samengepakt. En nou een overtreding. Nee, geen overtreding. Het is WDS die er weer uitgekomen en probeert een aanval af te ronden. Hier is het 1-1. In deze tot nu toe boeiende wedstrijd. Waarin beide ploegen gewoon voor de drie punten spelen.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. We gaan hem wegdraaien, want er is gescoord op het Groenoverpark. Anko?
1: Ja, Kamerik is op voorsprong gekomen met 1-0. Vanuit de vrije trap, afvallende bal. Wordt goed ingeschoten. En echt in de, ja, net niet in de kruising, maar de keeper kon er echt niet bij. Wouter Geke, maar kon de bal echt niet stoppen. Mooie goal. 0-1 Kamerik. Hoewel de verhoudingen eigenlijk wel anders liggen op dit moment. Maar daar ga ik straks nog wel even over terugkomen.
0: Oké, dankjewel Anko. Dat is de 1-0 op het scorebord. 0-1 beter gezegd voor Kamerik daar in de wedstrijd tegen Gouda. We blijven in Gouda. We gaan naar Donk toe tegen Groeneweg. Hoe zijn de verhoudingen daar op het veld, Gerrit?
2: Oh, ze hadden een redelijk evenwicht. Ze hebben een enorme kans te zien voor Groeneweg. En met kunst en vliegwerk werd die bal eruit gehaald. De paal zat er volgens mij ook nog aan de pas. Kwam er ook nog aan de pas. Dus daar kwam Donk heel goed weg. We hebben bijna een kwartiertje gespeeld. En Groeneweg komt wat vaker over de middenlijn. En wat vaker richting het doel van doelman Van der Eem. En afgezien van die hele grote kans daarna is het eigenlijk een beetje rustig geweest. En ook de kans is voor Donk zijn wat minder geworden. Ja, ik denk dat Groeneweg geschrokken is in de eerste 5 minuten van zo. Als we zo doorgaan, dan wordt het een afdroogpartij. Maar dat hebben ze dus goed ingezien, want ze verdedigen nu wat compacter. Aan de linkerkant proberen ze die bal voor te geven naar die spits, naar Imran Lokmani, maar die staat dan blijkbaar buitenspel en dan mag Donk de vrije trap gaan nemen. Nou, even kijken of we een aanval mee kunnen nemen van de thuisploeg die met rouwbanden speelt. Ik heb al gezegd, Jan Bredy, het oudste levende, tenminste toen nog levende lid van Donk, op 93-jarige leeftijd afgelopen week overleden. Hij is in januari 1950, een nagen, toen was ik nog niet eens geboren, is hij lid geworden van Donk. En hij is ook heel bekend van de KNVB, waar hij diverse functies heeft gevuld. Kortom, een heel bekende van vroeger in de voetbalwereld. Nou, even die aanval van Donk, die is afgeslagen. We gaan verder met een opbouw van achteruit bij Groeneweg. 16 minuten gespeeld ruim, stand nog steeds 0-0.
0: Het blijft doelpunten regen op het Groenoverpark. We gaan weer terug naar Anko bij Gouda tegen Kamerik. Anko.
1: Ja, de gelijkmaker door Jelte Bijsterbos. Een prima vrije topkeeper van Kamerik. Ja, was niet helemaal vrij van... die had hem wel wat kunnen hebben. Maar Jelte Bijsterbos was al een paar keer gevaarlijk geweest. En nu met een vrije trap. Rolt hij rechter onder de keeper door. 1-1. Ja, en er gaat nu echt een wedstrijd ontstaan. Dus ik kom straks nog wel weer even terug om wat meer daarover te vertellen.
0: Dankjewel Anko. Anko Bulk dus voor ons daar te plekken. Op het Groenoverpark 1-1 standaard bij die wedstrijd van Gouda tegen Kamerik. Je kunt het allemaal volgen hier bij Sport op Zaterdag. Dit is de Weekend.

0: The Weeknd en Blinding Lights. We gaan weer eventjes terug naar het Markveld. In Oudewater. Oudewater tegen Breukelen. Ja, Breukelen kwam al vrij vroeg op een voorsprong. 0-1. Kan Oudewater iets terug doen, Wim?
1: Ja, ze hebben het wel geprobeerd tot nog toe. Twee keer een naakstiertje en daarna nog één of twee keer. Een prachtige mooie, twee mooie combinaties. Recht op het doel van Nick Teursma af. Maar dan was het toch altijd ergens een beentje of een bil of een weet ik veel wat die voorkwam dat de bal in het netje rolde. En wat wel verdiend was, want ik moet eerlijk zeggen, hoewel Breukelen heel goed georganiseerd voetbalt, maar wat meer van achteruit is het aanvallende gedeelte toch wel op konto van de Oudewaternaren. Die spelen dus ook best wel aardig. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb net even snel teruggezien wat er gebeurde bij dat doelpunt. En ik moet helaas constateren dat meneer Scherpenhuizen, zo heet hij, de scheidsrechter, er gewoon compleet naast zat. Het doelman van Oudewater werd binnen de 5 meter echt opzij gezet, echt gehinderd. En dan heb je zoiets van, dan moet je fluiten. Maar goed, is niet gebeurd. Kunnen we overmekkeren.
0: Wim, ik ga je heel even onderbreken. Ik kom zo terug, want er is wederom gescoord. De meeste doelpunten vallen vanmiddag hier in Gouda op het Groenoverpark. Anko.
2: Ja, Paul, het is inmiddels alweer 2-1 geworden. Waarbij de eerste twee goals eigenlijk best wel individuele momenten waren. Was het net echt een wederom een mooie actie op de flank van Jelte Bijsterbos, die hem fantastisch voorgaf aan de Mammoes Verkerken. En hem heel mooi afronden. Het staat inmiddels 2-1. Net nog even een vrije trap. En je ziet eigenlijk dat als Gouda gaat samenballen en elkaar gaat zoeken, dat ze dan eigenlijk ook wel wat meer in staat zijn dan wat ze nu laten zien. Op dit moment een bal in de 16. Bij Kamerik in bezit van de keeper en die zal hem denk ik rustig uitspreken. Dus voorlopig even 20e minuut 2-1 Gouda. Er gaat vast nog wel wat meer gebeuren.
0: We blijven erbij, we blijven het volgen. Dankjewel Anko bij die wedstrijd. We gaan nog even terug naar jou, Wim.
1: Ja, ik wou ook zeggen, we blijven erbij. Goed, dat maakt verder niet uit. Oudewater is weer in balbezit op het middenveld. Het is Lars Jamma die toch wel de belangrijke rol speelt op die plek daar zo. Hoewel, ik denk van ja, geef de paas door. Want ik zag hier op de linkerkant toch een gat vallen, maar hij niet. De bal gaat terug en dan wordt het weer even rondbreien. En dat vind ik dan jammer. Dat haalt een beetje het tempo eruit. De verrassing gaat eruit. Vooralsnog Bram Noordman die aan de bal is, die aan het zoeken is.
0: Wim, ik ga je het weer onderbreken en ik kom ook straks wel een keer bij je terug, want we hebben het nog druk op de lijnen. En er is gescoord aan de Walvisstraat. Dus we gaan even snel naar Jurgen, Ona WDS.
3: Het is hier 1-2 geworden, want je ziet het gewoon eigenlijk gebeuren. Achterin wordt ook wel de nodige fouten gemaakt. En dan mis je natuurlijk eigenlijk de mogelijkheid om dus de zaak goed te kunnen regelen. Maar het was heel goed doorkomen van de nummer 5, Björn van Pooy, die de bal eigenlijk heel rustig inkopte achter doelman Tim Dol. Hier is de stand 1-2 geworden en we hebben 16-17 minuten gespeeld.
0: Dank je, Jurgen. Hoe gaat het bij de derby? Roda tegen Esto met ongetwijfeld veel mensen langs de lijn, denk ik daar, hè Wijno?
4: Nou, schatting is, Paul, toch wel een kleine 500-600 man. Zo ongeveer tribune zit, Paul, vol terras en aan de kant van de tribune, maar ook aan de andere kant staat er best wel redelijk veel publiek. Gewoon lekker gemoedelijk door elkaar heen. Esto en Rode Mensen die lekker keuvelen met elkaar. Die gewoon nog eens even hebben over de vakantie die ze gehad hebben. Of dat soort zaken. En ja, het voetbal kabbelt ook gewoon een klein beetje voor de Roda. Kreeg net een kansje via Steven Holthuizen, maar die kopte hem over het doel heen uit de corner. En de corner van zojuist, die werd gewoon netjes verwerkt door Esto, waardoor het nog altijd hier 0-1 staat. Overigens, de stand in de gele kaart is wel 1-1. Want een domme overtreding van de speler, en dat is iemand met zijn ervaring die dat niet mag doen, die dacht een gooi te mogen claimen, dat was Bas van Hoest. En die hoorde de speler van Roda, die op dat moment de bal al in zijn handen had, ja, tegen de grond. En daar kon de scheidsrechter Tieleman uit Goeree overvlakken. Overigens voor Roda geen onbekende, want die hadden ze in de

0: van die wedstrijd. Roda tegen Esto. Mooi affiche dus ook dat we vandaag live voor u hebben. Andere wedstrijden die we volgen zijn Donk tegen Groeneweg, waar het nog steeds 0-0 is. Oudewater Breukelen staat 0-1. Roda Esto, ook daar een 0-1 stand op het scorebord. Bij Ona tegen WDS is het 1-2. Gouda tegen Kamerik, dat staat op dit moment op een 2-1 stand. Andere wedstrijden dus die volgen wij. Onder andere ook straks nog de verrichtingen van Jodan Boys. Die spelen om 4 uur pas uit in Den Haag bij HBS. En al die andere clubs die we dus ook vandaag volgen. En die hebben meestal ook nog via een nabeschouwing straks. In het laatste uur dus van deze uitzending van 5 tot 6. En zoals gezegd ook, zijn we dus te ontvangen ook via de televisie tegenwoordig. Via tv zijn we te bekijken. En dat kan dus via TekstTV van Gouden Stad. Daar hebben we een mooi beeld op. Dat kunt u ook volgen via de website. Daar houden ook alle standen bij. Als er wat gebeurt in de standen, kunt u daar ook terugzien. En dat geldt ook voor de website, waar we ook straks nog alle einduitslagen van vandaag aan het einde van de dag weer opzetten. Dus bent u ook daar weer op de hoogte van alle eindstanden van vandaag in de wedstrijden dus die worden gespeeld. Sport op zaterdag dus. Straks de andere kant van 3 uur bedoel ik, zijn we weer bij u terug. Ondertussen zie ik nog een lijn knipperen. Dus ik ga even kijken of er nog even iemand erbij kan halen. Wellicht lukt dat nog eventjes. Wie heb ik aan de lijn? Is er misschien nog ergens gescoord? Jurgen, je hebt nog een minuutje, dus je kunt er nog even in.
1: Oké, nou zie je het gebeuren dat Ola gewoon toch ook wel de foutjes achterin maakt hoor. Want het is WDS die tot nu toe eigenlijk heel gevaarlijk is in de uitvallen. Maar nu wordt er een aanval aan de rechterkant eigenlijk onschadelijk gemaakt. Omdat de bal gewoon goed verdedigd wordt door Hanus die dus de bal doorspeelde aan Quinten van Staveren. En die wist dus de bal eigenlijk goed te verlengen. Stand is nog steeds 1-2 in voor van WDS. Maar het had net zo goed 2-2 of 2-3 kunnen zijn. Even terug in de studio.
0: Wordt vervolgd. We gaan nog zometeen weer spreken, Jurgen. Andere kant van de klok van 3 uur dus voor de vervolg van Sport op zaterdag. Dan ben ik ook weer bij u terug. Wat mij betreft dus graag tot zometeen over een aantal minuutjes voor de vervolg van dit programma Sport op zaterdag dus.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy
4: van
3: Kesten.
4: Ik ben Marcia van Kesten. En ik speel op een cello van het
5: Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Overkamp die de bal achter de Groenewegse doelman kopte. En zodoende is het nu na precies een half uur spelen hier 1 tegen 0.
12: 1 tegen 0 dus. Donk goed uit de startblokken gekomen daar bij die wedstrijd. Die wordt gespeeld dus in de derde klasse B. Waar het ook nog wordt gespeeld uiteraard tussen Roda en Eesto. Stand is daar 0-1. En Donk dus op voorsprong met 1 tegen 0 in de wedstrijd tegen Groeneweg. Dit is de Bas en Glory Days.

0: De Boss, Bruce Springsteen. Deze week was hij jarig 77 geworden. Glory Days van zijn bekende legendarische album Born in the USA. We gaan weer terug naar het voetbal. We gaan naar de wedstrijd tussen Oudewater en FC Breukelen. Hoe gaat het daar bij jou, Wim?
1: Ja, het is compleet hetzelfde beeld eigenlijk. Er verandert weinig. En nu is het dus een blunder. Ja, nee, het is echt niet geloof. Je valt iedere keer met je neus in de boter. Er wordt gescoord. Roy Teursma schiet op het doel. Doelman Hamoun kan zijn bal oprapen en laat hem door zijn benen glippen. Het is te triest voor woorden voor deze jonge doelman, want hij is slechts 18 jaar. Ik geloof dat hij zelfs nog 17 is, dat hij nog 18 moet worden. Maar ja, om een of andere reden, ik weet niet waarom, gaat de scheidsrechter naar de lijn toe, zijlijn. Ik weet niet, hij maant de spelers aan om naar de middenstip te lopen. Ik wou een verslag doen van een heel spannend verhaal. Het ging op en neer. Eigenlijk meer op, omdat Oudewater gewoon dus wat sterker is. De kans niet benut. En dan zo'n lullige bal. Ja, ik vind het triest voor woorden. Ik gun dat de jongen niet, maar ik gun dat Oudewater ook niet. Laat ik eerlijk zijn. Het is 0-2. We zitten in de 33e minuut. En ze zullen nou de mouwen op moeten stropen. En dat is misschien wel lastig aan de korte mouwen. Maar dan moeten ze maar wat anders verzinnen. Voorlopig hier. 33 minuten gespeeld. En stand is 0-2.
0: 0-2. Ja, jonge keeper dus. Inderdaad de vervanger ook van de keeper. Dus die naar Jodenboys is gegaan als reservekeeper daar. Bart Meuleman die daar dus speelt tegenwoordig. We gaan weer terug naar het voetbal aan de Walvisstraat. De wedstrijd van ONA tegen WDS. Hoe gaat het bij jou weer, Jurgen, bij die wedstrijd?
2: 1-2. Maar een vrije trap voor WDS. Die gedaan wordt door Ryan Ruitendaal. Die over het doel van doelman Tim Dol heen ging. Maar het is een beetje een warrige wedstrijd waarin dus eigenlijk beide teams gewoon toch ook wel gebruik kunnen en willen maken van hun snelheid en van hun techniek. Maar omdat het soms zo snel gaat, dat het gewoon te snel gaat voor de tegenstander. En dat zie je nu ook gebeuren. Want nu wordt de bal eigenlijk doorgekopt. Maar die bal wordt doorgekopt. En dan praat ik dus over een kopbal van Amin Amadachou, die dus eigenlijk de bal wil doorkoppen, maar komt dan voor de voeten van Sven Wils, de broer van de bekende Jodenborg-speler, die er gewoon probeert tegen te houden. En dan wordt het dus eigenlijk de bal uitgedeeld. De bal gaat via Tim Dols naar voren toe, maar dan wordt hij gelijk weer opgevangen door de verdediging van de WDS. Maar het is goed opletten van Deli Scharreveld, waardoor de bal naar voren gespeeld wordt. En waarin dus ONA in balbezit zou kunnen komen, maar de bal is gewoon te hard. Gaat over de zijlijn en het is een ingooi voor ONA aan de linkerkant van hun verdedigingsbord. Als je gaat kijken naar de klok, dan hebben we hier dus een goede 36 minuten gespeeld. Stand hier nog steeds tussen ONA en WDS 1-2.
0: 1-2, ook een tussenstand voor u uit diezelfde vijfde klasse B. De wedstrijd van Reewijk tegen Stolwijk staat op dit moment op een 0-1 voorsprong voor de ploeg uit Stolwijk. We gaan weer eventjes terug naar de derby in Bodegraven. Naar welke wedstrijd kijk jij? Wat voor wedstrijd zie jij wij nou?
3: Ik kijk naar een wedstrijd, Paul, waar ik gewoon kan zeggen dat Esther zich volgens mij als een kind in een chocoladewinkel moet voelen. Want Roda komt er echt totaal, maar er ook totaal niet aan te pas. Wordt heel vroeg onder druk gezet. Het heeft geen controle over het middenveld. En ja, dan kun je gewoon zien dat Esto een veel meer ervaren ploeg is. Een ploeg die gewoon voetballen gewoon beter is. En dan moet je dat gewoon constateren. En het is heel simpel. En als Roda al een kansje krijgt, zoals net met Levi Oudenaarde, wordt er gevlacht door Dijkschul, de grensrechter van Esto. Terecht overigens voor het buitenspel. En ook nu weer wordt die bal weer simpel voor de dugout van Roda. Nog geen 10 meter van het eigen 16 meter gebied wordt de bal weer ingeleverd. Er zit weinig voetbal in. En oei, dat is een hele vervelende actie. Het is hopen dat het allemaal meevalt, want het is een bal die door Levi Oudenaarde geschoten wordt en die gaat vol in het gezicht van de eigen speler Jonathan de Graaf, die even groggy op het veld zit. Natuurlijk staat de scheidsrechter eraf, want dat is heel betrekking tot het hoofd en dan mag je gewoon stoppen. Maar ja, ook dan, als je dan eruit gaat, dan moet je een minuut met een mannetje minder spelen en dat is misschien wel niet zo verstandig. Terwijl er buiten het complex ook nog vuurwerk wordt afgeschoten, maar we hopen dat dat gewoon ook buiten het compleet blijft. En dat het vuurwerk wat meer op het veld terechtkomt. Maar dan van twee partijen. Dus we gaan hier weer beginnen. De Graaf is niet gewisseld. Ook niet even een blessurebehandeling gehad. Het staat hier na 37 minuten 0-1 in het voordeel van Esto. En dat staat er weer achter die paal. Zeker. Dik verdiend zelfs.
0: Dik verdiende voorsprong dus voor Esto daar in die wedstrijd tegen de dorpsgenoot. Tegen Roda 76. Gouda dus op voorsprong. Vorige week gewonnen ook. Ze zijn dus lekker ook vandaag weer uit de startblokken gekomen in de wedstrijd tegen Kamerik, Anko.
4: Ja, en inmiddels is het 3-1 geworden. En wederom door een goal van Jelte Wijsterbos. Ik belde in eigenlijk in mijn hoofd om te zeggen dat ik eigenlijk naar een wedstrijd zit te kijken waarin ja, ik allerlei technische hoogstandjes zie à la Will Curver van vroeger. Maar uiteindelijk wordt toch het samenspel beloond. Want ik zag toch net weer, als Gouda dan de 1-2'tjes pakt, de driehoekjes pakt en dan de voorzet komt, dat dan in één keer de speler voor de goal vrij komt te staan en dat hij dan makkelijk kan inkoppen. Dus ik denk dat als Gouda in de rust straks over een minuut of 8 even de koppen bij elkaar zet en zegt van jongens, we gaan het even samen doen, dan zou het hier wel eens zomaar een hele grote uitslag kunnen worden. Maar goed, dat zeg ik vanaf de zijlijn. De bal wordt nu in ieder geval ingeschoten door de keeper van Gouda, Wouter Guykema. En wordt voorin afgejaagd door Kamerik. Ja, Kamerik heeft er niet heel veel te vertellen. Nu een kleine uitbraak van de nummer 7 en wordt tegengehouden. En dan is het de vraag, is het binnen of buiten het strafgebied? Ik zie nog niet dat...
0: Anko, ik ga je even onderbreken, want er is een strafschop bij de wedstrijd tussen Roda en Esto. Wijno.
3: Ja, en eigenlijk zie ik gewoon gebeuren, want Esto is gewoon de bovenliggende partij. En dan komt er een kopballetje terug van Steven Holthuis. Die gaat uit de handen van Verstoep. Die wil zich herstellen en die legt de Koen de Groot neer. Hij zegt, dan geef een strafschop. Maar wat erger nog, hij stuurt gewoon de doelman van Roda, Tom Verstoep, met rood. Van het veld. Ik vraag me af of dat een terechte straf is. Hij heeft het zijn uitleg aan de aanvoerder. Ik zal het straks eens naar de wedstrijd vragen. Ik denk dat het de fout is van de scheidsrechter. Want er was geen doorrijpe kans op dat moment. Er was nog een speler van Roda die de kans kreeg om dat te doen. En helaas is het zo dat de scheidsrechter bij zijn stand moet blijven. We hebben geen VAR, dus moet je het gewoon accepteren. En staat Roda in de 39e minuut nog met 10 man op het veld. En is het Koen de Groot die misschien wel voor de 0-2 mag gaan zorgen. Komt de bal, Koen de Groot staat klaar. Spannenmaker is overigens de vervanger van Verstoep. En hij stopt hem. En hij stopt. Hey, dat is dan ook een rode kaart van de scheidsrechter. Wat een idiote overtreding. Wat een idiote overtreding van Koen de Groot. Daar moet je gewoon rood voor geven, scheidsrechter. En dat gaat hij niet doen. Hij komt met gestrekt been in op onze keeper van de Roda. En dat is, dat moet natuurlijk gewoon niet kunnen. Spannenmaker heeft er geen last van. De Groot wel. Maar scheidsrechter, hier moet je ook rood voor geven. Gemiste strafschop. Commotie op en rondom het veld. Spelers zich gaan produceren. De verzorger van Esto die in het veld komt. De wedstrijd ligt hier stil. De Groot geblesseerd. Strafschop gemist. 0-1. En Roda is nog in de wedstrijd.
0: Het blijft een hele spannende wedstrijd. Dus nog steeds daar bij Roda tegen Esto. We hebben nog heel veel mensen op de lijnen. Anko, nog heel snel kort naar jou. Alvorens we naar Gerrit gaan.
4: Ja, ik was blijven hangen om te twijfelen of het een strafschop zou zijn. Maar de scheidsrechter Kenbeek gaf hem niet. Het werd een vrije trap. Die werd uiteindelijk naast gekopt. Dus wat mij betreft kunnen we naar de andere lijnen.
0: Dan schakelen we door. We gaan naar Gerrit toe bij de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
5: 6 minuten te gaan. Nog steeds 1-0 voor Donk. Door de doelpunt in de 27e minuut van Werner Overkamp. En Donk is de meest aanvallende ploeg. Maar af en toe komt Groeneweg er ook nog gevaarlijk uit hoor. Want Donk heeft vorige week ook volgestaan te verloren. 2 keer volgestaan zelfs. Dus wat dat betreft is nog helemaal niks aan de hand. We hebben nog een minuut of 5. Ruimte gaan. Zullen er wel 6-7 worden denk ik. Donk leidt nog steeds met 1-0.

0: We gaan hem wegdraaien, deze Edge of Desire van Jonas Blue. Want de Walverstraat heeft zich weer gemeld. Jurgen aan de lijn bij de wedstrijd van ONA tegen WDS.
1: Ja, waar het nog steeds 1-2 staat in het voordeel van WDS. En ik gaf het al een klein beetje aan. De verdediging van ONA is soms te druister. Die wil gewoon te veel doen. Te veel dieptepaasjes geven, waardoor dus heel vaak de zaak misloopt. En waardoor dus WDS in bal is gekomen. Dat gebeurde net ook. Omdat de bal werd doorgespeeld door Juutelau naar Quinten van Staveren. Die wilde de bal een dieptepaas geven. Maar die werd gestopt door een van de verdedigers van WDS. En dan praat ik over Milan Ruijtenaal. Die wist die bal te pakken. Maar wat ik al zei, van het gebeurt eigenlijk te snel. Waardoor dus WDS heel makkelijk in bal natuurlijk kan komen. Alhoewel dus nu gewoon goed opgelet wordt door Jonas Ernst, die de bal naar voren stelt, die raakt de bal dan weer kwijt. En dan is het opnieuw eigenlijk WDS in balbezit, maar dan wordt de bal tegen de scheidsrechter aangeschoten. Is het een vrije trap, meter of 4-5 voor het 16 meter gebied van doelman Tim Dol. En die bal is ondertussen genomen, de bal wordt teruggespeeld naar de verdediging van WDS, waarin dus Björn van Pooij de bal naar de rechterkant speelt. De bal wordt goed doorgekomen, maar het is Jonas Ernst die er gewoon heel goed achter zit en de bal naar voren speelt. En dan moet er dus lach erin gegooid worden door een van de spelers van ONA. Ik denk dat het Benedikt Appia is die ook gaan ingooien. De bal wordt doorgespeeld naar, even kijken wie dat is. Ik denk dat, ja, het is Deli Starreveld. De bal gaat naar voren toe en dan is het opnieuw eigenlijk WDS in balbezit. Probeert bij die bal te komen, maar het is de doelman van ONA. De bal rustig opraakt en de bal ook weer in het spel gaat brengen. Eerst een goede tijd, gebeurt er wat, komt het bij u terug. Anders gaan we vanuit de ruststand tussen ONA en WDS 1-2 in het voordeel van WDS.

0: Adele, Water Under the Bridge. We gaan hem wegdraaien, want er zijn twee doelpunten gevallen. Die gaan wij eventjes als eerste meepakken, alvorens wij naar Wijno gaan. We gaan als eerste naar het Groenoverpark. Gouda tegen Kamerik. Anko.
1: Ja, en ik ben getuige van een heuse hattrick. Jelte Bijsterbos prikt de derde erin. Na een uitbraak, na een slecht genomen corner, kwam hij in balbezit. Versneld, maakt een actie en schiet hem in de verre hoek vanaf zijn linkerzijde. Dus mooie goal, de derde voor hem. En Gouda op 4-1 voorsprong. Nog ongeveer een minuut te gaan.
0: Je hebt gelijk, Anko, met je hoeveelheid doelpunten die gaan vallen vandaag.
1: Ja. Ik verwacht er nog wel een paar.
0: Kijk, we gaan het noteren. Dankjewel alvast. 4-1, dus voorsprong voor Gouda. Ik begreep dat er inmiddels ook weer gescoord is bij Oudewater tegen Breukelen, Wim.
2: Ja, ik weet niet of ze hier in Oudewater zo blij zijn met die mededeling van die veel doelpunten. Want in deze situatie wordt het dramatisch. En er werd hier al langs de lijn geopperd dat ze degradatievoetbal gaan spelen in Oudewater. Het is 0 tegen 3 geworden. Balverlies op het middenveld. Zeg maar eigenlijk op de helft. Van Breukelen leidde tot gewoon een dieptepaas op de linkervleugel richting Jaco Martens. En ja, die had geen enkel probleem om doelman te passeren. 0 tegen 3. En dat is, ja, hoe zeggen ze dat in het Engels? Different cook. Want de laatste wedstrijd tegen Breukelen stond Oudewater met 1-0 achter en won hem met 6-1. Dus ga het maar vertellen. Ik heb geen goede hoop voor het verloop van deze verdere middag. 45 minuten gespeeld. 0-3.
0: 0 tegen 3 dus. Ja, dat is een behoorlijk uitzichtloze situatie voor Oudewater in die wedstrijd tegen Breukelen. We gaan terug naar Bodegraven, waarvan alles en nog wat gebeurde er straks. Met die rode kaart en met de gemiste strafschop, Wijno.
3: Ja, ik vind het nog steeds een fout van de scheidsrechter. Die rode kaart, oké, die geeft hij prima. Helemaal goed. En het is misschien ook wel het gevolg van het spel wat Roda speelt. Hè? Want Roda komt gewoon op alle kanten en op alle niveaus tekort. Je hoort dat de muziek is aan. De scheidsrechter heeft net hier gefloten voor de rust. Ja, en dat Koen de Groot met een gestrekt been op de keeper van Roda mag inkomen. Dat vind ik dan wel een fout die als scheidsrechter niet met geel af kan doen. Daar moet je gewoon een rode kaart voor geven. Die zo'n fan moet je dan zijn. Hij deed het niet, hij gaf geel. Dus ook goed, ook prima. We gaan hier rusten met een 0-1 voorsprong. En is dat terecht voor Esto? Ja, zeker. 100% terecht. Dus 1-0 hier met de rust, Paul.
0: Nou, dat is de stand. De 0-1 stand op het scorebord. Wijnhout al zometeen over een kwartiertje. En ik begreep dat bij Jurgen inmiddels ook al rust is. Klopt dat, Jurgen?
4: Klopt helemaal. Het is hier afgelopen voor de eerste helft. Waarin dus WDS toch ook wel in heel vaak gebeurt dat ze het beter doen van het spel hebben. Terwijl de verdediging van Oda gewoon bijzonder zorg zou kunnen verdedigen. Omdat ze dus eigenlijk heel vaak rukraak die bal naar voren spelen. Waardoor ze dus eigenlijk de mogelijkheid hebben om dus via met name dus Jesman is samen en Davy Starreveld eventueel wat te kunnen doen. Maar tot nu toe heeft het dus nog niks uitgemaakt. Sam 1-2 en hier is het rust.
0: Dankjewel Jurgen daar. Zijn ze bij jou inmiddels ook al aan de thee, Gerrit?
5: Ja, ik denk dat scheidsrechter Merel Hamer enorm zin had in thee. Want hij heeft exact 0,0 seconden heeft hij bijgetrokken. En het is hier ook verlaten het veld even. Want jeugdspelers zijn er nog. Maar het is hier rust inderdaad. Een wedstrijd, de eerste helft met heel veel kansen. Waarin er slechts één keer werd gescoord. En dat doelpunt komt op naam van aanvoerder Werner Overkamp. In de 27e minuut. 1-0. De ruststand.
0: Dat is de ruststand dus. We gaan elkaar weer spreken, Gerrit, over een kwartiertje bij die wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. Geeft ons mooi de gelegenheid om te gaan naar de dagartiest van vandaag. We gaan hem vandaag drie keer tegenkomen. Het is Bryan Adams, de zanger uit Canada, die toch behoorlijk wat lekkere platen heeft opgenomen. We kiezen er drie uit en daarvan is het de eerste van vandaag. Run to You.

Bryan Adams heeft ook van die mierzoete ballads natuurlijk opgenomen. Maar dit is dan toch weer even die lekkere, stevige rockmuziek die hij maakte. Ik moet zeggen, dat vind ik ook wel fijn hoor. Deze Run To You die we draaiden als eerste hier in Sport op Zaterdag. Druk bezig met het verzamelen van de ruststanden bij de wedstrijden van vandaag. Je hoort ze zo meteen voorbij komen alvorens wij naar de tweede helft gaan van de wedstrijden die we vandaag volgen hier in dit programma. Eerst deze muziek van Ella Langley. Lekkere plaats, Tuesday in Texas is dit.

gaan kijken naar de tussenstanden bij de wedstrijden van vandaag. Die we inmiddels hebben kunnen verzamelen. Begin als eerste in de vierde divisie B. Waar Yodan Boys dus straks om 4 uur pas aftrapt. In de wedstrijd in Den Haag bij HBS. Andere tussenstanden die inmiddels wel bekend zijn al uit die vierde divisie. Dat is de wedstrijd van Capelle tegen Kwik. Staat op dit moment 1-1. Schravenzander tegen ASWH is 2 tegen 0. En bij RKAVV tegen Heerjansdam is nog niet gescoord. 0-0 dus. Smitshoek tegen Westlandia die kent een tussenstand van 2 tegen 0. En bij Valken 68 tegen Scheveningen is het op dit moment 3 tegen 0. De wedstrijd van Xerxes heb ik nog geen gegevens over tegen Spijkenisse. Nou, in Yodan Boys is straks nog spelend tegen HBS. Ook daar nog geen gegevens over. Net zoals bij de wedstrijd van Sportclub Feyenoord tegen HVV. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Ook daar nog geen gegevens over bij die wedstrijden. Wel heb ik voor u nog wat standen uit de tweede klasse C, waar Olympia speelt. Die komen straks om 4:15 pas in actie. Maar de andere standen die zijn inmiddels al wat bekend. Berkel tegen Graaf Willem II, dat is 0-0. Nieuwkoop tegen Argon is 2-1. RKDAO tegen Noordorp is... Nee, die moet al beginnen trouwens. Ik zal even verkeerd te kijken. Wipolder tegen Oliveo is 1-0. En bij Den Horen tegen Alfia is het ook nog steeds 0-0. LFC tegen Forumsport, ook daar is het nog wachten op het eerste doelpunt van vanmiddag. Gaan we kijken naar de derde klasse B, waarin dus Donk speelt. Nou, die spelen dus, zoals u weet, dus tegen Groeneweg. Stand daar 1 tegen 0. Roda Ersto 0-1. Spannende wedstrijd, ook gebeurt van alles en nog wat. Roda wel de onderliggende partij. Maar ja, goed, u zag het al zojuist, u hoorde het al zojuist. Ersto mist een strafschop. Roda, de keeper van Roda, met een rode kaart eruit. Dus dat belooft nog wat voor de tweede helft zometeen. Soccer Boys tegen Alexandria 66, dat is 2 tegen 0. Die heb ik ook nog voor u binnengekregen. Dan gaan we kijken naar de vierde klasse D, de stand. Daarbij rust. Dat is Moordrecht tegen SVS. Is bij rust 4-1. Bergambacht Haastrecht is 0-1. Oh nee, dat zijn de wedstrijden. Sorry, excuses. Van vorige week zal ik eventjes te kijken. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Lopik Lekkerkerk 2-0. SVS Cabau 0-3. RVC Bergambacht. Ja, dat is 0-0 stand. Even kijken wat er nog meer binnengekomen is. Nog even niks nog. Nee, dat is nog even wachten. Dus op de standen die daar binnen gaan komen. Lopik Lekkerkerk 2-0. Die druppelt ook zojuist nog eventjes binnen. De vijfde klasse B. Daar heb ik wel wat standen nog voor u. ASW tegen Sportief staat 6-1 op dit moment al. SPV tegen de Rijnstreek is 2 tegen 0. Goudrak tegen Zevenhoven 1-0. CVC Reewijk tegen Stolwijk is 0 tegen 1. En bij ONA tegen WDS zijn wij zelf ook bij aanwezig. Dat is 1 tegen 2. Gouda tegen Kamerik. Gouda doet het lekker. 4 tegen 1 stand daar op het scorebord op dit moment. Na 3 kwartier spelen. Nou, inmiddels zie ik op de klok dat het alweer 4:02 is. Dus de spelers zullen aanstonds wel weer zich gaan melden voor de tweede helft van de wedstrijden van vandaag. Gaan we uiteraard ook zometeen weer luisteren wat er allemaal gaat gebeuren op de velden hier in de regio. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Sport op Zaterdag. Op deze zaterdagmiddag, 26 september. En de Jacksons nu op de radio. Blame it on the boogie.

0: vierde klasse D. Bolnes tegen Moordrecht is 4-0. Dat is een stand die nog wel even binnenkwam zojuist. En dit waren de Jacksons. Blame it on the boogie hier in Sport op Zaterdag. We gaan weer terug naar de velden. De tweede helften zijn inmiddels begonnen. Zo ook hier in Gouda bij de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
1: Ja, inderdaad. Twee ongewijzigde teams. De eerste kans was voor Groeneweg al na een halve minuut spelen. Maar een zwak schot en in de handen van doelman Bassarheim. Dus wat dat betreft moeten ze nu even terug. Van Donk gaat nu proberen de aanval te zoeken. Nou, even kijken waar hij de bal kwijt kan. Dat is Zacharie Mella. Nou, dan helemaal naar de linkerkant gaat de bal nu voorkomen. Maar er zit een bout van verdedigers. Ondanks ze blijft Donk in bezit van de bal. Mella, die gaat even kijken waar hij de bal kwijt kan. En dan wordt er, wordt de speler van Donk ten val gebracht binnen de 16. Maar het is geen strafschop. En daar heeft de scheidsrechter gelijk. En nu misschien een hele snelle kant en een mogelijkheid aan voor Groeneweg. En de bal die gaat maar over. Nou, het is best aardig. De eerste twee minuten aanvallend spel inderdaad. En zo hoort het ook. Donk staat nog steeds voor na twee minuten spelen in de tweede helft met 1-0.

0: Remember Us van Feline en Melle gaan hem onderbreken. We gaan zo meteen naar Jurgen toe bij Ona tegen WDS. Maar we gaan bij Gouda gewoon weer verder waar we gebleven waren. Er wordt weer gescoord. We gaan weer terug naar Anko.
1: Ja, zeker. We zijn nu ongeveer 4,5 minuut bezig. En wederom Jelte Bijsterbos. De andere spits, Farhan Çakhdoğlu, wordt aangespeeld in de 16. Legt hem opzij. Met een kleine individuele actie schiet hij hem weer knap in de rechterhoek van de goal. Mooie goal, ook alweer goed uitgespeeld. Het samenspel wordt beloond met goals op dit moment. Ja, het lijkt erop als ik elke keer mijn doelpunt in de uitzending kom, Paul. Ja. Dus ik kom straks weer even met wat verslag.
0: We gaan het merken inderdaad. Als je belt, dan vraag gewoon hoeveel het staat meteen. Laat ik dat afspreken. Ja. Is goed.
1: Oké, goed.
0: Oké, Anko, dankjewel. We gaan van Anko naar Jurgen toe bij de wedstrijd van WDS tegen Ona. Ona dus vandaag de gastheer voor WDS. Stand daar 1-2 na drie kwartier spelen. Jurgen.
2: Klopt helemaal, Paul. En het is een wedstrijd waarin dus WDS toch ook wel een betere van het spel heeft, hoor. Want met name dan de aanvallers zijn ze bijzonder scherp en ook bijzonder goed. En die zorgen er ook voor dat de verdediging van Ona eigenlijk handeltekort heeft om dus gewoon hier wat aan te komen doen. Het is natuurlijk wel zo, Bert van Tuyt, trainer van Ona, heeft ingegrepen. Heeft Deli Starreveld eruit gehaald. En daarvoor staat nu op dit moment op zijn plaats Mark Meewezen. En dan praat ik dus over een beetje de midden, het spit, op de linkerkant. Dus het is even afwachten hoe het verder hier gaat lopen. Stand tussen Ona en WDS nog steeds 1-2.
0: 1-2 en ook in Bodegraven wordt weer gevoetbald. Roda tegen Esto, de tweede helft, die is inmiddels weer begonnen. En ik ben benieuwd hoe het daar verder gaat, net zoals jij waarschijnlijk, Wijno.
3: Ja, ik zat inmiddels weer rustig te kijken naar de wedstrijd, Paul, Ja, lid van Roda ben ik wel met de scheidsrechter het veld afgelopen. En dat was best lastig en vervelend voor de scheidsrechter, die wat onaangename verwensingen naar het hoofd kreeg van mensen. Die vinden dat ze dat dan maar moeten doen, omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Ja, weet je, je kunt het er niet mee eens zijn, maar als hij het beslist, dan moet je daar gewoon bij neerleggen. En natuurlijk had die Koen de Groot misschien wel rood moeten geven. Maar goed, als je dat niet doet en hij geeft hem geel, nou ja, dan moeten wij als club ons daarbij neerleggen. En dan is het wat mij betreft gewoon klaar. Maar ja, het publiek klopt eigenlijk niet. En, dus dat was vervelend. En hij is keurig netjes naar de kleedkamer door Ad Hoogendoren en ondertekenen begeleid. En hij staat gewoon weer netjes op het veld. Hij heeft wel gezegd dat wat hem betreft dat een van de laatste keren is dat er iets gebeurt. Want bij een volgend opzootje dan gaan we hem staken. Dus laten we hopen dat allemaal niet zo ver komt. Dat hoeven wij ook helemaal niet. Want het publiek onderling praat gewoon lekker met elkaar. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. De emoties spelen soms, vieren soms hoogtij. En dat kan niet altijd. Maar goed, we zijn weer begonnen aan de tweede helft met 2 ongewijzigde ploegen. Roda met 10, Esther met 11. En Esther staat met 0-1 voor. Kansje voor Esther, komt hij eraan. Ja, dat wordt goed gespeeld. En dan is het uiteindelijk een bal die over het doel zijst. En gaat Roda via Luc Spannemaker een achterbal nemen. We hebben hier 50 minuten op de klok. En dan staat 0-1, Paul.
0: 0-1 dus de stand na de tweede helft. Eerste minuutjes daar in die tweede helft. Oudewater tegen Breukelen. Ja, die ruststand van 0-3 op het scorebord. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Ik ben benieuwd wat de wijzigingen zijn doorgevoerd in het elftal, Wim.
4: Nee, het gaat wel gebeuren. Er gaat één speler gewisseld worden. Ik weet nog niet wie. Er zal wel iemand zijn die een pijntje heeft of zo. Voor de rest, tot nog toe staan dus dezelfde 22 man op het groene, echte gras. Als enige in deze afdeling trouwens. De rest heeft allemaal kunstgras. En wat zie ik hier, wat heb ik tot nog toe gezien de eerste 6 minuten van de tweede helft. Een weer, wederom, wat beter voetballend Oudewater. En alleen ze schoppen ze er niet in. Hè? Dat is het hele verhaal. En nu gaat er dus inderdaad gewisseld worden. Ik weet niet wie eruit gaat. Ik ga het wel even zien. Het zal wel spannend worden. Want dus, nou, laten we het hier maar even bij laten. Ik meld het straks wel even, want ik zie voorlopig nog niet wie eruit is gegaan. En het spel ligt dood. Het is dus nog steeds 0-3 in de 52e minuut.
0: Dankjewel Wim. En ik zie inmiddels de doelpuntenlijn knipperen, dus ik ga meteen maar opnemen. Waar is ze gescoord? Misschien wel bij Anko?
1: Nee. Anko zou je van tevoren vragen. Hè?
0: Dat is waar. Goed opgelet, Wijno. Bij jou in ieder geval, in Bodegraven.
3: 51ste minuut. Het is heel slap verdedigen van Roda, die alle ruimte geeft aan Esto om een bal voor te geven. En dan wordt hij keurig netjes achterspannenmaker gekopt. Het staat hier 0-2. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er een kruis over deze wedstrijd kan, Paul.
0: We gaan hem dan vast met potlood noteren inderdaad, dat verlies voor Roda. Dankjewel Wijnald, hij is al weg vertrokken inmiddels bij die wedstrijd. We gaan hem zo meteen weer spreken en we gaan ook zo meteen naar de andere wedstrijden toe van vandaag. Eerst Kurt Nielsen en She's So High.

0: Stuart Nielsen en She's So High. We gaan hem weer onderbreken. We gaan zo meteen naar Jurgen toe. Maar ook gaan we eerst nog even naar Anko. Want ja, hij heeft ze weer gemeld. Ja, dan is er meestal een doelpunt te melden. Klopt dat, Anko?
1: Ja, niet meestal, maar in deze wedstrijd in ieder geval.
0: Altijd eigenlijk
1: het gaat,
0: wel.
1: Het gaat hard. Leuk om te zien dat ook dit weer een goede aanval is. En ook het samengespeeld wordt. De goal wordt gemaakt door Mubarak Çakçıoğlu. En de assist was, ik denk dat het zijn broer is, Farhan Çakçıoğlu. En mooie goal. Van links naar rechts, 16 in en schiet op goal. Het is inmiddels de zesde, dacht ik. Ja, het is bijna niet meer bij te houden.
0: Nee, precies. 6-1 inmiddels op het scorebord daar voor Gouden tegen Kamerik. Het gaat lekker daar. Ik spreek je zo meteen weer, Anko. We gaan van Anko naar Jurgen toe.
2: Ja, waar we dus 9 minuten gespeeld hebben, stand nog steeds 1-2 in het voordeel van WDS. Maar wat ik al zei, er is toch goed ingegeven door Bert Potluit, omdat hij dus Deli Starreveld eruit gehaald wordt. En Mark Meewezen daarvoor in de plaats staat. Maar die geeft natuurlijk ook wel het nodige gevaar in de verdediging van WDS. Alhoewel dus niet de bal eigenlijk vrij gespeeld wordt, maar teruggespeeld wordt, waardoor dus WDS weer in aanval kan komen. De bal gaat naar de rechterkant en die bal gaat via één van de verdedigers. Ik dacht dat Sven de Hartog wordt. En dus de bal voor het laatst aanraakte. En die bal ging dus over de zijlijn. En het is op dit moment George van der Sama die achter die bal aangaat, probeert het bal te spelen. En Quinten van Staveren kijkt even, maar geeft de bal dan toch ook weer te hard. Waardoor hij dus via een van de verdedigers van Ona naar de achterlijn loopt. En nu krijgen we een corner aan de rechterkant die we natuurlijk nog even meenemen. En die bal wordt genomen door Pim de Koning. En Pim de Koning legt de bal neer en stuurt zijn aanval van voren. De bal gaat hoog ingespeeld worden, maar die bal die gaat via een van de verdedigers van Ona naar voren toe. Maar er is opnieuw een WDF die in aanval kan komen, omdat dus de bal, ze zijn ongelooflijk snel. En nu wordt hij dus goed verdedigd door, even kijken, Quinten van Staveren, door dus doelman Tim Kool. Vindel hier rustig een doeltrap mag gaan nemen. 12 minuten gespeeld. Stand Ona tegen WDS 1-2.
0: We blijven in Gouda. We gaan naar Donk tegen Groeneweg. Hoe zijn de beide ploegen uit de kleedkamers gekomen, Gerrit?
3: Ongewijzigd, dat had ik al gezegd. Volgens mij ook wel dat Groeneweg nu een speler gaat invallen. Ja, het is nog 0 tegen 0 na 57 minuten spelen. Maar het is een heikele stand voor Donk. Want volgens mij ziet Groeneweg echt nog wel mogelijkheden om wat terug te doen. Want ze zijn het meeste aanvallend is dat het vizier niet helemaal scherp staat. Maar anders had het inderdaad al een tijdje gereikt geweest. Nou, nu mogen ze dan weer een hoekschop gaan nemen. En is het weer even alle hens op dek daar voor Donk. Donk dat met 3 aanvallers daar. Terwijl de trainer even wil gaan wisselen. Er gaan er 2 inkomen zo te zien inderdaad. 2 verse krachten aan de kant van Groeneweg. En als die erin zijn, dan gaan ze zometeen de hoekschop nemen inderdaad. De nummer 12 en de nummer 13. Karremans en Reinier Klaasing, die komen er inderdaad in. En dan zijn er ook 2 uit natuurlijk. Alleen hoogstatusstrijd gegaan. De andere is met Evan gaan, maar daar kom ik zo meteen wel achter. We zullen die hoekschop even gaan meenemen. Want het fluitje van de scheidsrechter heeft geklonken. Bal die komt daar hoog voor, wordt gekopt en wordt eruit gehaald. En dan lijkt het gevaar even bezweerd. Of bezoren. En gaat de bal weer helemaal naar de middenlijn toe. En een half uur gespeeld bijna. Of een uur bijna, laten we het zo zeggen. Bijna 60 minuten. Stand nog steeds 1 tegen 0.

0: Urban, Michael McDonald, We Go Back. We gaan hem ook weer wegdraaien. We gaan ook weer terug in dit geval naar de wedstrijd in Bodegraven. Ik zag de doelpuntenlijn knipperen, dus ik meen dat er gescoord is. Wijno?
1: Zeker, het is 0 tegen 3 hier geworden. En ja, dat kan Roda zich in de totaliteit helemaal zelf aanrekenen. Het was een cornerbal van Roda die matigjes werd genomen, maar ook nog veel matiger ingekopt. Iedereen staat voor bij de 16 van Esto om iets te doen. En die bal gaat er overheen. En dan is het de speler met de nummer 10 van Esto die gewoon geheel al vrij op doelman Spannenmaker kan aflopen. Ja, en die was volkomen kansloos bij deze bal. 0 tegen 3. Ik zei net al tegen je zo stiekem dat er een kruis overheen komt. Ik denk dat de kruis er inmiddels overheen is. Want ik zie dat Esto het ook wel gelooft. Die gaan er straks 3 wissels plegen. En Roda zal echt moeten uitkijken dat het niet tegen een nog grotere achterstand loopt. En ja, het vuurwerk buiten het veld gaat ook maar door. Dat is gewoon ook heel vervelend. Daar kun je als vereniging helemaal niks aan doen. Maar goed, het is er allemaal wel. En ja, wat misschien een derby had moeten worden, is nu een gezapige wedstrijd die overigens helemaal voorkomen terecht hoort. Gewoon in het voordeel van Esto zal worden beslecht. 0 tegen 3 en daar was het bijna 0 tegen 4. Het is echt, hier in Roda past het wel gatenkaas bij Roda, Paul.
0: Roda dus nog steeds op achterstand. 0 tegen 3 in de wedstrijd tegen Esto. Ik zie inmiddels ook dat de doelpuntenlijn waarschijnlijk wel weer gaat knipperen. Dat vermoed ik ook. Want we gaan meteen door naar Gerrit Schinkel bij Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
2: Ja, inderdaad. En het is hier 2 tegen 0 geworden een minuut geleden. En op een moment waarin het dreigde 1 tegen 1 te worden. Maar een mooie uitval van Donk aan de rechterkant. En het was Roy van der Graaf, de nummer 14, die raak schoot. En zodoende leidt Donk nu met 2 tegen 0. Twee wissels aan de kant van Groeneweg. En Hogeveen en Lokmani zijn vervangen door Karman en Casimir of Klaasink. En zodoende gaan we nu verder. 2-1 was het bijna, maar bijna is niet helemaal. 62 minuten gespeeld. Donk blijft nu met 2 tegen 0.
0: Donk op voorsprong. Ona nog steeds op achterstand. Jurgen?
3: Klopt helemaal. Het is nog steeds 1-2. Maar de aanvallen van Ona zijn dus eigenlijk iets meer doordacht. Omdat ze dus nog heel vaak die situatie hadden waarin ze dus eigenlijk de bal lukraak naar voren speelden. En nu werd het toch ook wel een mogelijkheid omdat Jesman en Saar de bal doorgeeft aan Amin. En er wordt, wat een bal man. De bal wordt eigenlijk gepakt door de doelman. En dan praat ik Tim van der Heuvel voordat Amin Amadashou gewoon bij die bal kon komen. En die bal werd eigenlijk goed gepakt door de keeper. En dan is het Ona die dus weer naar voren de bal probeert te spelen. Het is Verstaven die de bal eigenlijk een beetje, wat ik al zei, lukraak doorspeelt. Maar het is toch goed opletten van, en de bal wordt naar de zijkant. Jongen. Er wordt niet gekeken en de bal wordt eigenlijk verkeerd doorgespeeld. Alhoewel het heel, heel snel gaat. Maar nu was het ook weer goed opletten van Jonas Ernst. Waardoor dus Ona in de bal is gekomen. De bal gaat naar de linkerkant. En die bal wordt eigenlijk te hard gespeeld. Maar het is gewoon eigenlijk een slechte paas gespeeld op Mark Meewezen. Die kan achter die bal aanlopen. Maar de doelman Tim van de Heuvel weet de bal eigenlijk rustig te pakken en de bal ook in het spel te brengen. Hier hebben we gespeeld, denk ik, 19 minuten stand tussen Ona en WDS. 1-2.
0: 1 tegen 2 de stand dus daar. Ona nog steeds op achterstand. En ook Oudewater kijkt tegen de achterstand aan. Die is wat ruimer. 0-3 was het daar straks. Is dat nog steeds zo, Wim?
4: Dat is nog steeds zo. Ik wil zeggen, een stormloop, dat is een beetje overdreven. Maar er gaat heel veel richting het doel van Nick Turkswa, de Breukelse doelman. En Breukelen die doet eigenlijk alles aan nu ook weer om het tempo, hoe zeggen ze dat, te temporiseren, naar beneden te halen. Want Oudewater is gevaarlijk als het op snelheid aankomt. Er is ook nu gewisseld en verdediging is er. Moos Rietveld erin gekomen voor Bram Noordman. En van het middenveld is Walter van der Meut eruit gegaan bij Oudewater. En daar is Jur Amberger een aanvaller voor in de plaats gekomen. En bij Breukelen zijn ook twee wissels. Dat is Mensa en Toefi zijn daar volgens mij in het veld gekomen. Maar dat kijk ik nog even na. Kortom, het is één richting verkeer ook nu. Het bal wordt hard en ver naar voren gespeeld. En het wordt door de scheidsrechter onderbroken. Want die besluit dat daar ergens iets is gebeurd. Een overtreding of weet ik veel wat. Kortom, de vrije bal die is alweer genomen. En uiteraard in Oudewaters bezit. Nu wordt er via de linkervleugel, de linkerkant in ieder geval, wordt er opgebouwd. Het is daar even... Nee, die bal gaat toch naar het midden. Jammaat naar rechts, naar Rietveld. Rietveld die gaat hem proberen mannetje af voorbij te spelen. Speelt de bal diep, omdat Thomas Hogeboom ook diep ging. Maar Hogeboom is net even te laat en de bal wordt overgenomen door de Breukelen. Is het Breukelenaren of iemand van de FC Breukelen in ieder geval. En die jongens die spelen echt niet verkeerd hoor. Het is best wel een aardige ploeg. Het is met name Ismael
0: Kamer. Wim, ik ga je even onderbreken, want we gaan naar Anko. Die zat ook een tijdje op de lijn. Anko, ik ga naar jou toe, naar Gouda tegen Kamerik.
5: Ja, dit keer geen doelpunten, Paul. Maar eigenlijk een wedstrijd die, ja, zoals ze dat zeggen, in de tas zit voor Gouda. Ze blijven nog wel de aanval zoeken. Ik wil eigenlijk ook nog wel even wat over Kamer kijken. Ik zie namelijk gewoon twee spelers.
0: Anko, blijf eventjes hangen, want er is gescoord bij Donk Groeneweg. Gerrit.
2: Iedereen de overtil, het heet til eens over, zeggen ze wel eens. Maar ik denk dat 3-9-0 zou zomaar de beslissing kunnen zijn. En de man van de 2-0, Roy van der Graaf, scoort uit de mooie kant er nu de 3-0. Donk dus lijkt de proces te gaan zitten, maar we hebben nog te gaan. 67 minuten gespeeld, stand 3-0.
0: 3-0, nou Gouda zit al op roze, hè Anko?
5: Ja, die zit op roze. Er wordt nu net bijna weer gescoord, maar dat is een buitenspel situatie. Maar ik wilde net vertellen dat bij Kamerik, ja, de bal wordt daar nu op dit moment gewoon eigenlijk alleen maar weggeschoten. Ik wilde

0: Weer de bal bij de nummer 9 in het centrum van de aanval. Bij Gouda. Wordt onderschept. En er komt ook weer... Ja, toch net weer tekort voor Kamerik. De bal wordt nu achterin rondgespeeld door Gouda. Waar de aanvoerder nummer 6, Dennis Nederveen, geeft hem over de cross over de hele. Wordt ondervangen door nummer 3, Mike van Dam. Gaat de bal weer over de rechterkant. Kijk, dit is het spel wat Gouda vaker zou moeten spelen. Voorzet via een verdediger over de achterlijn. Tot zover. Even hier op het Groenhovenpark.
1: We spreken elkaar zo meteen weer, Anko. In het volgende uur van 4 tot 5 voor de ontknoping van die wedstrijd van Gouda tegen Kamerik. Lekkere stand dus voor Gouda op het scorebord 6 tegen 1. Nog een minuutje te gaan, dus als een van de verslaggevers zich nog meldt, dan kunnen die nog net even de uitzending inhalen. Zo niet, dan spreken we elkaar weer aan de andere kant van 4 uur voor het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Spannend uurtje van de zaterdagmiddag komt er dus aan. En dan houden we dus ook nog de standen bij van de andere wedstrijden die we volgen. De wedstrijd van Jodan Boys bijvoorbeeld, die begint om 4 uur althans. Zou om 4 uur moeten beginnen, begint 10 minuutjes later. Dus om 4:10 wordt afgetrapt in Den Haag. Voor de wedstrijd in de vierde divisie B tussen HBS en Jodan Boys. Dat allemaal dus ook nog straks met wat standen erbij. Zo gaan we langzaam maar zeker richting het nieuws. Daarna zijn we dus bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag op deze zaterdagmiddag. Blijf gewoon lekker luisteren, blijf gewoon lekker kijken ook. Dat kan tegenwoordig ook. Alle standen komen ook vanzelf bij u naar binnen. Dus u kunt het allemaal op uw gemak volgen hier via de radio, dan wel via de tv, dan wel via internet. Tot zometeen!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn.

0: Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: WDS, hoe gaat het bij jou bij die wedstrijd, Jurgen?
7: Het is nog steeds 1-2. Alhoewel net een doelpunt werd afgekeurd, omdat dus de bal eigenlijk voorgegeven werd. Waarbij, en het was heel moeilijk te zien. Ik dacht, Aminida Amadou, samen met Benedikt Appia, naar die bal toe gesprongen. Maar die bal ging via één van de verdedigers, ging dus in het doel. Maar er werd daarbij een overtreding begaan, dus de scheidsrechter gaf een vrije bal. En op dit moment is het Ola wat aanvalt. Eigenlijk en probeert ook alles te doen om dus iets aan die achterstand te doen. Want ik zie ook dat gewisseld is door Bert Portuit. Ik zie dat daarvoor in de plaats Steven Kapteijn is erin gekomen voor Jonas Ernst. En het is nog steeds eigenlijk Ona. Wat dus aanval, nog eens aanval. Maar ze kunnen gewoon niet er doorheen komen omdat WDS eigenlijk onwijs goed verdedigt. Bal gaat het midden doen. En het is de doelman van Ona. En dan praat ik om Tim Dolt die de bal naar voren weet te spelen. Maar makkelijk verdedigd wordt door de verdediging van WDS. Hier hebben we gespeeld 28 minuten stand tussen Ona en WDS 1-2.

0: Samje en Multicolor, we gaan hem wegdraaien, want er gebeurt van alles en nog wat bij de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg, Gerrit.
1: Ja, even leek het spannend te worden. 3-1. Nou, spannend. Een klein beetje spannend, laten we het zo zeggen. Maar binnen 2 minuten heeft Donk aan de illusies, mochten die nog zijn, van Groeneweg een einde gemaakt. Want eerst was het Bottega. De invaller, Jesse Bottega, die scoorde de 4-1. Een minuut later was het 5-1. En het is me even ontgaan wie de doelpunt te maken is. Maar daar kom ik zo wel achter. Met nog een kwartier te gaan is het hier 5-1.

0: Multicolor. En Multicolor, inderdaad. We gaan zo naar Anko toe. Eerst een doelpunt bij de wedstrijd van Oudewater tegen Breukelen. Wim?
1: Van af een meter of 20 diagonaal keihard en laag schot van Sebastiaan Evers, de Oudewaterse aanvoerder. En de doelman van Breukelen was geslagen. Ik moet zeggen, wel een verdiende treffer in ieder geval. En we hebben nog een stief kwartiertje te gaan. Dus wie weet.
0: Wie weet, we gaan het misschien nog wel meemaken. De 1-3 de stand op het scorebord bij Oudewater tegen Breukelen. Anko?
2: Ja, hier eigenlijk niks veranderd. Alleen de spelers op het veld. Er is wat gewisseld. Zo is Guus Kleiweg gewisseld voor Tom van Dam. Tom van Dam het veld gekomen en staat een beetje centraal te spelen. En net is ook... even kijken, de scorer, veel vier goals, Jelte Wijsterbos gewisseld voor de jonge speler Maxime de Katen. Het spel verandert niet. Gouda is volle bak toch nog aan het zoeken naar die de volgende goal, zeg maar. En dan hadden ze ook twee keer de kans toe. Jeff Siebald had net een kopbal op de lat. En twee minuten later zat Faran Tjobu er dichtbij met een kans richting misschien wel de 7-1. Werklust van een aantal Kamerik-spelers zakt toch wel een beetje weg. Het zou leuk zijn voor het publiek ook hier als er toch nog één of twee goals bij zouden komen. Want nu zakt de wedstrijd toch wel mee. We hebben hier nog 9 minuten te spelen. En ik kom gewoon weer op de lijn op het moment dat er in stand of iets anders verandert, Paul.
0: We houden de lijnen goed in de gaten, Anko. Dankjewel. En we gaan zo meteen nog een keer naar jou toe uiteraard voor het vervolg van Gouda tegen Kamerik. Jurgen?
3: 34 minuten gespeeld in de tweede helft, waarin dus Ona eigenlijk alles of niet speelt. En ik zie ook dat... Ruben Ernst is in de plaats gekomen, ik dacht, voor Benedict Appia. En het is nu een mogelijkheid voor Ona om dus er doorheen te komen. Maar die bal wordt heel makkelijk gewoon tegengehouden door de doelman Tim van der Heuvel. Ik zie dat Mark Meewezen ook er dichterbij probeert te komen. Maar die bal wordt gewoon eigenlijk rustig opgeraapt. En ook wel weer in het spel gebracht. En het is Joeri de Lauw die de bal weet te verdedigen, naar voren weet te spelen. En het is opnieuw eigenlijk BDS die een mogelijkheid krijgt. Maar het is gewoon heel goed keeperswerk van Tim Dol. Die zorgt ervoor dat hij dus zijn doel goed weet te beschermen. En nu wordt het een corner gegeven omdat diezelfde Tim Dol de bal eigenlijk aanraakte. Maar ook via de achterlijn ziet gebeuren. Een corner aan de rechterkant wordt genomen door Jacco de Hoog. Jacco de Hoog kijkt even. Ziet iedereen ook in die sessie staan. Nee, het spel wordt ergens stilgelegd. Maar ik zie dat een van de spelers van BDS geblesseerd op de grond ligt. Dus hier zijn ze met blessurebehandeling weer bezig. Dus ik geef even terug naar de studio. Kom zo bij de stand van 1-2 in het voordeel van BDS.
0: Dankjewel, Jurgen. We gaan even naar twee doelpunten toe. Als eerste nog even naar Anko. Toch, Anko? Was jij het? Wie was dan degene van het doelpunt?
4: Wim.
0: Oh, Wim. Kom er maar in. Ja, sorry.
1: Kom er maar in, Wim. Nou, het was weer de aanvoerder van Oudewater, Sebastiaan Evers, die een bal gewoon achter doelman Teursma deponeerde. En de spanning is helemaal terug. 2-3 in de 79ste minuut van de wedstrijd.
0: Dankjewel Wim Hendricks, dus daar bij die wedstrijd. En we gaan zo meteen naar, even kijken, Wijno toe. Eerst nog even naar Gerrit, geloof ik, ja.
5: Ja, 5-1. Ik bedoel, ik geef het woord aan de anderen, denk ik. Want hier lijkt de spanning er inderdaad vanaf. En de man van de vijfde doelpunt, moet je vast een keuze schuld, dat is Bas Houdijk. Donk mag het worden nemen. Nog acht minuten kijken of dit wat. Nee, de bal wordt daar weggehaald. En ook deze mogelijkheid gaat verloren. 8 minuten nog te gaan. Donk leidt met 5-1.
0: 5-1. Voor de eerste keer ontmoeten beide ploegen elkaar in de competitie. Althans, het is de derby die voor het eerst wordt gespeeld in competitieverband. Roda tegen Esto. Ja, de afstand op het scorebord 0-3. Wijnau, hoe gaat het daar verder nu?
6: Ja, net op het moment dat je me binnenhaalt, Paul, ligt er best niet stil.
0: Oh.
6: Een speler van Roda, Jussie Trichter, ligt op de grond. Die staat gelukkig gewoon weer op. Die kreeg een heel klein tikje van zijn tegenstander. Geel per ongeluk. Hij raakte de bal en raakte toen ook Jussie Trichter. Niks aan het handje, die loopt weer. En de speler van Esto, die moest geholpen worden aan kramp. En dat is wel opvallend. Want die is nog 10 minuten geleden ingebracht. Dus dan Maar ik vind het toch lastig dat je al na 10 minuten spelen last hebt van kramp. Maar goed, dat geldt terzijde. De wedstrijd is natuurlijk hier al lang en breed gelopen en gespeeld. En ja, Esto is gewoon de betere ploeg. Hoef je niet eens moeilijk over te doen. Ook met 11 man kwam Roda aan alle kanten tekort. En is het heel simpel gekomen terecht dat de eerste derby in competitieverband tussen Esto en Roda door Esto gewonnen gaat worden. We hebben hier 80 minuten op de klok. En er staat nog 0-3 hier. Oh.

0: Ja, Ilse de Lange opnieuw een hit geworden dankzij TikTok. Dus niet alleen maar via de radio, maar gewoon door de social media. Dit nummer, So Incredible. Lekker plaatje, dat blijft het nog steeds. Ook inmiddels al na 15 jaar of zo, zo oud dat dit nummer is. We gaan zometeen naar het veld in aan de Balvenstraat. Eerst nog even een tussenstand voor u van de wedstrijd van HBS tegen Jodan Boys. Het is daar nog steeds 0-0. Er is inmiddels een minuut of 7 ongeveer gespeeld daar bij die wedstrijd. Jurgen, we gaan... Oh, ik zie de doelpuntenlijn knipperen. Dus we gaan even nog met een kleine omweg naar jou toe, Jurgen. Doelpunt ergens?
1: Ja, met Anko.
0: Yes.
1: Kamerik, verrassend. Kamerik, een goal van Jan-Dirk de Bruin. De nummer 7, Roel Veldkamp, werklust op de rand 16, legt hem terug. En Jan-Dirk de Bruin die krult hem echt fantastisch in de kruising. Toch nog een tegentreffer, een tweede tegentreffer voor Kamerik.
0: Dankjewel Anko. En Kamerik doet dus wel weer wat terug, maar gaat dus ook vandaag verliezen. Net zoals dat vorige week ook deden van Ona. Ona gaat vandaag, ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Het is nog niet afgelopen, Jurgen. Dus wat wordt het?
2: Nog 6 minuten te gaan. En wat ik al zei, het is eigenlijk WDS die de kansjes krijgt. Maar Ona die dus ook die mogelijkheden heeft, omdat we dus toch ook wel mogelijkheden krijgen. Nu zie ik Stefan Kantijn de bal doorgespeeld. Nou, Jesman en Samen gaat waarschijnlijk schieten. Zo, wat een schot. En Sven de Hitler gaat er achteraan. Bal wordt binnen gesteld. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Want er lopen wat mensen om me heen. Maar kaptein, mogelijk. Och, joh. Sven de Hitler nu de tweede mogelijkheid om dus te kunnen scoren. Want net daarvoor had hij ook een hele grote kans om hier de zaak gelijk te trekken. Maar wat ik al zei, hij miste jammerlijk. En schoot de bal een half meter naast het doel van doelman Tim van der Heuvel. En diezelfde Tim van der Heuvel gaat dus nu een doeltrap nemen. En gaat kijken waar hij de bal naar voren kan spelen. Maar wat ik al zei, Ola speelt alles op nu. 8-1, 1-1. En dan zie je toch ook gebeuren dat de verdediging van Ola gewoon goed staat te verdedigen. Want de bal gaat naar voren toe. Maar via een van de verdedigers, dan praat ik over Quinten van Staveren, gaat de bal naar voren toe. Maar het is Sven Dertel die de bal doorgeeft. Naar het midden toe. Juri de Lau door. Waarbij dus Jordi Rook de bal naar voren mee te spelen. En de bal gaat gewoon te hard. En het is de verdediging van WDS die rustig hier de doeltrap via hun keeper kunnen gaan nemen. Nog een minuut of 4 te gaan. Stand tussen Ona en WDS 1-2.
0: Slotfase van die wedstrijd tussen Roda en Esto. Wijno.
3: Ja, je kent het verhaal van die 11 kleine negertjes, Paul.
0: Ja, die ken ik wel, ja. Ja,
3: ja, ja, nou, er was er al eentje minder bij Roda, dus dat werd het 10. En ja. Zojuist kreeg Levi Oudenaar zijn tweede gele kaart. Na die domme overtreding in de eerste helft kreeg hij nu de tweede. En dat betekent dat Roda de laatste 8-9 minuten, inclusief blessuretijd, met 9 man tegen Esto speelt. Esto. Ja, dat is, het is natuurlijk een gelopen koers. En dan krijgt Roda een kans. Daniel Poot, de invaller, werd door andere aanvaller, Justin Stichter, helemaal vrij voor de doelman gezet. En uiteraard een fantastische reactie van de doelman. Maar ja, die had Poot natuurlijk gewoon moeten maken. Dan had je misschien nog een eerder treffer gehad. Nu gaat het hier, denk ik, aan de Broekveldselaan. Als een nachtkaashuis is dat Spannenmaker die de bal in zijn bezit heeft. Die een achterbal moet gaan nemen. En staat het hier na 85 minuten 0-3.

0: China Crisis uit de jaren 80. Wishful Thinking was dat. 10 minuten voor 4:30. De wedstrijd is inmiddels afgelopen. Bij Gouda tegen Kamerik. 3 punten in de pocket, Anko.
1: Ja, Gouda 3 punten in de pocket. 6-2 overwinning. Veel individuele klassen gezien. Samenspel zou op sommige fronten wat beter kunnen. Want dat beloont ook in doelpunten. Wat opvallend is natuurlijk dat een Jelte Bijsterbos gewoon 4 goals hebt. Dat zal het ook goed doen voor de topscorerscompetitie die wij natuurlijk bij Gouda Stad altijd bijhouden. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig hoe deze uitslag zich verhoudt tot straks de andere goudse ploegen, maar ook de competitie in die vijfde klasse. Want het zal als een harmonica een beetje in elkaar gaan schuiven, vermoed ik zo. Leuke pot, leuke wedstrijd, veel goals. Kamerik die wat tekort komt, maar een prima voetbalmiddag voor Gouda. 6-2, 3 punten en op naar de volgende.
0: Op naar de volgende. Dankjewel, Anko. Ook voor jou op naar de volgende. Ik ben blij dat je er weer bij was vandaag. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Yes, goed weekend. En ik heb voor u een tussenstand van de wedstrijd tussen HBS en Jodan Boys. Het is daar inmiddels 1-0 geworden. HBS kwam op voorsprong. Jodan Boys verwerkte een cornerslap en de thuisploeg scoorde. Het is zojuist dus daar een voorsprong geworden voor de ploeg uit Den Haag. We gaan zo nog eventjes naar Wim voor de afsluiting. Eerst nog even naar Gerrit. Bij jou waarschijnlijk ook afgelopen, vermoed ik.
2: Ja, de scheidsrechter heeft een minuutje extra tijd bijgetrokken. Daarmee heeft hij Groeneweg uit zijn lijden verlost, zullen we maar zeggen. 5-1 is het uiteindelijk geworden. Ruime overwinning, maar het is eigenlijk nog een bescheiden overwinning. Zeker als je de eerste kwartier bij rekent, die kansen verdonk, had het wel dubbele cijfers kunnen zijn. Maar ja, de paal en kansen niet benutters tellen allemaal mee natuurlijk. Zelfs Bas Houdijk, die de 5-1 scoorde, had nog een zesde treffer op zijn schoenen, maar hij schoot dwars door het heen en daar stond de doelman. 1-0 werd het de Roy van der Graaf. Werner Overkamp natuurlijk, dat was ook de ruststand. Roy van der Graaf 2-0 en 3-0. Jordi Meijer deed wat terug, omdat de keeper een klein foutje maakte. Dat was het eerste doelpunt trouwens van Groeneweg in deze competitie. Jesse Bottinga viel net in en scoorde de 4-1. Een minuut later Bas Houdijk de 5-1. 5-1 een aardige uitslag natuurlijk. En René Verbeek heeft niet zo'n prettig weerzien met zijn oude clubje natuurlijk. Volgende week Donk naar Rotterdam toe naar Alexandria 66. En Groeneweg speelt dan thuis tegen Neptunus Schiebroek. Donk heeft de eerste overwinning binnen. En Groeneweg slechts 1 puntje. Maar achter kunnen er ook meer worden. De competitie is dan lang. Ik wens iedereen een prettig weekend.
0: Een prettig weekend ook voor jou, Gerrit. Dankjewel voor je bijdrage van vandaag. We gaan zo naar Jurgen. Nog even snel nog naar Wim. Is het bij jou inmiddels ook afgelopen?
3: Nee. We zijn nog hartstikke druk. Het staat wel 90 minuten op het bord, maar de Oude Waterse spelers die proberen gretig gebruik te maken van de situatie dat er wat bijgeteld wordt. En het is ook doelman Nick Turksma aan de breukerskant die gewoon zorgt dat de 3-3 niet op dat bord is komen te staan, want die doet het echt voortreffelijk, staat erg goed te keepen. Oude Water zegt wat het waard is en ze verdienen ook dat ene punt, laat ik dat voorop stellen. Want de eerste helft, dat was niet helemaal geweldig om het maar eens even zwak uit te drukken, maar de tweede helft is gewoon beter voetballend en ik zeg maar die vermaledijde doelman en nu ook weer een doelworsteling op de rand van de 16. Het is Tim Goes die daar komt, die probeert de bal voor te krijgen bij Jurart Ambergen om te zorgen dat die bal erin vliegt en dan krijg je dat gedrag van de bal heel ver wegschieten terwijl er ingegooid moet worden aan de Oude Waters.
0: Wim, blijf heel eventjes op de lijn. Dan schakel ik even heen en weer met Jurgen. Allemaal korte flitsen even heen en weer. Jurgen, bij jou bijna in de blessuretijd, denk ik.
4: Ja, het is zo goed als tijd, maar het is een vrije trap aan de rechterkant die dus door Ona. Wat is nou van balman? Godverdrie. Die zou toch zeggen van je moet zijn bal spelen en kijken wie er gewoon gaat. Maar ja, dat wordt heel slecht. Wordt het dus op elkaar gereageerd en georganiseerd. En dat zie je gewoon gebeuren. Want hier was een hele grote goede kans om die zaak op 2-2 te zetten. Maar het is BDS die dus aan die rechterkant natuurlijk weer aanvalt. En het is Voorsterho die dus de mogelijkheid krijgt om de bal binnen te krijgen. En dan ging die er bijna in. Maar de doelman Tim Dol weet dus die zaak te keren en ook te pakken. En dan neemt hij dus de bal gelijk naar voren. Maar dan wordt het dus eigenlijk moeilijk te kijken of er dus een mogelijkheid bestaat dat ze iets kunnen doen. Het is,
0: Blijf heel veel op de lijn, Jurgen. Dan ga ik even snel even naar Wim toe.
3: Ja, het is echt niet te geloven. Het is weer die doelman die daar een bal heel erg mooi van de doellijn afhaalt. Een inzet Ik geloof dat het Tim Goes was. En nu gaat weer, ik noem het toch maar tijdrekkend, een speler ter aarde. Dus ik schakel me weer even naar het andere veld.
0: Terug naar jou, Jurgen.
4: Klopt. En het is hier eigenlijk zo goed als tijd, of het is tijd. Maar het is WBS die aanvalt aan die rechterkant. En dan wordt die bal heel simpel naar voren gespeeld. Willem van der Pooi weet die bal eigenlijk kwijt te raken. En het is opnieuw eigenlijk Ona die dus probeert gewoon een aanval op te zetten. En het lukt ze ook. En dan wordt die bal eigenlijk doorgegeven naar Sjors Manesama. En Manesama probeert dus er doorheen te komen. En het is Juri de Lau gaat achter die bal aan. Dan weet die bal eigenlijk weer vrij te spelen. En het is opnieuw WDS die aanvalt. Maar die bal gaat aan de zijkant opnieuw. Maar erin dus een mogelijkheid krijgt. Och, jongen, speelt die bal dan ook. En dan praat ik over Mark Weewezen, die de bal dan weer kwijtraakt. En dan wordt het dus opnieuw eigenlijk gewoon, gerommeld en nog eens een keer gerommeld. En uitgevoetbald en uitgespeeld. Die bal gaat naar voren toe. En dan is het...
0: Blijf heel eventjes hangen, Jurgen. Ik ga even snel terug naar jou, Wim. Wordt er gespeeld?
3: Ja, waar het tijdrekken. Dus net op de grens iedere keer. De scheidsrechter met die vingertjes, je kent dat wel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 en dat soort zaken. Het is nu Breukelen die dat probeert te rekken en te rekken. Want die voelen gewoon nattigheid. Alleen, ik ben bang dat het qua tijd voor Oudewater wat lastig wordt. Maar er wordt echt prima gevoetbald. Er is echt niks mis mee. Nu weer een bal keihard, heel hoog in de lucht voor Doeman Hamoun. En die trapt de bal ver uit. En dan zie je 2-3 spelers met blauwe broekjes, blauwe kousen en rood-witte strepen richting het doel van Turksma gaan.
0: Ik kom zo bij je terug. Even terug naar Jurgen.
4: Ja, waarin dus een ingooi wordt gegeven aan WDS aan die linkerkant. Omdat eigenlijk Hennis die bal eigenlijk miste. Waardoor dus WDS weer in aanval kon komen. Maar via diezelfde wedstrijd werd die bal dus ervoor gespeeld. En die bal komt nu in de handen van doelman Tim Dol. Die de bal ook gelijk aan de zijkant speelt. Waarin dus Mark Meewezen staat. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. En het is opnieuw de verdediging van WDS die de bal heel simpel weet te verhogen. De bal gaat naar het midden toe. En het is dan Hennis die achter die bal aan probeert te komen. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Waardoor dus WDS weer een aanval is. En zo wordt die bal op en neer gespeeld. En dan is er toch weer mogelijkheid om aan die linkerkant er doorheen te komen. Maar die bal gaat gewoon te hard.
0: Blijf even hangen, Jurgen. Ik kom even terug. Zometeen even terug naar Wim.
3: Dat is nu afgelopen. Het is gewoon een onverdiende overwinning voor de FC Breukelen. Maar ja, ze zijn er blij mee. Ik snap dat wel. Scheidsrechter heeft afgefloten. Het heeft niet aan de scheidsrechter gelegen. Laat ik dat vooropstellen. Dat was niet de oorzaak van deze nederlaag. De oorzaak was gewoon de pech in de eerste helft en een fout van de keeper in de eerste helft. Daarna heeft Oudewater uitstekend gevoetbald. Er was helemaal niks mis mee. Het is niet anders. Ik moet wel eerlijkheidshalve erbij zeggen dat de dienstdoende referee niet voor beide partijen niet echt lekker floot. En in mijn ogen volkomen ten onrechte diverse gele kaarten gaf voor onbenulligheden. En dat is dus iets. Dat is niet leuk. Maar goed, we moeten het ermee doen. En volgende week gaan we er weer tegenaan. Het is afgelopen. Het is 2-3. En we hebben pakweg. Ik denk dat we 4 minuten verlenging hebben gehad of iets dergelijks. Dat weet ik niet precies meer.
0: Dankjewel, Wim.
3: Ik wens iedereen een uitstekend weekend.
0: Goed weekend gewenst, Wim. Dankjewel. Jurgen, terug naar jou.
4: Ja, maar dus waarschijnlijk iedereen denkt dat er een penalty wordt gegeven voor Ona. Maar die bal die ging dus via een van de verdedigers ging dus eigenlijk naar voren toe, waarbij dus waarschijnlijk met hands werd gemaakt, maar die bal ging werd teruggefloten. Werd ook gegeven aan de verdediging van WDS, omdat er gewoon niks aan de hand was. Nu opnieuw een ingooi aan die rechterkant voor Ona. En alles moet naar voren toe. En nu is het opnieuw Ruben Ernst die de bal naar de rechterkant speelt. Waar dus Ennis staat. Ennis probeert er doorheen te komen. En je zou zeggen van speelt die bal dan eerder. Maar die bal wordt gewoon heel makkelijk afgegeven aan de verdediging van WDS. En dan is het opnieuw eigenlijk Ona in balbezit. Via Steven Kaptein. Bal gaat heel hard naar voren toe. Waarin dus een mogelijkheid komt om dus... Oh! Nou, nee. Je zou zeggen dit wordt een overtreding. Want dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. En ik denk dat die afluit. Ik zie dus Amin Amalassou zie ik op de grond liggen. En ik zie iedereen die ik omheen staan. Ik denk dat hij afsluit. Dus hier is het afgelopen. Ja, enigszins verdiende overwinning van BDS. Want dat mag best gezegd worden. Maar ik vond het technisch gewoon heel goed. Ik vond Ola vond ik heel stordig in hun verdediging. Maar goed, het is hier afgelopen. Eindstand tussen Ola en BDS. 1-2 in voordeel van BDS.
0: Dank je, Jurgen. En we spreken elkaar misschien zometeen nog eventjes voor een korte nabeschouwing. Even nog snel terug naar het veld in Bodegraven. Inmiddels afgelopen, vermoed ik. Wij nou die wedstrijd?
5: Zeker. De scheidsrechter had goed in de gaten dat het verder eigenlijk niks meer zou gebeuren. Die vloot exact op 90 minuten af. En dus de wedstrijd geëindigd. De laatste paar minuten heb ik me kostelijk vermaakt met een leuk gesprek met Tess Schouten, wereldkampioen zwemmen en Olympisch brons winnares op de 200 meter schouwslag. En dat was eigenlijk het leuke van de laatste wedstrijd. Voor de rest was het voor Roda uitermate teleurstellende zaterdagmiddag. Ik heb me gewoon een hele zaterdag. Want er waren drie wedstrijden tegen Esto, die heel 8, het tweede en het eerste. En alle drie gingen die vandaag verloren. Maar over de wedstrijd van het eerste kunnen we kort en duidelijk zijn. Esto was 2 maten te groot voor dit Roda. En heeft daarom, wat ons betreft, volkomen terecht hier met 0-3 gewonnen. En eigenlijk mag Roda nog blij zijn dat het 0-3 gebleven is. En ik moet me ook nog wel even corrigeren, want dat Pim Maalder die 2 keer geel kreeg. En niet Levi Oudenaarde. Dus dan heb ik dat ook weer rechtgezet. Tot de volgende keer, Paul.
0: Tot de volgende keer, Wijno. En dankjewel voor je bijdrage van vandaag.
5: Graag gedaan.
0: Ik wens je een goed weekend. Wijno van Wijn was dat. En die spraken we dus vandaag bij de wedstrijd van Roda tegen Esto. Eindstand daar 0-3. Het is nog steeds 1-0 bij HBS tegen Jodenboys. Jodenboys wel een beetje weer aan het terugkomen. En ook wat kansen gehad. Zojuist een kans van Rick Wils. Helaas nog steeds geen doelpunt. Maar de stand blijft nog steeds dus op het scorebord staan. 1-0. Zo werden 2 minuten over 4:30. Het is tijd voor de dagartiest van vandaag. We kiezen voor Bryan Adams, zoals u weet. Vorige uur kozen wij voor Run To You. Nico kiezen wij voor een duet. Hij heeft er meerdere gemaakt. Onder andere met Tina Turner, It's Only Love. En deze maakte hij in het jaar 2000, denk ik. Eind jaren 90 was het, denk ik zo. Met Mel C van The Spice Girls. When You're Gone is dit.

0: Brian Adams. En Mel C van de Spice Girls. When You're Gone was de tweede keer dat we Brian Adams hoorden. Volgende uur draaien we nog een keer dat draaien weer op de solo, met zijn solo plaat die hij maakte. Ik denk in ieder geval eentje uit de jaren 90. Die komt dan voorbij. Even kijken. We gaan zometeen nog even kijken naar een van de velden toe. Misschien dat ik al Jurgen aan de lijn heb. Zou zomaar kunnen. Kan dat?
1: Ja, je hebt mij aan de lijn.
0: Ik spreek je zometeen dan, denk ik, of niet?
1: Ja, ik kom zo meteen. Maar ik denk over een minuut of 10 is het goed.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dan komen we elkaar weer tegen. Dus dat is helemaal goed, Jurgen.
1: Hey, hij komt wel bij me.
0: Nou, dat kan ook. Kon hem er meteen in. Jurgen, met het trainer van Ona, Bert Potuit.
1: Ja, klopt helemaal. We gaan dus nu even de deur in doen. Anders zit iedereen mee te praten. Ga ik even zitten. Ik noemde soms het voetbal qua verdediging redelijk druistig. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Kijk, we kwamen op een gegeven moment de eerste helft. Stonden we niet goed. Hun deden het heel slim. Speelden met twee hele hoge backs. En daar gingen wij in twijfelen. Moesten we doordekken of niet? En daar ontstond er veel ruimte voor.
1: Maar ik vond verdedigend soms ook heel slordig. Gewoon eigenlijk de bal doorspelen. Hè, waarin je eigenlijk verwachtte dat de bal in de voeten werd gespeeld van je eigen medespeler. Maar dat ging heel vaak mis, hè?
2: Ja, klopt. Ja, maar daar waren we ooit ik weer niet streed genoeg in wezen. We juist op een gegeven moment op het kunstgras op een gegeven moment probeerden we dat zoveel mogelijk na te bootsen. Ja, in de opbouw. Ja, dat kwam nu waren we er heel slordig in.
1: Maar ik sprak net de trainer van BDS en zei van tweede helft kwamen ze eigenlijk onwijs goed terug. En ik denk dat ze dus ook kansen maken. Ik praat even over Sven die dus gewoon eigenlijk voor open doel missen.
2: Nee, klopt. Dat was duidelijk. Nou ja, goed, daar heb ik de club ook een compliment gemaakt, de ploeg. Ja, vanuit de tweede helft, maar de hele wedstrijd. We moeten op een gegeven moment ook als owner zijn, dan moeten we wel heel realistisch zijn. Vorige week hebben we een enorme stap gezet weer naar positiviteit. Ja, en dan moeten we gewoon nu doortrekken. Dat we vandaag 2-1 verliezen, ja, is gewoon jammer, maar tegen gewoon een goede ploeg.
1: Nou, je geeft wel aan, ik vond ze technisch gezien heel goed, maar ook gewoon qua spel. Want ze wisten precies altijd de juiste persoon te vinden.
2: Ja, klopt, dat zie je. Ik had die trainer voor de wedstrijd ook. En die man die zit al 3 jaar zit hier begin bij deze club. Dus ik denk dat het een beetje een redelijk standvastig elftal is. Nou goed, en Ona moet daar nog stappen in maken, denk ik. We komen van best wel ver. Nou goed, ik denk dat je nu de tweede wedstrijd op een gegeven moment. Vorige week win je dan ruim. En vandaag verlies je net met 2-1. En denk ik gewoon uiteindelijk mooi daar tevreden mee zijn.
1: Je praat ook even over de jongeren in je ploeg. Die hebben zich eigenlijk best goed gehouden.
2: Ja, klopt. Je ziet het maar goed. Het is wel mooi. We hebben natuurlijk ook die jongens van onder 23. En dan zie je op een gegeven moment dat het tempo, ja, ondanks dat op een gegeven moment, dat zijn allemaal talenten. Maar het tempo is even net wat anders in seniorenvoetbal. En daar moeten we wel in stap in maken.
1: Is dat voor jou trainbaar?
2: Ja, tuurlijk. Het is op een gegeven moment. Ik probeer op een gegeven moment de jongens ook aan te geven dat ze op een gegeven moment, ja, vanuit de bal, over de bal, kijk naar de situatie waar je in begeeft. En dat is wel eens op een gegeven moment. Ona heeft op een gegeven moment vorig jaar natuurlijk een lastig seizoen gehad. Nu zie je ook wezen dat we heel automatisch dan wezen vanuit de zone stappen we op een gegeven moment naar de 16 meter toe. En daar wachten we ze op. Ja, dan ben je altijd te laat.
1: En de automatisme die je dus eigenlijk moet hebben, die ontbreekt een klein beetje.
2: Ja, dat is ook zo. Dat mis je wezen gewoon. Maar dat gaat zeker komen, absoluut.
1: Volgende week weer een clubje, hè? GSV, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, het is natuurlijk een prachtige competitie. Ja, volgende week hebben we een derby tegen GSV. Ja, Ona moet gewoon zijn rug rechten vandaag en gewoon weer verder kijken.
1: Bedankt, Bert. Veel succes in je seizoen. En wij spreken elkaar.
2: Oké, dankjewel, man.
1: Oké, dit was voor de laatste keer Jurgen Veldman. En ik ga nu even rustig een biertje drinken, want ik ben compleet schor vanwege de wedstrijd.
0: Even de stem smeren, Jurgen. Dankjewel, hè. Goed weekend gewenst. En bedankt voor je bijdrage van vandaag.
1: Oké, bedankt, Paul.
0: Yo, groetjes. Dat was Jurgen Veldman dus. Hij sprak met de trainer van Ona, Bert Potuit. Vandaag dus Ona verloren met 1-2 van WDS. We zijn bezig met het verzamelen van de uitslagen van vandaag. U hoort ze natuurlijk uiteraard zometeen hier in het programma. Ondertussen ook nog even muziek van Crowded House.

Crowded House, Weather With You in Sport op zaterdag, 17 minuten voor 5 uur. Ik heb voor u weer een nieuwe tussenstand vanuit Den Haag. HBS tegen Yodan Boys staat inmiddels 2-0. Geklungel in de defensie van Yodan Boys wordt keihard afgestraft. Dat ziet ik inmiddels staan op het kanaal wat het doorgeeft. Dus ja, achterstand voor de ploeg uit Gouda. Dat is een achterstand met 27 minuten op de klok. Is niet fijn natuurlijk. Dus benieuwd wat daar allemaal nog gaat gebeuren vanuit Den Haag. We kunnen het uiteraard nog volgen hier in het programma. Tot 6 uur vanavond zijn wij bij u. Dit is de nieuwe van Douwe Bob. Note to Self, zo heet het.

gaan weer verder met de uitslagen van vandaag. Voor zover we die inmiddels hebben kunnen achterhalen. Want ja, er is er niet alles nog binnengekomen. Maar ik heb er al een behoorlijk aantal voor u kunnen achterhalen. En die deel ik uiteraard met u in dit programma. Vierde divisie B. Capelle tegen Kwik 4-2. Schravenzande tegen ASWH 3-0. Smitshoek Westlandia, dat is 2-0. Valken 68 tegen Scheveningen is 4-0. Xerxes DZB tegen Spijkenissen 4-2. Dan hebben we nog een stand op het scorebord staan van Sportclub Feyenoord tegen HVV. Dat is op dit moment 0-1. En bij HBS tegen Jodan Boys is het 2-0. Bijna rust daar bij die eerste helft van de wedstrijd die om 4 uur is begonnen. Ik heb geen stand nog binnengekregen van RKVV tegen Heerensdam. Dus die moet u nog eventjes missen. Maar als u die weet, dan hoort u die uiteraard ook in dit programma. Dan kijken we naar de tweede klasse C. Wat is daar binnengekomen? Inmiddels hebben we Nieuwkoop tegen Argon staan, 2-1. Den Horen tegen Alfia, 0-0. Wippolder tegen Oliveo, 1-1. Berkel tegen Graaf Willem 2, 3-0. En de andere standen zijn al niet binnengekomen. Sterker nog, er moeten er twee nog worden begonnen. Dat geldt voor RKDEO tegen Noordorp en Olympia tegen UVS. Olympia straks om 16:45 spelend hier in Gouda aan de Bodegraafse Straatweg. Dan de tweede klasse K vanmiddag. Parkhout tegen de Meren 0-3. VVI tegen de Beeld 7-1. Montfort tegen de Merino's 1-2. Zeist tegen Delta Sports 3-0. PVCV tegen Achterberg 3-0. Oudewater tegen Breukelen. We waren erbij. Oudewater op achterstand na de rust met 0-3. En maakt uiteindelijk toch nog 2-3 van. Maar ja, wel verloren vandaag dus hier in Oudewater. En de stand van Jonathan CFV heb ik nog niet voor u binnengekregen. Dan kijken we naar Soccer Boys tegen Alexandria 66. Inmiddels zitten we in de derde klasse B. Dat is 4-2 geworden. Roda tegen Ersto. De derby in Bodegraven 0-3. Donk tegen Groeneweg 5-1. CKC tegen Ommoord 3-2. Neptunus tegen Zwarte Pijl 1-2 geworden vandaag in de derde klasse B. Vierde klasse D. Ik heb nog geen stand van Haastrecht IJsselmonde. Wel de uitslag van Lopik tegen Lekkerkerk 2-0. RVC tegen Bergambacht 1-1. SVS tegen Cabau werd 0-7. Bolnes tegen Moordrecht 6-1. Swift Boys tegen Dilettant werd 2-1. En dan even kijken nog. LMO tegen Zwervers heb ik nog niet binnengekregen. Vijfde klasse B. Daar heb ik wel het standaard natuurlijk van ontvangen. Even kijken. Dan moet ik het lijstje erbij pakken. Die staat op mijn andere scherm. Dat is onder andere de wedstrijd van Reewijk tegen Stolwijk. Dat is 0-3 geworden. Als ik het zo goed zie. Gouda tegen Kamerik 0-2. Gouda Kamerik 6-2 moet ik zeggen. Goudrak 7 over. Dat is 1-1. ONA WDS 1-2. SPV tegen de Rijnstreek werd 4-1. En VEP tegen GSV. Dat werd vandaag maar liefst 6-0. Straks ook nog uiteraard nabeschouwen in het laatste uur. Dan spreken we met de ploegen die we vandaag niet hebben kunnen horen. Stand bij de wedstrijd van HBS tegen Jodan Boys nog steeds 2-0. Bijna werd het zojuist nog 3-0, maar Roy Rondeltap voorkwam dat. En die redde dus het schot van de speler van HBS. Dan gaan we richting het nieuws. Daarna zijn we bij u terug. Nog een klein stukje van deze plaat van Robbie Williams, Something Beautiful. Tot zometeen over een paar minuten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?

0: Je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Houd uiteraard in de gaten wat er allemaal gaat gebeuren. Ook als er wat gaat gebeuren in de stand van de wedstrijd van Olympia, dan nemen we het uiteraard ook nog even mee. Ze spelen om 4:15 tegen UVS. Dat allemaal dus straks in dit programma in Sport op Zaterdag. Eerst nog even muziek. Het is Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car in Sport op Zaterdag.

0: Taylor Swift was dat, zijn nieuwe I Knew You. 11 minuten over 5 hier in Sport op zaterdag. Het uur waarin we ook altijd gaan nabeschouwen met de mensen die we vandaag niet hebben gesproken. Althans, de clubs die we niet hebben gevolgd. En dat doen we in dit geval ook met Farry Maghoum van GSV. Hij is natuurlijk voorzitter, maar ook speler van GSV. Farry, goedemiddag.
1: Hey, goeiedag. Even een kleine correctie. Ja? Geen voorzitter, wel medebestuurder en ook een speler.
0: Ah, kijk. Dat noteren we gelijk eventjes voor de administratie. Dankjewel. Maar je stond wel dus op het veld vandaag. Je was erbij.
1: Ja, dat is
0: het. Ja, je was erbij ook in dat geval. En jullie speelden vandaag dus tegen een ploeg die ook behoorlijk wat doelpunten liet zien vandaag. Hoe ging het? Kun je me een beetje meenemen in het verslag van vandaag?
1: Ja, Fab is gewoon een hele goede tegenstander. En weet je, het was gewoon ook gewoon één of twee maatjes te groot. Het staat toch gewoon niet scherp aan de wedstrijd. En eigenlijk krijg je meteen om je oren. En het stond organisatorisch bij ons gewoon niet goed. En weet je wel, en nogmaals, we komen ergens vandaan. En het is ook niet gek. Dus dit was gewoon een wedstrijd waar wij... Als team veel vanuit moeten leren.
0: Ja.
1: Maar goed, Pep met wat drie bepalende spelers die toch wel goed veldspel bracht qua organisatorisch en maar ook de diepgang die er was. Waardoor ze ook wel kwetsbaar waren achterin. Maar goed, wij wisten daar helaas net niet doorheen te prikken.
0: Nee, en ik kan me voorstellen wat je ook zegt inderdaad. Van ja, goed, zo'n ploeg als Fab. Ja, het is ook voor jullie allemaal weer nieuw. Ook deze competitie is net weer begonnen. Met een hartstikke nieuw, splinternieuw team. Dus waar begin je ook aan? Je weet niet van tevoren wat je kunt verwachten. Had je van tevoren wel een beetje een beeld van wat deze ploeg ongeveer zou moeten kunnen?
1: Jawel. Kijk, zoals de voorgaande wedstrijden zie je toch ook respectievelijk vierde klasse, vijfde klasse.
0: Ja.
1: Dat we gewoon goed tegenstand kunnen bieden. Maar dan moet je vanaf minuut 1 er staan. En daar hebben we in verzaakt vandaag.
0: Ja, precies. En wat ontbreekt er op dit moment om die wedstrijden dan wel naar jullie toe te trekken?
1: Nou ja, ik denk sowieso natuurlijk het gewenning ook. Hè. Als team zijnde, je moet ook weten wat je in het veld van elkaar kan verwachten. Dat is nogmaals het proces waar we in zitten. Ik denk dat hoe meer wedstrijden we achter de kiezer krijgen... Des te beter, we zullen groeien als groep.
0: Ja.
1: En die lijn houden we ook gewoon aan. Kijk, we hebben vooraf ook gezegd van we zijn blij met elke punt. En er zullen wedstrijden bij zitten waarin we toch er flink afgaan. En vorige week tegen HSW, ja, dat schiet je er nog twee in. Maar vandaag was dat niet zo.
0: Vorige week tegen ASW, dus thuis, de eerste thuiswedstrijd van de competitie, 2-5 toen verloren. En in het geval ook, wat voor gevoel heb je bij deze ploeg? Want je zit ook wel in een ploeg, in een mooi team met elkaar, denk ik ook in het geval. Wat zit er volgens jou in? Wat kunnen we gaan verwachten als we een beetje vooruitkijken?
1: Nou ja, sowieso strijd en we gaan weer door. En we hebben sowieso een speler, Umer Karabulu, die is weer aangesloten. En we moeten gewoon met elkaar minuten maken. En nogmaals, we zitten er allemaal positief in. We gaan er gewoon weer voor. Volgende week hebben we natuurlijk een derby.
0: Ja, prachtig affiche. Tegen Ona.
1: Prachtige wedstrijd, ja precies. Dus weet je, daar zit nu de focus op. En we gaan week tot week kijken waar we staan en wat we doen.
0: Ja.
1: Maar we staan er nog steeds allemaal gewoon goed onder. Natuurlijk, de verwerking mag er zijn. Maar daarna moeten we weer door. En dat begint gewoon weer dinsdag op de training. Dus dus dat.
0: Ja, kijk, goede motivatie ook. En een wedstrijd tegen Ona die volgende week dan op het spel staat. Dat is ook een heel mooie wedstrijd om te spelen. Ik denk dat het ook voor de spelers net een tikje even wat meer extra drive geeft om daar volgende week nog harder tegenaan te gaan, toch?
1: Ja, precies. Weet je, dat kriebelt nu al, denk ik.
0: Ja.
1: En dat hopen we gewoon ook op het veld terug te zien. En dat we... uitgaan van een sportieve en presentatieve wedstrijd voor het grote voetbal.
0: Hartstikke mooi. Ja. Volgende week gewoon lekker een thuiswedstrijd voor jullie dus bij GSV tegen Ona. Volgende week dus, dat gaat ook weer plaatsvinden om 2 uur. Hè. Jullie spelen jullie wedstrijd om 2 uur. Dus dat belooft zeker wat moois. Ik bedank je in ieder geval voor je bijdrage van vandaag, Farry. En graag tot een volgende keer.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En ik wens je een goed weekend.
1: Hetzelfde.
0: Dank je. Hoi. Dat is Farry Maghoum van GSV. Is Zoals bekend dus inderdaad vandaag verloren met 6-0. Maar goed, ze zijn natuurlijk een ploeg in opbouw en net begonnen ook aan die vijfde klasse. Dus er kan er van alles gaan gebeuren. En wellicht dus al volgende week dan tegen Ona. Dat is een mooie wedstrijd die op het programma staat hier in Gouda. Aan de Sportlaan. Dit is Ace en How Long. En daarna gaan wij verder praten. En dat doen wij dan even...

0: Mooie stem van zanger Paul Carrack. Hij zat onder andere in deze band. Dat was Ace & How Long. Om 6:10 hier in Sport op zaterdag. Het uur met de nabeschouwingen op de wedstrijden van vandaag. De wedstrijden die we dus niet konden volgen. Waar we dus niet met een verslag bij waren. Gelukkig zijn er dan de trainers aanwezig. Of de voorzitters. Of mensen uit de staf. Die we dan kunnen spreken. En dat is mooi voor de nabeschouwing. In dit geval ook bij de wedstrijd van Reewijk tegen Stolwijk. Want aan de telefoon heb ik de trainer van CVC Reewijk. Dat is Jeroen van Loken. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je erbij wil zijn in dit programma. We hebben jou nog niet eerder gehoord. Vorige week waren we natuurlijk zelf aanwezig bij jullie wedstrijd. Fijn dat je erbij bent.
1: Ja, leuk.
0: Zeker weten. En we gaan in dit geval dus ook altijd eventjes nabeschouwen. En kijken naar hoe de wedstrijd van vandaag verlopen is. Nou, de uitslag is inmiddels dus bekend. Een nederlaag vandaag tegen Stolwijk. 0-2. Kun je ons een beetje meenemen in hoe de wedstrijd is gegaan vandaag?
1: Ja, zeker. Het was helaas een verliespartij voor ons. Na vorige week van WDS verloren te hebben, hebben we weer meer de focus gelegd op het eigen spel. Voetbal proberen te spelen, dat is heel erg goed gelukt. Ik denk dat er vandaag één ploeg was die wilde voetballen en die verdient om te winnen. En dat waren wij. Helaas is dat in de voetbalwereld niet altijd degene met het beste voetbal die dan wint. Dus helaas hebben wij aan het kortste eind getrokken.
0: Ja, dus eigenlijk in dit geval, je kunt toch ook wel je verbeterpunten zien daarin. Het is ook best wel lastig, denk ik. Je bent natuurlijk net begonnen weer bij CVC Reewijk. Eerste thuiswedstrijd ook.
1: Ja, nee, klopt. We hebben een heel groot verschil gezien met vorige week.
0: Ja.
1: Vorige week was een vechtwedstrijd waarin we een heel goed begonnen. En misschien wel 2-3-0 voor hadden moeten staan in de eerste 20 minuten. Vandaag hebben we eigenlijk 90 minuten lang zijn we de betere partij geweest. Ik denk dat we 1500% kans hebben gehad. Maar ja, die moeten ze wel maken. En aan de andere kant is het een verdwaalde korte corner die dan binnen wordt gewerkt. En een persoonlijk foutje die dan in de rebound uit het wegwerken nog binnenvalt. Ja, dat zegt alles over de wedstrijd, denk ik. Ik denk dat wij goed voetbal hebben proberen te spelen. En dat het bij vlagen er leuk uitzag. Je moet er alleen wel de kansen maken.
0: Ja, precies. Ja. We zijn nu pas twee wedstrijden onderweg natuurlijk. Vorige week natuurlijk ook verloren. Vandaag verloren. Maar goed, er is nog een hele lange weg te gaan in deze competitie. Met welke verwachtingen zijn jullie aan deze competitie begonnen?
1: Ik of de club en CVC. Nee, kijk, CVC is natuurlijk vorig jaar vanuit een zevende plek na een geweldige tweede seizoenshelft hebben ze een periode binnengesleept. Hebben ze WDS gewonnen en zijn ze helaas niet gepromoveerd tegen Haaswoudse Boys, wat erg zuur was. En toen is wel in de club ook gaan leven natuurlijk dat er promotie in zit. Ik denk ook zeker dat er kansen zijn om mee te spelen om periodes. Maar we moeten ook niet vergeten dat we vorig jaar zevende zijn geworden. En welke verwachtingen is dat? Ik denk dat we een zwaar programma hebben, de openingswedstrijden. Als je vandaag niet wint, als je beter speelt, dan moeten we misschien de verwachtingen en de doelstellingen temperen, om het zo te zeggen. Meespelen om prijzen, om periodes, dat is wel de doelstelling uiteindelijk.
0: Ja, precies. Volgende week, dan speel je trouwens wederom thuis.
1: Klopt.
0: En dan speel je tegen SPV 81. Wat verwacht je van die tegenstander? Wat verwacht je van die wedstrijd? Heb je dan een beetje zicht op?
1: We kijken wel van wedstrijd tot wedstrijd eigenlijk. Maar ik weet wel dat zij een aardige spitsen duo hebben. Dat zij vorig jaar heel lang mee hebben gedaan. Ook om promotie. Dus wij verwachten weer een hele stugge, goede tegenstander. En daar zullen we ons tegen moeten gaan wapenen uiteindelijk.
0: Nou, kijk, inderdaad. Volgende week dan zullen we het ongetwijfeld misschien wel langs de lijn gaan zien. Ik weet niet of we er volgende week zelf bij zijn. Zo niet, dan spreken we je uiteraard graag volgende week weer voor de nabeschouwing. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes bij die wedstrijd. En dankjewel voor je eerste bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Top. En tot de volgende keer.
1: Groetjes. Dankjewel
0: Jeroen. Dag. Dat was Jeroen van Lokeren, de trainer van CVC Reewijk. Nieuwe trainer uiteraard. Dus ook een nieuw geluid in dit programma. En die spreken dus ook weer als er moet worden nabeschouwd. Dan is hij hier in de studio aanwezig via de telefoon. En dit is Brian Adams. Can't stop this thing we started.

We kwamen vandaag drie keer tegen. Run to You, daar begonnen we mee. Vorige uur When You're Gone. En dit was dan de derde keer dat we hem vandaag hoorden op de radio. Can't Stop This Thing We Started. Het was Bryan Adams, de dagartiest van vandaag. Om 5:53. Nog steeds de stand van 2-0 in Den Haag op het scorebord. Bij de wedstrijd van HBS tegen Jodanbosch. Dat is de stand dus die daar nog steeds staat. Er is nog, zeker nog wel ruim 1/2 uur te spelen, denk ik zo. Ja, zoiets ongeveer. Dus er wordt nog wel eventjes gevoetbald bij die wedstrijd.

meest populaire stemmen van dit moment. Haar naam is Shanna Spyro. Great Expectations, zo heet ze de plaat die we draaiden. Hier in Sport op zaterdag, exact 5:30. We zijn er nog een half uurtje met zometeen nog een nabeschouwing met Hendrik Mol. Dat is de teammanager van RVC 33. Die spreken we straks nog. En ook nog om 5:45 aan de lijn hier in het programma Brian Wijker, de trainer van de Rijnstreek. Take the long way home. Het is muziek van Supertramp.

0: Supertramp en Take the Long Way Home. 4:05, bijna 5:06 in Sport op zaterdag. Hier op Gouwe Stad Radio, op BR6 en op Midland FM. We zijn er nog tot 6:00 vanavond. En het is het uur waarin we altijd gaan nabeschouwen met de wedstrijden van vandaag. Die we dus niet met een verslag hadden. Wel uiteraard mensen daar ter plekke die wat van over die wedstrijd kunnen vertellen. Zo ook in het geval Hendrik Mol. Hij is van RVC 33. Wel altijd afgelopen jaar altijd vaak Michael Sip aan de lijn. Ja, die is daar dus inmiddels op de achtergrond gegaan. En we hebben Hendrik in ieder geval bereid gevonden om ook in dit geval in het programma aan te schuiven. Hendrik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En fijn dat je erbij wil zijn in het seizoen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Daar zijn we blij mee. En het is mooi om op die manier ook een beetje op de hoogte te blijven van de verrichtingen van jullie club, van RVC ja. 33. Vandaag spelen jullie tegen Berg Ambacht. De punten werden vandaag gedeeld. Hoe kijk je terug naar die wedstrijd van vandaag?
1: Ja, ik denk dat de afgelopen jaren wel aangetoond heeft dat Berg Ambacht RVC of RVC Berg Ambacht altijd een spannende wedstrijd heeft. Ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, ploegen die ongeveer eenzelfde opvatting hebben over voetbal. Hè, dus mouwen opstropen, veel strijd, veel beleving. Dus ja, uiteindelijk was het echt wel een mooie pot waar eigenlijk wel alles in zat. En ik denk dat over 90 minuten 1-1 een prima resultaat is.
0: Ja, precies. Tevreden dus eigenlijk ook over de wedstrijd van vandaag dus.
1: Ja, ja, je ziet dat wij komen van ver. We hebben een lastige voorbereiding gehad. En dan kom je in deze wedstrijd in de tweede helft op 1-0 voor. En dat was misschien wel stiekem een klein beetje verdiend. Nou, dan maken zij ook nog 1-1. Nou, dat was ook niet onterecht. Maar dan hoop je, omdat we eigenlijk nog geen wedstrijd hebben kunnen winnen, hoop je niet dat je in de slotfase nog tegen een 2-1 nederlaag oploopt. En dat is gelukkig niet gebeurd. Een punt over de streep getrokken. En ja, de staf van RVC had na de wedstrijd wel zoiets van, ja, we hadden hem eigenlijk ook wel kunnen winnen.
0: Ja.
1: Maar goed, ik denk dat we op dit moment even tevreden moeten zijn met de vooruitgang die de ploeg boekt. En dus ook even tevreden moeten zijn met een punt.
0: Je bent tevreden in dat geval. En wat zou dan eventueel nog beter moeten? Waar zit het er nog net een beetje in?
1: Nou, ik denk dat wij in balbezit moeten wij nog wat rustiger gaan spelen. Het is vaak gehaast. Dan hebben we de bal veroverd en dan willen we heel snel naar voren en dan verliezen we hem weer. Ja, dat kost heel veel energie. En stiekem natuurlijk ook wel wat frustratie. Dus ja, de kunst is om te gaan ontwikkelen in balbezit. Ja, en als de tegenstander de bal heeft, ja, dan ontbreekt het niet aan strijd en beleving. De spelers zaten er echt, en eigenlijk alle 22 wel, aan het einde van de wedstrijd echt allemaal doorheen. De jongens van Berg Ambacht begonnen ook al naar de bank te kijken van, joh, heb je nog wissels over, want we zitten er wel doorheen. Bij ons was de vermoeidheid in de achterhoede met name ook wel goed zichtbaar na de wedstrijd. Dus ja.
0: Alles gegeven in het geval vandaag.
1: Ja, en dat is uiteindelijk wel de basis. Ja. Hè? Dan kan je verder bouwen en dan kan je verder kijken waar je in kunt verbeteren. Ja. Hè? Als je het echt nog moet hebben over inzet en beleving, dan wordt het een lastig verhaal.
0: Ja, precies. En waar denk je dat deze ploeg dit seizoen toe in staat is? Zijn er verwachtingen van?
1: Nou, ik vind net wat ik vorige week zei, ik dat ook al. We hebben een hele moeizame voorbereiding gehad. We hebben vorige week toch wel een flinke nederlaag geleden. Ja. We mogen blij zijn dat je vandaag gewoon lekker 1-1 speelt. Ook al heb je stiekem misschien de hoop op meer. Wij moeten gewoon week na week kijken. We zijn wat sterke spelers kwijtgeraakt. Daarvoor heb je wat jonge, enthousiaste gasten voor teruggekregen. Maar dat moet maar passen en die moeten ook, ook nog ontwikkelen. Dus wij moeten gewoon lekker dit seizoen gaan draaien. En wie weet, als het dan allemaal lekker loopt en de jongens hebben door dat je als team ook prestaties kunt leveren. Ja, wie weet kan je dan in de tweede helft van het seizoen stiekem naar een periode kijken. Maar voorlopig is het credo ontwikkelen, beter worden, gaan functioneren als team. En genieten van de mooie momenten die je met elkaar hebt.
0: Kijk, dat is een goede spirit ook in dit geval om dat zo vast te houden. Dat is denk ik wel belangrijk, ja.
1: Ja, ja, zeker.
0: Volgende week dan moet je tegen Dilettant. Of mogen jullie tegen Dilettant. Heb je een beetje idee wat voor ploeg je kan verwachten?
1: Nou, Dilettant hebben we het ook eigenlijk elk jaar wel moeilijk tegen. Ja. Het is altijd wel een goede ploeg. Eindigt ook vaak wel hoger dan ons in de eindrangschikking. De aaien tegenstander ook. Tegenstander die ook wel weet hoe je slimmigheidjes uit moet spelen. En dan zie je, dat zie je vandaag ook weer, een Bergambacht die toch wel in staat is om de scheidsrechter een klein beetje te bespelen. En daar hebben wij toch wel en de karakters niet voor en vaak ook nog de ervaring niet voor. Dus dat gaat ook tegen dilettanten heel moeilijk zijn. Maar als wij gewoon weer die strijd en beleving op de mat kunnen leggen. We misten vandaag trouwens in de aanval ook nog wel wat mensen. Dus als die stiekem ook weer fit worden, zou ook wel fijn zijn. Dan kan je iets meer, heb je iets meer stootkracht. Nou, wie weet. Ik denk dat elke wedstrijd voor RVC op dit moment is. Als alles klopt, kan je hem gewoon winnen. Als er twee of drie dingen niet kloppen, dan ga je hem ook gewoon verliezen. En ik denk dat is op dit moment waar je staat.
0: Ja, het is ook een mooie ploeg om op die manier ook te kunnen blijven volgen. Want ja, er kan dus van alles nog wat gebeuren als je gaat kijken naar de wedstrijd van RVC.
1: Ja, zeker weten. Ja. Vandaag ook, we kregen de complimenten van het publiek. Er was strijd, er was beleving. Het was ook echt een hele spannende wedstrijd. Wat ik al zei, er gebeurde van anders. Bergamma claimde een penalty. Wij claimden twee penalties. Dus ja, dan zie je dat er een bepaalde spanning ontstaat. En dat is wel wat voetbal natuurlijk gaaf maakt.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel in ieder geval voor je bijdrage, Hendrik. En ik wens je succes volgende week met het team.
1: Dankjewel.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Ja hoor, komt goed.
0: Is goed, dankjewel. Hendrik Mol was dat. Ja, hetzelfde, dankjewel. Hendrik Mol was dat van RVC 33. Zometeen spreken we nog met Brian Wijker, de trainer van de Rijnstreek. Eerst Pharrell Williams en Daft Punk. Get Lucky.

leuk. Het maakt hij nog een kleine verwijzing naar die andere plaat van The Police, Every Breath You Take. Dat doet hij allemaal in deze plaat. Love is a Seven Wave. Het was Sting die we hoorden hier in Sport op zaterdag. En daarvoor nog Get Lucky van Pharrell Williams. En wat die andere man ook alweer? Daft Punk natuurlijk was erbij. Goed, ik krijg eventjes geen contact met Brian Wijker. Dus ja, die spreken we dan vandaag niet. De uitslag was inmiddels wel bekend. Ze hebben natuurlijk vandaag verloren. En dat heb ik eerder ook al gedeeld. Volgende week dan is er wel een heel mooi affiche voor de Rijnsteek. Want dan spelen ze tegen Gouda. Dus daar zijn we waarschijnlijk wel bij aanwezig bij die ontmoeting. Zometeen ook nog de andere wedstrijden voor volgende week. En ik kijk ondertussen ook nog even met een schuinoog naar de verrichtingen van Jodan Moyes. Staat er ook nog steeds 2-0 in die wedstrijd. Uit in Den Haag bij HBS. Rain Me In, Sam Fender en Olivia D.

Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In was de plaat die we draaiden. Ik zie inmiddels staan dat het 3 tegen 0 is. HBS prikt er nog eentje bij en er is niks op af te dingen als ik het zo allemaal mag volgen. De wedstrijd dus van HBS tegen Joden Boys. 3-0 voorsprong voor de ploeg. Ja, die toch wat meer in de onderste regionen stond. En Joden Boys is ja de koploper. Die gaan dus toch vandaag gewoon verliezen met 3-0 minimaal. Er zijn nog een aantal minuten te spelen, maar het ziet er niet gewoon niet positief uit voor vandaag.

Ja, dan gaan we kijken naar de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is het inmiddels alweer oktober al. Dan zit het op de derde van de maand oktober. Dan staat er het volgende op het programma. In de vierde divisie B speelt Jodem Boys een thuiswedstrijd tegen Schravenzande. Begint om 3:00. Spijkenisse ontvangt Valken 68. Scheveningen tegen Capelle Heerjansdam tegen het sportclub Feyenoord. ASWH tegen Smitshoek. Westlandia tegen Xerxes DZB. Kwik tegen RKAVV en HVV tegen HBS. Die laatste twee wedstrijden vinden trouwens plaats op de zondag op 4 oktober. Dan de tweede klasse C. Daarin volgende week de volgende ontmoetingen. Dan speelt Olympia uit bij Oliveo. Argon tegen Berkel. Graaf Willem II tegen Alfia. Wipolder tegen RKDEO. Wat hebben we nog meer staan? UVS tegen LFC. Forum Sport tegen Nieuwkoop en Noordorp tegen Den Horen. Dan de tweede klasse K voor Oudewater volgende week een uitwedstrijd bij Achterberg. De Bild speelt thuis tegen Parkhout. Merino's ontvangt VVI. Montfort tegen PVCV. De Meren tegen Zeist. Delta Sports 95 tegen PVCV. En ik wil nog staan CEVV tegen Jonathan in de tweede klasse K. Derde klasse B volgende week. Dan speelt Esto thuis tegen Soccer Boys. Zwarte Pijl ontvangt Ommoord. Groeneweg tegen Neptunus Schiebroek. Biver tegen Hilligersberg. Roda 76 volgende week op bezoek bij FC Zoetermeer. Alexandria 66 is de ontvanger van Donk volgende week. Donk dus volgende week naar Rotterdam toe. HOV, DJS, SCR tegen CKC. Dat vindt dan weer plaats op die zondag, 4 oktober. Dan de vierde klasse D volgende week. Bergambacht tegen IJsselmonde. SVS tegen Lopik. Kabouw tegen LMO. Lekkerkerk tegen Haastrecht. Dilettant tegen RVC 33. Moordrecht speelt thuis tegen Swiftboys. En de Zwervers speelt ook thuis volgende week. Die ontvangt dan weer de tegenstander van Moordrecht van vandaag. Dat is Bolnes. Ja, dan heb ik het al eerder gezegd. GSV tegen ONA volgende week. Hier in Gouda gewoon. Die twee ploegen tegenover elkaar. Daar zullen ongetwijfeld ook veel mensen op af gaan komen, denk ik. Sportief tegen Kamerik. Wordt ook gespeeld. WDS speelt volgende week thuis tegen Goudrak. Zevenhoven tegen ASW. En ik denk dat we volgende week ook zeker wel aanwezig zullen zijn bij de Rijnstreek tegen Gouda. Reewijk speelt tegen SPV 81 volgende week in de vijfde klasse B. Dat zijn dus de wedstrijden voor volgende week zaterdag.

Ja, die stand van 3-0 staat nog steeds op het scorebord. Ik kijk af en toe even op het scherm hier naast mij. Maar HBS tegen Jodan Boys stevend dus af. Dus op die nederlaag voor de Jodan Boys. Dat mag wel duidelijk zijn, denk ik. Alle uitslagen van vandaag die kunt u sowieso ook straks vinden. Dat zal zijn over een uurtje of twee, denk ik zo, ongeveer op onze website. Ga daarvoor onder andere naar gouwenstad.nl. Maar het kan ook bij de andere collega's, onder andere bij rtvmiddenholland.nl kunt u het ook vinden. Uitslagen van vandaag uit de regio. En anders dus op de andere kanalen.

0: platen die we plaatsen, die hebben we ook via andere kanalen, brengen we die altijd bij u thuis. Onder andere via onze Twitter-kanaal, of X, zoals het tegenwoordig mooi heet. Twitter.com/sportopzaterdag of X.com/sportopzaterdag. Facebook hebben we ook nog, Facebook.com/sportopzaterdag. Ook dat is een kanaal wat we gebruiken. Kortom, we zijn eigenlijk gewoon bijna niet te missen. En we zijn er dus ook in dit geval bijna 24 uur per dag, 7 dagen per week. Volgende week zaterdag zijn we er weer vanaf 2 uur tot aan 6 uur met een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Ik wens u sowieso een hele fijne avond toe. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Dan ben ik weer bij u terug. Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BRZ.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BR6.
16: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Deze week staat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het teken van duurzaamheid. De gemeente organiseert samen met klimaatburgemeester Marta Stro, lokale organisaties, ondernemers en vrijwilligers een gevarieerd programma voor jong en oud. Tijdens de duurzaamheidsweek kunnen inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende duurzame initiatieven in de gemeente. Er zijn activiteiten rond onder meer biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie. Het programma is verspreid over verschillende dorpskernen en biedt voor ieder wat wils. Volgens wethouder Robin Kersbergen biedt de Duurzaamheidsweek een gevarieerd programma. Of je nu komt voor de natuur, praktische tips, ontmoeting of gewoon een leuke activiteit. De gemeente hoopt dat iedereen iets vindt dat nieuwsgierig maakt, inspireert of gewoon een leuke ervaring oplevert. Het Groene Harthuis komt met een nieuwe activiteit voor liefhebbers van gezelligheid, humor en een beetje gezonde rivaliteit. Vanaf donderdag 15 oktober wordt iedere maand een gezellige pubquiz georganiseerd. De pubquiz is geschikt voor iedereen en draait om het verzamelen van zoveel mogelijk punten. Deelnemers vormen teams en krijgen vragen over uiteenlopende onderwerpen voorgeschoteld. De quiz bestaat uit een afwisselende mix van vragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen. Gezelligheid, plezier en een flinke dosis humor staan centraal. Wie uiteindelijk met de meeste punten naar huis gaat, wordt natuurlijk bepaald door de kennis van het team en een beetje geluk. De aanvang is 8 uur en de deuren gaan om 7:30 open.
2: All right.

0: goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. Het aantal gestolen motorvoertuigen in Bodegraven-Reewijk is in de eerste 8 maanden van 2026 flink gestegen. Terwijl er landelijk juist een daling te zien was, steeg het aantal lokale diefstallen met 6 meldingen. In totaal werden er dit jaar tot en met augustus 13 motorvoertuigen gestolen, vergeleken met 7 voertuigen in dezelfde periode in 2025. Dit blijkt uit een recente analyse van autoverzekering.nl op basis van officiële politiecijfers. De cijfers zijn gebaseerd op incidenten die officieel bij de politie zijn geregistreerd. Omdat niet elke diefstal wordt aangegeven, kan het werkelijke aantal gestolen voertuigen nog iets hoger liggen. Op zaterdag 10 oktober keert de Borgse kinderkleedjesmarkt terug in het Evertshuis. Na een succesvolle eerste editie in januari is er tussen 9 en 1 uur in de foyer en theaterzaal weer ruimte voor zo'n 40 kleedjes. Kinderen kunnen hier hun oude speelgoed, boeken en kleding verkopen om een zakcentje te verdienen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor verkopers. Naast het struinen langs de kleedjes kunnen kinderen meedoen aan de creatieve Bravo-activiteiten en is de horecagelegenheid bij Boor open voor hapjes en drankjes. De kosten voor een kleedje, €5, inclusief gratis Bravo-activiteiten. De toegang voor bezoekers is gratis. Reserveren kan per mail naar info@evertshuis.nl.

0: kwartiertje, soms op het Alexanderplein.
1: Goedenavond, dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
2: Vandaag met Marja Roete. Op zaterdag 26 september vindt de grootste burendag ooit plaats. Met een record van ruim 10.400 aangemelde buurtactiviteiten door heel Nederland. Tijdens deze 21ste editie wordt voor het eerst de grens van 10.000 activiteiten doorbroken. Er worden meer dan 600.000 deelnemers verwacht. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. In werkelijk alle Nederlandse gemeenten vindt dit jaar minstens één activiteit plaats. Buurtbewoners organiseren van alles zoals barbecues, koffiemomenten, groenprojecten, opruimacties en spelletjesmiddagen om de buurt gezelliger en socialer te maken. Hoewel de aanmeldingstermijn voor de financiële bijdrage al is verstreken, kunnen buurten hun activiteit nog tot op de dag zelf aanmelden via de website van Burendag. Aan het einde van het seizoen 2026-2027 reikt de sportredactie van Omroep BSS weer het Topscorers Award uit. Voor het Topscorers klassement komen alleen spelers in aanmerking die spelen in de A-categorie. Voor CVC Reewijk, Esto Roda 76, RVC 33 de Rijnstreek en WDS. Alleen de gemaakte doelpunten in de reguliere competitie tellen mee voor het klassement. Voor meer informatie op de website van BSS.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. De N11 gaat 2 weekenden deels dicht vanwege onderhoud. De afsluitingen gelden in beide richtingen van vrijdagavond 9 uur tot zaterdagmiddag 2 uur. Het eerste weekend van 25 op 26 september is de N11 afgesloten tussen Zoetewoude-Rijndijk en Alphen aan de Rijn-Oost, afrit 10. Alle tussenliggende afritten en kruisingen zijn dicht. Een week later, van 2 op 3 oktober, gaat de N11 dicht tussen Alphen aan de Rijn, Oost en de aansluiting met de A12. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Verkeer wordt omgeleid via de A12, de N459 en de A4. De 11-jarige Matanja Kooi uit Bodegraven mag eind oktober Nederland vertegenwoordigen tijdens het WK dammen in China. Het jonge talent deed eerder al mee aan het Nederlands kampioenschap en het Europees kampioenschap in Estland. Ter voorbereiding kreeg Matanja deze week steun van de Lions Club. Tijdens een damkliniek liet ze zien hoe belangrijk concentratie, strategie en vooruitdenken is. Ze nam het zelfs in haar eentje op tegen 4 leden van de Lions Club. De komende weken bereidt Matanja zich verder voor op haar bijzondere reis naar China, waar ze het opneemt tegen jonge damtalenten uit verschillende landen.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Reinoud Doeschot neemt tijdelijk de plaats in van Monique Jonker binnen de pro-fractie in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. Burgemeester Michiel Graus maakte dit bekend tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Jonker kampt met gezondheidsproblemen en wordt daarom tijdelijk vervangen. Doeschot wordt voor de periode van 23 september tot en met 13 januari benoemd als raadslid. De tijdelijke vervanging maakt het mogelijk dat de zetel van Pro gedurende de afwezigheid van Jonker bezet blijft en het raadswerk kan worden voortgezet. De benoeming van Doeschot stond officieel op de agenda van de gemeenteraad. Er is veel doorgaand fietsverkeer op het Zoutmanterrein in Reeuwijkbrug. Dit is nog wel eens lastig voor de bedrijven op dat terrein. Het belemmert ze in hun werk. Daarbij is het niet altijd veilig door de combinatie met hun vrachtverkeer. Op aangeven van de bedrijven sluit de gemeente als proef de brug aan de Fokkerstraat voor het fietsverkeer. Deze proef duurt in elk geval een half jaar. Voetgangers kunnen wel van de brug gebruik blijven maken. Fietsers kunnen de oversteek over de Reeuwijkse Randweg bereiken via de Zoutmansweg en dan rechts afslaan bij de verkeerslichten in de bocht met de Randweg.

In Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS beste handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BSS.
7: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen en hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
13: hi, goedemorgen.
12: Welkom.
13: Dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
12: Best moe?
13: Dus,

0: Ik ben blij dat het weekend is, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
1: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
0: Klopt.
1: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
0: Ja.
1: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
0: Tuurlijk.
1: Korte intro. Geboren in?
0: Den Haag.
1: Den Haag. Je zat op school?
0: Op het Schatteiland hier in Gouda.
1: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
0: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
1: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
0: Een thuis geworden, ja.
1: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
0: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
1: En welke buurt ben je opgegroeid?
0: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
1: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
0: Dat sowieso.
1: Ja. Nieuwsgierig?
0: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
1: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Zusje?
0: Ik heb een zusje en een broertje.
1: Dus
0: ik ben
1: de oudste?
0: Ik ben de eerste, ja.
1: En hobby's?
0: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
1: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
0: niet over
1: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
0: of
1: voren,
0: de degen, of de
1: degen, floret. Of de floret naar voren en steken maar?
0: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
1: Oh,
0: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
1: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
0: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
1: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja, je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds kent geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar uiteindelijk word je er een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat. Denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Maar ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook, die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten we altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Nou, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail. Denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: er
0: misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom,
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het Huis van de Stad.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Wat ben jij eigenlijk iemand? Die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
0: Nee.
1: Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, nee, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Welkom bij B. RSS Café.
1: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het BSS Café. We verwachten weer een gezellig showtje vanavond. Daniel is er ook bij.
2: Zeker, goeie avond.
1: We zijn even hard aan het nadenken over een leuke categorie.
0: Dit is BSS Café.
1: Maar we komen er nog niet echt uit. We dachten, we doen gewoon even tijd, omdat we altijd zo keurig op tijd zijn natuurlijk. Dus dat vond ik wel een leuk idee van Daniel. Dus laten we maar even beginnen met... Even kijken. We beginnen met Time After Time. Want,
2: Cindy Lauper.
1: Cindy Lauper.
2: Het begin van de categorie gaan we zo aan.
1: Oké. Time After Time van Cindy Lauper.

0: Categorie-carousel.
1: Dames en heren, het is weer tijd voor de categorie-carousel. We zijn begonnen met tijd als categorie vandaag. Dat komt omdat we zijn altijd lekker op tijd. Dus dat was een beetje ons idee.
2: Kenmerkend voor de PS6-café.
1: Ja, de PS6-café is altijd precies op tijd. We zijn echt niet de afgelopen 2 weken of 3 weken, want was het later gestart. Nou, dat was ook wel een beetje een technische fout, maar dat maakt niet uit. Daniel, heb jij nog een leuk nummer over tijd?
2: Zeker, ja, we hebben nou 2 Engelse nummers gehad. We denken gewoon dat de Nederlandse terug in de tijd kan
1: Yves Berendsen, dat is wel een leuk nummertje inderdaad, ja. Dames en heren, Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Echt BSS café hit, mag je wel zeggen. Echt een café hit.

0: weer terug gewoon in de tijd.
1: Tijdmachine. Oh, hij gaat gelijk verder. Het ging wel heel snel. Tijdmachine van Dio en Seth. Seffie. Dames en heren. We zitten er weer. Lekker met z'n tweetjes. Een rustig avondje vandaag. We zijn natuurlijk nog hard bezig in onze categorie carousel. We moeten even kijken. Normaal doen we altijd een beetje een half uurtje alleen. Dit is ook weer zo'n goed thema, dat tijd, jongen. Ja. Ze vliegen er doorheen.
2: Misschien loopt hij vandaag een beetje uit de categorie.
1: Ja, het zou kunnen dat toch weer het eerste uurtje is. Net als eigenlijk, ja, doen we eigenlijk wel vaker.
2: Ja, daarom. Als het een beetje een goed thema is, dan kun je makkelijk een uurtje.
1: Dan kan je het makkelijk doortrekken.
2: En zeker als het goede nummers zijn. Dan is het geen
1: of lange nummers.
2: Ja, daarom.
1: Het volgende nummer bijvoorbeeld. Dit is echt wel het nummer waar het thema gewoon letterlijk over gaat. Je hoort hem nu op de achtergrond, zo'n bar nummer is het. Het is Pink Floyd en dan weet je al, dat is sowieso langer dan 5 minuten. Dat kan niet anders. Of ze zijn 1 minuut, dat heb ik nog wel eens een keer. Time. Het is Time. Geniet ervan. Het is een lang nummer. Het is niet iedereen zijn smaak, maar geniet er maar lekker van.

Ja, dat is Time of Our Lives van Pitbull en Ne-Yo. Ja, het gaat allemaal over tijd. En als je bijvoorbeeld je partner lange tijd niet hebt gezien, dan wat zeg je dan tegen je partner? Ik heb je vanavond nodig. Need You Tonight van INXS.

0: prachtige Time in the Bottle van Jim Croce, of Croce, die helaas veel te vroeg overleden is. Hadden nog zoveel mooie muziek van hem kunnen hebben. Ik zou zeggen, als je een keer niks te doen hebt, ga hem even lekker luisteren. Ik heb heel veel mooie nummertjes. Maar, we gaan even verder met ons, lopen onze planning in de war. Oh, hij stond nog niet.
1: Ja, we zitten nog steeds met z'n tweetjes, Daniel en ik. We hebben nog steeds tijd. We wachten op Erik. Die zou ook nog even komen. Maar die is zoals gewoonlijk te laat.
2: Te laat.
1: Toen dachten we, nou, dat had ook wel met de tijd te maken. Want ja, als je natuurlijk niet op tijd bent, dan ben je te laat. Dus. Nou, hebben we hier een nummertje van Queen. It's Late. Ook een heerlijk nummertje. Erik, deze is voor jou. Oh, deze is voor jou.

Late at Night van Maywood. We zijn nog steeds bezig met. Ja, we hebben nog stiekem eigenlijk best wel een paar nummertjes klaarstaan. Ik dacht het is wel redelijk klaar. Maar ik zie hier bijvoorbeeld nog een Cher staan. Ik zie nog een Duma staan. Andrea Bocelli. Met Time is Sacred bij. Kunnen we doen Once Upon a Time in the West. En dan hopen we nummertjes die nog wel leuk zijn. Ik ga er even eentje kiezen. Daarna zeg jij even stop. Stop. Nou, dit is wel denk ik een van jouw favorietjes in deze lijst die ik heb gemaakt van de week. Ik ga me even inzetten. Komt ie. Hoppatee. If I Could Turn Back Time van Cher.

0: share if I could turn back time. We zijn nog steeds. Aan het doen. We hebben nog een kleine 5 minuten. Die zijn niet meer. Een grote 5 minuten. Ruime 5 minuten. Daniel, wat is jouw favoriete band alle tijden?
1: Alle tijden, ja. Favoriete bands, dat zijn er wel een paar, denk ik.
0: Als je er één mag kiezen, stel je gaat naar een onbewoond eiland en je mag er één kiezen, welke zou je dan noemen?
1: Ik denk toch. Ik ben ook een fan van AC/DC, dat zou ik wel.
0: AC/DC, oké.
1: Robin, wat is jouw favoriete band alle tijden?
0: Ik heb er ook eigenlijk wel een paar, moet ik zeggen, inderdaad. Maar ik blijf altijd wel een Toto is voor mij echt wel hoog. Daar ben ik ook live geweest vorig jaar. Dat was ook wel gaaf. Maar als ik er echt eenmaal... Stel, ik zou in de tijdmachine stappen terug in de tijd, weet je wel. Echt naar het Wilde Westen voordat alle muziek bestond. En ik zou één album mee mogen nemen. Dan ga ik toch wel voor het album waar het vol drummer ook is staat. Communiqué van Dire Straits. Vind ik echt een geweldige banger. Ik zal even een paar nummertjes opnoemen die daarin voorkomen. Oh. Bijvoorbeeld News, dat is een lekker rustig nummertje.
1: Yeah.
0: Lady Rider, die kent iedereen denk ik wel. Angel of Mercy, ook zo'n lekker rustig nummertje. Where Do You Think You're Going, Communiqué, ja, uiteraard. Portobello Bell, ook een lekker. Het is eigenlijk best een rustig album deze.
1: Yeah.
0: Single Man and Sailor, Follow Me Home, maar mijn favorietje van deze album staat ook als eerste op het album. En die past mooi in dit thema, dat is ook nog het leuke. Once Upon a Time in the West. Heerlijk gitaar introotje. Je voelt hem al als je... Je start en je voelt gelijk de vibe. Een tijdloos liedje. Heel ziek. Ik zeg geniet er nog even van. En tot na de reclame.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën van

0: De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden en de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van
8: Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Kesten.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Luister elke zaterdagnacht.

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij,
1: BR6. Dames en heren, welkom bij BR6 Café, het tweede uur. We hebben weer een lekker showtje voorbereid. Zitten we samen met Daniel. Hallo Daniel. Klein uurtje nog voor deze avond. En we beginnen gewoon even heerlijk met Bananarama.
2: En Venus.

0: Mama Apples Up. Wanna Be Started Something van Michael Jackson. Michael Jackson. Ik zat het nummer net te luisteren met Daniel. En toen dacht ik in één keer... Mama Apples Up is ook wel leuk om een keer wat mee te doen. En ik heb al even een nummertje vergouwen. Die weet ik toevallig uit mijn hoofd. Tum Tummy van Chumbawamba. De barre namen zijn het ook eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik vraag me af hoe ze die bedacht hebben. Maar dat hebben ze op een gegeven moment. Dan zeggen ze natuurlijk... I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down, of zo zeggen ze dan. Maar dan moet je eens goed luisteren. Dan klinkt net of hij dan zegt... Jullie hebben nog niet betaald. Moet je maar eens even goed luisteren. Tum Tumming van Chumbawamba.

Oeh, van ja, Eiffel. Ja, dat we zijn weer even lekker bezig. Het tweede uurtje vanavond. Gaan we vanavond nog even een blackjack doen met de barmannen van het DSS Café. Eerst nog even een nummertje tussen, eerst nog een paar nummertjes tussendoor. We beginnen nu even met Still Loving You van Scorpions.

What is Love van Hathaway. Waarom doet hij het? Oh, juist. Daar is het. Ja, What is Love? Ja, weet je, ik vind dat wel een leuke vraag. En ik weet ook wel dat André Hazes, die... ik zit daar zo'n jingle aan, maar ik zet gelijk de Hazes van aan. Die vroeg dat dus ook af. En die heb eigenlijk bijna precies dezelfde... Of eigenlijk gewoon dezelfde titel in het Nederlands. Wat is dan liefde? En daar heb ik ook nog even een antwoord daarna. Even kijken. De jazzpolitie komt erna. Cool.

die fout. Ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt,

0: Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben wel een beetje klaar met dat zwoele gedoe. Want elke keer dat slijmerige gebeurt, ik word er gewoon een beetje chagrijnig van eigenlijk gewoon. Weet je wel? En dan...
1: You the guys on the beach who hate everything!
0: Nou ja, wel een beetje. Oh, dan wordt ze nog... Zo erg stinkt nou ook weer niet. Ik heb gewoon nog gedoe vanavond.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ugly Kid Joe met Everything About You. Even wat anders dan liefde. Even een beetje rachende gitaren.

0: Lekker.
1: Pow. Ugly Kid Joe and Everything About You. Even lekker hier eraf zeiken. Daniel, ben je ready?
2: Ik ben ready. Even dat je...
1: Oh. Oké, wacht. Ik ga het even opnieuw vragen. Daniel, ben je ready?
2: Ik ben zeker ready. Ben jij ready?
1: Ik ben zeker ready. Lekker. Zo, dat is lang geleden.
2: Ja. Hij is er terug.
1: Hij is er terug. Ik ga het toch even zeggen. We zijn dus eigenlijk helemaal niet live. Dus we gaan niet bellen. Dat is jammer. Maar nu kan ik het een keer spelen. Dat is ook hartstikke leuk. Daniel, die heeft zijn kaartje weer ready.
2: Ik heb een kaartje weer ready.
1: Ik zal even de jingle iets zachter. Juist, anders kun je niks verstaan.
2: Ja.
1: Oké, Daniel.
2: Ja, Robin, hoe doen we het spel nou?
1: Hoe werkt het er ook weer eigenlijk? Ik weet het helemaal niet.
2: Blackjack, ja. Blackjack werkt. Je hebt gewoon een stapel kaarten zonder jokers. Het doel is om 21 te halen. Of in ieder geval zo dichter bij de 21 zitten dan de dealer. En de dealer, dat ben ik. En wat je kan winnen is, je kan een nummertje aanvragen normaal. Dat is wat je kan winnen. Maar als je verliest, wordt het nummer gedraaid dat je totaal niet wil horen. Robin, wat zijn de nummers? Noem even de twee nummers. Welke wil je heel graag horen en welke wil je echt absoluut niet
1: horen?
2: Die
1: heel graag moet ik echt even over nadenken. Maar als ik het over scheidnummers heb waar ik een hekel heb, dan is Dance Monkey toch echt wel denk ik een van mijn meest gehate nummers. Ja. Van Toon zei, dit mag ik niet. Scheidnummer is dat, jongen.
2: Ja, heel veel mensen zijn het met je eens, denk ik.
1: Ik denk het ook wel. Ik ben daar gewoon echt geen fan van.
2: Maar we moeten ook nog een nummer hebben waar je wel fan van bent.
1: Ja, dat is toch wel lastig, want ik heb toch echt wel een hoop favorietjes. Ga ik even gaan kijken, hoor. Moet ik even mijn Spotify-lijstje bekijken, want dat heb ik altijd wel... Ja, dat is ook een lekker nummer. Ook een lekker nummertje. Allemaal lekker nummertjes. Ja, ik heb er denk eentje.
2: Ja?
1: Ik ga denk voor... Het is niet dat het echt mijn favoriet is, maar ik voel die vibe nu wel gewoon vanavond. A Night to Remember van Shalimar.
2: Oh ja.
1: Dat wordt hem denk ik. Ik ga nog even kijken, als ik mijn gedachten verander, dan laat ik het nog even... Oh nee, ik heb mijn gedachten nu al veranderd. ZZ Top met de LaGrange. Dat wordt hem. Final decision.
2: Gaan we spelen.
1: Oké.
2: Even kijken. Jij krijgt een 10 van mij. Een harte 10. Ik krijg zelf een ruiten 7. Jij krijgt nog een schoppen 8.
1: Dus ik heb 18.
2: Je hebt 18 tegen een 7.
1: Dat is lekker.
2: Ga je hem dan hit of ga je stand doen?
1: Ja, ik ga hem dan denk ik toch wel... Wat had jij ook alweer?
2: Ik had een 7.
1: Een 7. Oef. Ja, dan ga ik denk ik toch wel gewoon even voor de... spannend. Ik vind het gewoon zo spannend om mee te doen.
2: Ja.
1: Ik denk dat ik hem laat staan. Ik ben bang dat ik gewoon een te hoge kaart pak.
2: Hij blijft hem staan. Ik heb een 2 en een 9 erbij.
1: Oh, 2.
2: Dus dat is een push. Dat betekent dat we opnieuw moeten spelen.
1: Dat is...
2: Maar opnieuw spelen.
1: Besef dan wel dat ik had gewonnen. Had ik hem gehit dan, weet je wel.
2: Ja, je hebt een 8. Een schoppen 8. Ik heb een harte vrouw. En jij hebt een harte 6. Je hebt totaal 14. En ik heb totaal 10.
1: 14 tegen 10. Nou, dan ga ik hem wel even hitten.
2: Laat hem hitten. Hij krijgt een 5, dat was 19 totaal.
1: En dan laat ik hem toch staan.
2: Hij gaat hem laten staan. De dealer heeft 18. Een 5 erbij. Een 3 en een 5. Dat betekent dat je hebt gewonnen.
1: Ja, dat is echt lekker, want ik had echt geen zin in Dance Monkey.
2: Geen Dance Monkey vanavond.
1: Oh, dat is echt even lekker. Ik ga wel even, voor de mensen die niet weten hoe dat nummer gaat, ik ga eventjes even kijken. Dan moet ik even die intro. Oké, komt-ie, hè? Oké. Doe ik even zo. En dan hoor je al gewoon...
2: Ja, zeg maar weer uit.
1: Die scheidsstem. Oké, dit was alweer genoeg, maar ik ga toch nog heel even... Getsy Terry.
2: Ron heeft net overgegeven in de studio.
1: Ja, ik heb even heel dat mengpaneel ondergekotst. Wat zei ik alweer? ZZ Top, zei ik.
2: Ja.
1: Kijk, en dan hoor je gewoon gelijk al dat gewoon... veel beter is als... wij zijn sowieso wat meer fan van de oudere muziek. Dat weten jullie misschien wel.
2: En ik ben vooral... slecht, maar,
1: groot fan van de... dragende gitaren. Zie stoppen zeggen. Bij mij is het Duitsers wel mijn favoriet. Ik heb net ook al gezegd. LaGrange is ook een goed nummer. Maar Zie stoppen is ook wel hoog bij mij. Dus we gaan nog even... We hebben nog een klein... 10 minuten. Nou, niet eens. Dus we gaan deze even laten draaien en dan doen we nog één nummer als afsluiter en dan zeg ik een fijn weekend.

0: ZZ Top met LaGrange. Zo begint hij ongeveer. Daniel,
1: ja.
0: We hebben nog tijd voor één nummertje.
1: Eén nummertje. Het is wel het einde van de uitzending, hoor.
0: Ja, dus, het is echt het laatste nummertje. En we hebben net al. Ik mocht net al een nummer uitkiezen. Daarvoor hadden we ook al. Dice is ook mijn favoriete band. Dus Daniel, de eer is nu aan jou. Wat wil jij graag horen?
1: We gaan het onze uitzending gaan beëindigen. We gaan het verder het weekend in. We maken er een leuk weekend van. We eindigen hem nou even met toch wel een bekende banger ook wel. Thunderstruck van AC/DC.
0: Oeh, dat is wel een bangertje. Dames en heren, we wensen jullie een zeer fijne weekend. En tot volgende week.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de

0: Vollering over met de Poolse Niewiadoma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Die je niet zo vaak hoort.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour

0: groei? Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
2: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.